0: keer fietsend, wandelend of hardlopend de Franse Alpe d'Huez om geld op te halen voor het goede doel. Alpe d'Huez bestaat dit jaar 20 jaar. Sinds 2006 werd in totaal ruim 245 miljoen euro opgehaald voor onderzoek naar kanker. Het weer. In de loop van de nacht vallen er buien, minimaal rond 12 graden. De dag begint met buien. 'S Middags vanuit het westen geregeld zon en het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de kust- en duinstreek.

0: is Radio 80 voor de kust- en duinstreek met het nieuws.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Er dreigt een overschot aan eengezinswoningen, zegt ABN AMRO. Volgens het economisch bureau van de bank zijn er nu 2 keer zoveel gezinswoningen als gezinnen. Veel daarvan worden bewoond door ouderen. Als zij de komende decennia overlijden, komen er 900.000 gezinswoningen vrij. Ook worden er nog veel van zulke woningen gebouwd. Dat kan leiden tot leegstand en waardedaling, waarschuwt ABN AMRO. De bank pleit voor meer seniorenwoningen, zodat ouderen kunnen doorstromen en jonge gezinnen hun huis kunnen overnemen. De Oekraïense president Zelensky wil directe onderhandelingen met president Poetin, schrijft hij in een open brief. De onderhandelingen zouden volgens hem kunnen plaatsvinden in Zwitserland of Turkije. Poetin heeft nog niet op de brief gereageerd, maar zei gisteren wel dat hij alleen openstaat voor diplomatie als Oekraïne zijn eisen inwilligt. Het Kennedy Center in Washington heeft medewerkers opgedragen om per direct de naam van president Trump te verwijderen uit hun digitale handtekening. Ook de brochures en de gevel van het prestigieuze culturele centrum worden aangepast. Trump verving vorig jaar een deel van de top van het Kennedy Center dat hij te woke vond door politieke bondgenoten. Die veranderden de naam in het Trump Kennedy Center. Maar de rechter bepaalde vorige week dat dit strijdig was met de statuten van het centrum. Daarom wordt de naamswijziging nu teruggedraaid. Net als het Nederlands elftal hebben de titelfavorieten voor het WK een teleurstellende uitzwaaiwedstrijd gehad. Frankrijk verloor van Ivoorkust met 1-2 en Spanje speelde 1-1 gelijk tegen Irak. Ook Zweden, een groepsgenoot van Oranje, wist zijn uitzwaaiwedstrijd niet te winnen. Het werd tegen Griekenland 2-2. Het weer. Vannacht hier en daar een bui, minimaal rond 12 graden. Ook overdag buien, 's middags vooral in het binnenland. In het westen en noorden is het dan zonnig en het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de kust- en duinstreek.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Duitsland wil voorlopig doorgaan met grenscontroles, ondanks een oproep van de Europese Commissie om ermee te stoppen. Volgens Brussel zijn de controles overbodig als over een week het EU-migratiepact ingaat. Dan moeten asielzoekers beter worden gescreend aan de Europese buitengrenzen. Maar volgens de Duitse minister van Binnenlandse Zaken blijven de controles nodig om illegale migratie tegen te gaan. Grensgemeenten klagen over de files en zelfs ongelukken die door de controles ontstaan. Het besluit over de toekomst van Moerdijk is opnieuw uitgesteld. In november werd bekend dat het Brabantse dorp moet plaatsmaken voor grootschalige energieprojecten. Maar vorige week meldde het kabinet dat er wordt onderzocht of de plannen kunnen worden aangepast, waardoor Moerdijk toch kan blijven bestaan. Daardoor is een besluit deze maand niet meer haalbaar, zei staatssecretaris Debat op een informatieavond. Bewoners noemen de gang van zaken absurd en willen weten waar ze aan toe zijn. Bij Rokanje in Zuid-Holland is een man om het leven gekomen tijdens het kitesurfen. Hij werd door de wind de duinen ingeblazen en kwam daar hard terecht. De man is nog gereanimeerd, maar de hulp kwam te laat. Over zijn identiteit is niets bekendgemaakt. Het ongeluk was bij de tweede slag, een surfgebied aan de Noordzee. Het Zuid-Hollandse dorp Bleiswijk krijgt toch geen Arabische straatnamen. De gemeente Lansingerland had 6 straten in een nieuwbouwwijk namen willen geven als Wadi Moussa, Wadi Shaab en Wadi Mansour. Maar omwonenden dienden bezwaar in. Ze vonden de namen niet passend voor Bleiswijk. De gemeente heeft nu nieuwe namen bedacht, zoals het Kolenschuitpad, de Westlanderstraat en de Trekschuit. Het weer, vannacht hier en daar een bui, minimaal rond 12 graden. Ook overdag buien, 's middags vooral in het binnenland. In het westen en noorden is het dan zonnig en het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Met volop leven en op lopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de

0: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Er dreigt een overschot aan eengezinswoningen, zegt ABN AMRO. Volgens het economisch bureau van de bank zijn er nu 2 keer zoveel gezinswoningen als gezinnen. Veel daarvan worden bewoond door ouderen. Als zij de komende decennia overlijden, komen er 900.000 gezinswoningen vrij. Ook worden er nog veel van zulke woningen gebouwd. Dat kan leiden tot leegstand en waardedaling, waarschuwt ABN AMRO. De bank pleit voor meer seniorenwoningen, zodat ouderen kunnen doorstromen en jonge gezinnen hun huis kunnen overnemen. De Oekraïense president Zelensky wil directe onderhandelingen met president Poetin, schrijft hij in een open brief. De onderhandelingen zouden volgens hem kunnen plaatsvinden in Zwitserland of Turkije. Poetin heeft nog niet op de brief gereageerd, maar zei gisteren wel dat hij alleen openstaat voor diplomatie als Oekraïne zijn eisen inwilligt. De Verenigde Staten hebben met nieuwe sancties de druk op Cuba verder opgevoerd. De sancties zijn gericht op onder andere president Díaz-Canel en zijn vrouw en op familieleden van de vorige president Raúl Castro. Ze kunnen niet meer bij eventuele tegoeden in de VS en Amerikanen mogen geen zaken meer met hen doen. Eerder legde Trump de brandstofleveringen aan Cuba al plat. Hij dreigt ook met militair ingrijpen. Trump zegt daarmee te willen bereiken dat Cuba beter wordt bestuurd. Het Kennedy Center in Washington heeft medewerkers opgedragen om per direct de naam van president Trump te verwijderen uit hun digitale handtekening. Ook de brochures en de gevel van het prestigieuze culturele centrum worden aangepast. Trump zei vorig jaar dat hij het Kennedy Center te woke vond en verving een deel van de top door politieke bondgenoten. Die veranderden de naam in het Trump Kennedy Center, maar de rechter bepaalde dat dat moet worden teruggedraaid. Het weer, hier en daar buien, vanmiddag vooral in het binnenland. In het westen en noorden is het dan zonnig en het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Seizoen met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Nederland heeft meer dan genoeg gezinswoningen, zegt het economisch bureau van ABN AMRO. Er wonen nu vaak ouderen in. Als die de komende jaren overlijden, komen er 900.000 gezinswoningen vrij. Dan ontstaat er een overschot. Volgens ABN AMRO kunnen er in plaats van gezinswoningen beter seniorenwoningen worden gebouwd, zodat ouderen kunnen doorstromen. Medewerkers van de pornosite Motherless hebben zelf kinderporno online gezet. Het gaat om zeker 23 afbeeldingen van kinderen, blijkt uit onderzoek van de NOS. Die werden gevonden tussen 220.000 beelden die medewerkers zelf hebben geplaatst. Motherless zegt zelf alleen video's van gebruikers te delen. De omstreden website wordt gehost in Nederland. Duitsland wil voorlopig doorgaan met grenscontroles, ondanks een oproep van de Europese Commissie om ermee te stoppen. Volgens Brussel zijn de controles overbodig als over een week het EU-migratiepact ingaat. Maar volgens de Duitse minister van Binnenlandse Zaken blijven de controles nodig om illegale immigratie tegen te gaan. Inwoners van Moerdijk horen deze maand nog niet of hun dorp blijft bestaan. Moerdijk zou plaats moeten maken voor grootschalige energieprojecten, maar nu wordt er onderzocht of het dorp toch behouden kan blijven. Het besluit had op 29 juli moeten vallen, maar staatssecretaris De Bat zei gisteren op een informatiebijeenkomst dat het onderzoek dan nog niet klaar is. Het Zuid-Hollandse dorp Bleiswijk krijgt toch geen Arabische straatnamen. Inwoners maakten bezwaar tegen namen als Wadi Moussa, Wadi Shaab en Wadi Mansour. De gemeente heeft nu nieuwe namen bedacht, zoals het Kolenschuitpad, de Westlanderstraat en de Trekschuit. Het weer, hier en daar buien, vanmiddag vooral in het binnenland. In het westen en noorden is het dan zonnig en het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Een nieuw seizoen met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente. Luister je naar...

0: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Schietvereniging De Vrijheid uit Bergen sloot het schietseizoen 2025-2026 af met een verrassende kampioensuitreiking. B-klasse schutter Mattie Florijn pakte de titel met een indrukwekkende scoringspercentage van 75,790%.

0: Wat denk jij als ik begin over isoleren? Dat je niet weet waar je moet beginnen? Nou, precies daar is het Energieloket voor. Zij hebben het antwoord op je vragen en kunnen helpen met een plan dat past bij jouw huis en jouw budget. Zodat jij kunt genieten van een lagere energierekening. Wie isoleert, profiteert. Kijk voor een energieloket bij jou in de buurt op verbeterjehuis.nl.
1: Elke zaterdagavond van 6 tot 8, Classic Dance Party. Bereid je voor op de ultieme stapavond met de beste dance classics en remixen van 75 tot de zero's. Mis het niet. Onder leiding van Ton de Alberda.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Goedenacht, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. In het Hof van Bergen zijn gisteren de Victoriefonds Cultuurprijzen 2026 uitgereikt. De eer was aan Marcia ten Bruggekaten. Zij is de juryvoorzitter en tevens de burgemeester van Heilau. Inderjit Zandou uit Langendijk won in de categorie visuele kunsten. Alkmaar de Lucrans zijn in de categorie podiumkunsten. En Jorik Goldewijk, ook uit Alkmaar, won in de categorie letteren. De Jong Talentprijs ging naar danseres en choreografe Jasmin Diktas. De Britse man die maandagavond op het leven kwam in Heerhugowaard stond onder verdenking van moord. Dat blijkt uit onderzoek van Omroep NH en het Parool. De Brit werd door de politie gezocht voor een geruchtmakende dubbele moord in Amsterdam. In 2017 zou de Brit de Amsterdammer Pieter Halvers en zijn Thaise echtgenoot hebben vermoord. Het is nog onduidelijk of de steekpartij in Heerhugowaard verband houdt met de Amsterdamse moordzaak. Een 19-jarige man uit België is veroordeeld tot 20 maanden cel voor de gewapende overval op juwelier Knijn in Heerhugowaard. Die mislukte overval vond plaats in september vorig jaar. Zijn klanten wisten de twee overvallers de winkel uit te werken, waardoor zij zonder de buiten vandoor gingen. De verdachte werd kort daarna aangehouden. Zijn broer werd onlangs gearresteerd en is de tweede verdachte. De Alkmaarse Boekentuin gaat verhuizen. De werkplek voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt is nu gevestigd op bedrijventerrein De Beverkoog. De Boekentuin heeft van de gemeente Alkmaar een eenmalige subsidie ontvangen met als voorwaarde dat de vaste lasten omlaag gaan. In samenspraak met de gemeente is daarom een nieuw pand gevonden aan de Bestevaarstraat. Daar kan de Boekentuin de komende jaren gewoon blijven bestaan. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Staatsagenda.
1: Vanaf 9 juli tot en met 27 augustus kunnen kunstliefhebbers weer genieten van de kunstmarkt rond de Ruïniekerk in Bergen. Dit jaar is er wel wat verandering, want de populaire zondagkunstmarken zijn voorlopig afgeschaft. Maar geen zorgen, de kunstmarkt op donderdagavond gaat gewoon door. En dat is goed nieuws voor iedereen die van kunst houdt. Elke donderdagavond van 4 uur 's middags tot 9:30 's avonds staan er meer dan 70 kramen met een wekelijks wisselend aanbod.

0: Elisa de Pakte uit Karin Bloemen. Dag Karin. Hoi, wat fijn je weer te spreken.
1: Ja, het is best geleden alweer.
0: Ja, zeker. En in het theater ook druk geweest, hè?
1: Ja, we hebben heerlijke voorstellingen gespeeld. En we zijn nu weer, de vier komen eraan voor deze maand mei. En dan gaan we nog 50 voorstellingen spelen in het nieuwe seizoen. Het is een soort reprise. En dan heb ik echt alle voorstellingen gespeeld. En dan ben ik klaar met Texas, waar ik een grote shows maak.
0: Dat is, is dan af.
1: Ja, ik heb heel duidelijk aangekondigd van mijn laatste theatershow. En dat is ook fijn, want dan is het gewoon, ik moet echt nu een beetje een andere koers gaan in een dagje ouder.
0: Ja, maar niet minder actief, hè?
1: Niet minder actief. Nee. Nou, wel hoor, het scheelt echt. Ik ben met mijn stichting bezig. Ja. En dat vereist natuurlijk ook alle aandacht, want dat merk ik echt niet zomaar even naast doen. Het is niet, dat kan gewoon niet. Dus het is wel echt, het is echt werk.
0: Ja, wat meer over de stichting over vertellen die het nog niet echt meegekregen hebben?
1: De stichting heette gewoon letterlijk de Karin Bloemen Stichting. En zich in om mensen te helpen die te maken hebben met seksueel gebruik, seksueel grensoverschrijdend gedrag. En die proberen we emotioneel en als juridisch advies te geven. En proberen ook goed naar de goede mensen te sturen, omdat het vaak een weerwaar is aan mogelijkheden. En we zijn ook een project gestart, Stichting Slachtofferhulp, om een nieuwe methode te zetten om mensen sneller bij hun trauma te laten komen, om dat te verwerken.
0: Ja, want helaas vandaag, vandaag de dag is het nog steeds in de hand, hè?
1: Ja, weet je, het is natuurlijk ook, weet je, als je ziet wat er met kleine kinderen gebeurt die zo mishandeld worden en dat ze in een coma gehouden moeten worden of er aan overlijden. Ik weet niet wat er met de mensen aan de hand is, maar het gaat ergens goed.
0: En dat heb jij aan de lijf ondervonden natuurlijk.
1: Ja, ik weet wat het is om echt te hebben met vol vernedering, pijn, verdriet, angst en vooral misbruik. En ik wil zo laten zien dat er een weg uit is, weet je wel? Dat je echt nog wel een leven kunt hebben na al die ellende.
0: Ja, nou mooi.
1: Dat je niet, zoals de Amerikanen zeggen, dat it doesn't define you, weet je wel?
0: Ja. Nou, mooi dat je een stichting ernaast hebt.
1: Ja, nee, ik krijg ook hele goede, lieve hulp. Elke avond sta ik ook naar de voorstelling met een grote banner in mijn rug. Van, jongens, als je de €2 over hebt, stort het, weet je, dan kan ik door.
0: Ja, ook wat moois, want ja, je zit natuurlijk niet stil. En buiten dat je ook weer lekker druk in de tuin bezig bent, ben je ook weer met de haken bezig geweest, hè?
1: Ja, nee, het was heel leuk, want de oude... De uitgever waar ik mee werkte, die stopte met handarbeid boeken. Want dat, zo heet het natuurlijk officieel. Ja. Dus nu zit, dat was luid ik in Zeithof. En dus nu zit ik bij Cosmos. En die hadden er helemaal zin in. En toen hebben we dus ook bedacht van, nou, wat gaan we doen? En bij de vorige boeken waren het natuurlijk heel kleurrijk. En ik zei, ik vind het echt wel grappig om nu eens alleen maar helemaal in zwart-wit te gaan. Ja, met een tintje grijs.
0: Maar het nu rood, zeggen ze soms wel eens, hè?
1: Juist, zeker als je het combineert met rood, dan is het echt heel sterk.
0: Ja.
1: Want als je dus zwart-wit werkt, heb je veel meer het effect van de vorm.
0: En
1: de contrast, het grafisch werk komt dan veel beter uit. En nou ja, in alle ontwerpen zie je dat ook heel duidelijk terug. Het is heel, en het is ook op een gekke manier een beetje chic. Ik dus, ja, dat ook niet van, dat is echt,
0: nee.
1: Dat is bijna chic, ja. Maar dus ik heb echt ook weer een heel mooi boek gemaakt. En mijn beide dochters, die hebben weer, zijn zo lief geweest om
0: te
1: poseren.
0: Ja.
1: En model. Nou, dus dat is natuurlijk even, dat is al grappig. Want je ziet ze gewoon op volwassen vrouwen worden. Dat is echt heel gaaf.
0: Ja.
1: En natuurlijk mijn zusje Jolanda, die heeft weer fanatiek meegeholpen. En we hebben een paar hele mooie ontwerpen. Ik heb ze ook hele gekke namen gegeven. Dat vond ik zelf wel geestig. De Hermelijn en de Hands Free en de Hanenpoten en het Oog en de Krul.
0: Nou, dat maakt het ook extra spannend, toch? Extra
1: ja, de spanning van de mensen, ja.
0: Ja.
1: En we hebben weer echt geprobeerd, echt met alle toeren, en een beetje het opnieuw laten haken, de patronen laten checken. Want ja, ik vind dat het allerergste, dat weet ik nog wel van mijn allereerste boek. Toen is er toch echt iets heel erg misgegaan, want er stonden wel 30 fouten in. En ik kan helemaal geen patronen lezen. Ik moet me vertrouwen op de mensen die dat maken.
0: Ja.
1: Nou, ik was echt in shock daarna. Dus dat vond ik ook. Dus we proberen echt. Ik heb nu een geweldige collega, die heet Adelheid, die staat ook in het boek met een ontzettend leuk trui. Die heeft me zo goed geholpen en die probeert alles te controleren wat er maar te controleren valt.
0: Oh, mooi. Dat je zo'n mooi mens om je heen hebt die je dat extra controleren.
1: Ja, zei ik altijd goed van. En dus is het ook veel professioneler in die zin. Weet je, Cosmos die doet het goed. Mijn Adelheid was geweldig. Weet je, mijn dochters die. En ik heb een paar hele mooie dingen. De jas. Ik had natuurlijk altijd toch zo'n mooie lange Rainy Square jas. Weet je, alleen die viel altijd heel recht. En mijn meisjes zijn rond. Dus ja. Dat vond ik wel een dingetje. En nu heb ik eentje ontworpen met allemaal gerende stukken, als een soort rokjas, waardoor hij echt prachtig valt, een beetje klokkend.
0: Ja, dat is mooi.
1: Ja, dat is wel iets meer werk, maar het is echt, het effect is echt, ik heb hem een paar keer aangehad, gewoon zo onderweg. Dat mensen zegt helemaal een beetje hebberig, kom je daar aan?
0: Nou, eigenlijk ontwerp.
1: Ja, nee, maar het leuke is, omdat het in het boek staat, je kunt het zelf maken. Dus je bent niet van een winkel afhankelijk of dat je er 800 of 900 euro voor moet betalen. Want dat zou zoiets kosten als je het koopt. Je kunt het gewoon zelf doen.
0: Ja, en dat is zo mooi. Dat het ook zelf op je eigen tempo kan, hè?
1: Ja, en met je eigen kleuren. Want ik maak het in zwart-wit-grijs, toch zeker dat grote vest. Maar dat hoeft natuurlijk niet, hè? Je kunt ook zeggen, joh, ik doe hem in, weet ik, van geel-oranje-rood.
0: Ja, kan ook.
1: Of in zachtblauw, donkerblauw en wit. Ja. Is ook prachtig.
0: Pastelkleuren zijn ook helemaal mooi.
1: Oh ja, ik heb ook eentje gemaakt in pastel. Nou ja, echt liefje. Echt. Maar die komen er niet in, dat is helaas. Maar dat werkt wel echt heel goed. Dus het gaat om het ontwerp. Weet je, dat het patroon klopt en die klopt.
0: Nou, hartstikke goed. Hij is uit, hè?
1: Nou ja, hij is net binnen. Ik heb net, eergisteren kwamen de voor mij de boeken om even ook te checken en de bewijsexemplaren noemen ze dat. En ik krijg morgen alle, of hopelijk morgen, alle boeken binnen. En dan ga ik ze allemaal signeren. En dan heb ik als cadeautje heb ik een extra ontwerp bij van een hele leuke lamp. Oh. Die ik ook zelf moet regelen. Ja, dat is echt super gaaf.
0: Oh, wauw. Helemaal niet meer.
1: Ja, schat. Maar goed, dus het heet Lekker Bezig.
0: Heel fijn, Karin. Hoe gaat je zomer eruit zien?
1: Het is op zich wel leuk, want ik ga ook in het concertgebouw in juli ga ik 3 concerten geven met het thema Amsterdam. Dus dat is 16, 17, 18 juli, als ik me niet vergis, in het weekend. En dan ga ik samen met Jamai en Grace. Ik ben altijd zo slecht in naam. Ik vergeet meteen wel als ik het wil zeggen. Ik ga dus een mooie Amsterdamse liedjes zingen. Dus het hele concertgebouw zit vol. Dan gaan we met z'n allen aan de Amsterdamse grachten en het dorp en weet je, dat soort nummers zingen.
0: Oh, heerlijk.
1: Ja. Hoe heet die zangeres? Dat is al geweldig goed Whitney Houston doet.
0: Ja.
1: Weet je nou? Grace. Glennis. Oh, daar ben ik het in. Glennis Grace.
0: Glennis Grace.
1: Ja, en die zingt ook zo goed. Mijn hemel, wat kan die vrouw zingen. En Jamaya ook, dus ik moet echt mijn best doen.
0: Ja.
1: In het concertgebouw.
0: Nou, het wordt vast een feestje.
1: Ja, liefde. En er komt natuurlijk ook nog de World Pride komt eraan in augustus. Nou, dat wordt natuurlijk ook echt weer een happening. Dus ik ga bij Fles kan op een hond bellen. Bij wie mag ik op de boot? Ja, dat vind ik echt het leukste en het mooiste wat er is om te doen.
0: Ja.
1: En dan is alweer, ik wil niet aan denken nog, maar dan is de zomer alweer voorbij. En dan... gaan we weer gewoon aan het werk.
0: Ja, andere leuke dingen doen.
1: Ja, nou ja, het is wel heel fijn om de laatste theatervoorstelling te spelen. Die heet Renaissance 2.0 en gaat ook een beetje over de tijdgeest van nu. Over dat we gewoon het menselijke contact een beetje kwijt zijn. Dat we allemaal filmpjes kijken die allemaal gemaakt zijn door AI. Dus dan denk je, oh wat erg, maar dat is helemaal niet waar. Of je ziet een poesje iets grappigs doen, dat is helemaal niet waar.
0: Dat kan eigenlijk helemaal niet.
1: Wat ze laten zien, kan echt niet. En dat is, dus weten we niet meer wat de waarheid is.
0: Nee, wat echt is en wat nep is.
1: Ja. Dus we moeten onszelf ook een beetje gaan voorbereiden op dat we wat echter met elkaar om moeten gaan. Om te voorkomen dat we alles maar zomaar klakkeloos geloven. Dat kan gewoon niet meer.
0: En aannemen, ja.
1: Ja, elke aanname is eigenlijk gewoon geïndoctrineerd met de gedachtes van degene die wil dat je dat denkt. Dus we moeten weer echt beter voor onszelf leren denken en de vrijheid voelen om gewoon te zeggen, nee, dat trap ik niet in.
0: Nee. en een beetje aan elkaar denken, toch?
1: Nee, vooral de menselijke maat. Dat merk ik elke avond in de show. Ik ga expres naar de voorstelling altijd met mensen praten en op de foto. En dan pas merk je hoe belangrijk het is voor mensen dat je ze aanraakt, dat je met ze praat, dat je ze in de ogen kijkt. Dat je het voor elkaar doet, weet je wel, in plaats van dat iedereen maar bezig is met zichzelf.
0: Ja, en voor zichzelf.
1: En voor, ja, en die menselijke maat, zoals, en daar heb ik het letterlijk over in de voorstelling. Weet je, in de jaren 70 was dat heel normaal. Het was ook heel normaal dat je je soms verveelde. Dat je gewoon op een bankje naar buiten zat te staren. Of dat je de vogeltjes aan het bekijken was. Ja. En dat je liep te fluiten op straat.
0: Ja.
1: Nu is iedereen zit in zijn telefoon.
0: Telefoon, computer, tv, alles eromheen. Ja. En er is bijna geen andere omgeving meer, andere wereld voor ze.
1: Maar die is er wel, hè. Dat heet de echte wereld. En die is gewoon, zodra je... Ik heb echt iemand die nu is gedwongen, haar telefoon mag ze niet meer kijken. Dus ze heeft zichzelf echt gewend. Dus ze op een soort dieet gezet van alleen 's ochtends 1 uur op haar telefoon om mail te checken en nieuws. En dan gaat haar telefoon uit.
0: Ja.
1: Nou ja, ze ging een wereld voor me open. Ik zag opeens, oh, we hebben bloemetjes in de berm. En hé, de buurvrouw heeft haar haar anders gedaan. En loopt dat kind maar te huilen, weet je. Opeens zie je de echte wereld weer.
0: Ja.
1: En dat moeten we eigenlijk allemaal doen.
0: En koesteren, want nu kan het nog.
1: Nu kan het nog, want je weet het net als ik. Opeens is iemand dood en denk je, heb ik die eigenlijk überhaupt nog gesproken, joh, de laatste 6 maanden?
0: Ja.
1: Nou, eigenlijk kan dat niet, hè. Dat is eigenlijk gewoon te erg geworden.
0: Wat was het weer een feest en fijn om jou gesproken te hebben.
1: Is dat klaar?
0: Of je moeder wil nog meer vertellen, dat is ook prima.
1: Nee, liefde, je hebt gelijk. Het is, ik wil ook helemaal niet opscheppen of zo, maar ik vind het... Leven kan zo mooi zijn en zo rijk, zeker als je in het theater maakt, doe je ook echt, weet je wel. Ik sta echt te zingen, echt te dansen, echt muziek te maken met echte muzikanten. Er komt niks uit een blikje, snap je?
0: Nee, ja.
1: En daar ben ik zo trots op dat we dat elke keer nog voor elkaar hebben gekregen.
0: En dankbaar.
1: Dus, en echt ook heel dankbaar. Dus dit is mijn afscheid, weet je, van het theater maken en ik vier dat echt.
0: Ja.
1: Niet met heimwee, maar met trots dat het tot zover is gelukt.
0: Dat het tot zover is gelukt en met een heel mooi team achter je ook in je gezin.
1: Ja, zeker. Want zonder de mensen, weet je, ben je helemaal nergens.
0: Nee, zeker niet.
1: Dat is echt waar.
0: Karin.
1: Dus straks ben ik al 67 en dan mag je oude mevrouw tegen me zeggen. Dag oude mevrouw, zeg je dan de volgende keer. Laten we dat afspreken.
0: Ja, is goed. Karin, het was een genoegen en een feestje om je weer te spreken.
1: Dankjewel, lieverd.
0: Fijne zomer. En, we gaan elkaar zeker later dit jaar nog even spreken, hoor.
1: Oké,
0: gezellig.
1: Doei.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Medewerkers van de omstreden porno-site Motherless hebben de afgelopen jaren zelf meer dan 200.000 afbeeldingen geplaatst. En daaronder zaten zeker 23 afbeeldingen met kinderporno, blijkt uit onderzoek van de NOS. De site zegt zelf alleen video's van gebruikers te delen. Expertisecentrum voor online misbruik of Limits wil dat de overheid in actie komt.
4: Ik hoop dat dit aanleiding is, bijvoorbeeld voor een autoriteit terroristische content en kinderpornografisch materiaal, om verder onderzoek te doen naar die site, om te kijken wat je daar verder aan kunt doen. Aangezien deze site herhaaldelijk in het nieuws is en dat er een heleboel mis is, moet je volgens mij daar wel echt mee aan de slag.
3: Het OM doet onderzoek naar de site. Nederland heeft meer dan genoeg gezinswoningen, zegt het economisch bureau van ABN AMRO. Er wonen nu vaak ouderen in. Als die de komende jaren overlijden, komen er 900.000 gezinswoningen vrij. En dan ontstaat er een overschot. Volgens ABN AMRO kunnen er in plaats van gezinswoningen beter seniorenwoningen worden gebouwd, zodat ouderen kunnen doorstromen. De Oekraïense president Zelensky wil directe onderhandelingen met president Poetin in bijvoorbeeld Zwitserland of Turkije, schrijft hij in een open brief. Poetin heeft nog niet op de brief gereageerd, maar zei gisteren wel dat hij alleen open staat voor diplomatie als Oekraïne zijn eisen inwilligt. De VS voert met nieuwe sancties de druk op Cuba verder op. De sancties zijn onder andere gericht op de president en zijn vrouw. Zij kunnen niet meer bij eventuele tegoeden in de VS. En Amerikanen mogen geen zaken meer met hen doen. President Trump zegt dat er daardoor geen geld meer binnenkomt.
5: You know, we have to get rid of the regime was very tough, very nasty. The difference is now they don't have money coming in.
3: Eerder dreigde Trump ook met militair ingrijpen in Cuba. Trump zegt daarmee te willen bereiken dat Cuba beter wordt bestuurd. Het weer, hier en daar buien, vanmiddag vooral in het binnenland. In het westen en noorden is het dan zonnig, bij maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de kust- en duinstreek.

Hier volgt de agenda van de kerken in Bergen, Egmond en Schorl. Zondag 7 juni om 9 uur weer de maandelijkse uitzending van Kerkradio 80 op deze zender. Eleonora Hoekstra is dan in gesprek met dominee Tjalling Huisman. Deze uitzending wordt herhaald maandagavond 8 juni na het nieuws van 8 uur. En is ook te beluisteren tot een week na de uitzending op de site van RTV 80. www.rtv80.nl/radio/uitzending gemist. Viering Leven in Vertrouwen. De protestantse gemeente Bergen is een warme community. Ze vormt een open netwerk van mensen met een religieuze belangstelling. De christelijke traditie en de Bijbel liggen na aan het hart. In deze kerk is liefde het hoogste goed en gonst het van vertrouwen in de toekomst. Daarom wordt er in het leven gevierd, elke zondagmorgen om 10 uur in de Ruïnekerk in Bergen. In die serie Leven in Vertrouwen worden Abraham en Sarah gevolgd. Ze leren leven in vertrouwen en gaan op weg naar een land van belofte, zonder te weten waarheen. Elke zondag worden hun verhalen met een schilderij verbonden, omdat beelden soms laten zien wat woorden nog niet kunnen zeggen. In de viering van komende zondag het verhaal van een vrouw. Zij verliest iets kleins, bijna niets. En toch zet ze het hele huis op zijn kop. Op adem komen in de buurkerk van de abdij op maandag 8 juni om 7:30. Op initiatief van de abt van de abdij komen ze samen in de buurkerk. Ze maken het licht, laten zich verder leiden op het pad door te luisteren naar bekende en minder bekende verhalen uit de Bijbel. Ze maken ruimte voor stilte en al dan niet hardop uitgesproken gedachten die hen bezighouden. Tot zover deze agenda van de kerken in Bergen. Kerkradio 80 wenst u een gezegende en bezinningsvolle week.

0: Pontefit, Patricia Gast. Dag Patricia.
1: Hoi Lisette.
0: Welkom weer in de uitzending.
1: Dankjewel.
0: Een aantal punten. We gaan het over de huisdieren hebben en de olie. Hè? Want essentiële olie, dat betekent niet alleen bij mensen, maar is ook toepasbaar op de dieren.
1: Zeker.
0: En daar hebben we wel eens in het verleden over de richting vuurwerk, oud en nieuw hebben we het ook wel eens over gehad. Welke toe kan passen, maar er zijn inmiddels nieuwe, zag ik bij jou ook voorbij. Maar.
1: Ja, het is natuurlijk ook wel heel breed inzetbaar. Dus inderdaad voor de vuurwerk, maar ook bijvoorbeeld bij de zomerperiode, de vlooien in de teken, waar je dan aan kan denken. Maar ook als ze bijvoorbeeld lekker in de sloot gaan zwemmen, wat ze nu weer veel gaan doen. Nou, dan heb je echt zo'n natte hondlucht. Nou, dat is niet echt een heel fris luchtje. Dus dan kan je daar ook weer de olie in zetten om allemaal de geurtjes te maskeren en op te heffen.
0: Ja, en er zijn dus weer nieuwe olieën bij.
1: Nou, die waren wel, maar er is wel een speciale dierenlijn. Die je in kan zetten voor de huid, of voor de buik, of voor de beestjes, of voor de luchtjes. Ook huidherstel. Dus die en andere olie kan je ook gebruiken voor op de dieren, maar die moet je dan sowieso wel verdunnen met de draagolie. Maar er is echt ook een aparte dierenlijn die, denk aan honden, katten, konijnen, dat soort beestjes.
0: Ja, ja. Heb je zelf katten toch?
1: Ja, ik heb zelf twee katten.
0: Oh ja, pas je daar ook bij toe?
1: Ja, ik heb met name ook zeker zeg maar richting vuurwerktijd. Ik heb één kat die is echt helemaal, dat is echt heel zielig. Die kruipt bijna over de grond. Dus, die is één keer ontsnapt voor de oud en nieuw, zeg maar. En die is met twee dagen later tot thuis gekomen. Dat is echt heel zielig. Maar daar hebben we dus standaard gewoon een hele aardende, ontspannen, kalmerende olie in de douche. En dan zie ik hem, die andere ook wel hoor, maar de ene wat meer. Dan zie ik ze echt helemaal gestrest binnenkomen en binnen 1-2 minuten zijn ze weer helemaal ontspannen. Dus dat is heel fijn, daar zit ik sowieso altijd voor in. Maar we hebben ook één kat, dat is tenminste een brok, dat is de andere kat, dat is tenminste een brokkenpilootje. Dus die heeft al twee keer een gebroken middenvoetspootje gehad. Nee, je kan niet echt zeggen hand of voet, hè, maar voorhand, ja. Pootje, dus daar doen ze gewoon niks aan bij de dierenarts. Ja, pijnstilling, maar niet, dat zetten ze niet of zo.
0: Ja, kan een moeilijk gipsje, hè, dus dat...
1: Ja, en het was dan zeg maar twee keer, nette breuk doen ze dat aan. Maar daar heb ik dus olie op gesmeerd, dus voor de pijn, maar ook voor sneller herstel van de botten. Dus dat is heel fijn en dat is ook een olie die als ze dat oplikken of wassen, kan gewoon geen kwaad.
0: Okay.
1: Dus dat heb ik meerdere keren ingezet. Maar ook bijvoorbeeld als ze last hebben van hun buik of als ze weer muisjes eten of vogeltjes of beestjes of ze hebben gewoon een keer diarree. Ja, je weet ook niet altijd wat ze buiten eten in de natuur.
0: Nee.
1: Dan kan het wel eens zijn dat ze diarree hebben of een beetje last van hun buik of spugen. Ja, daar zet ik dan ook de olie in, hè. Dus tegen misselijkheid of voor een rustigere buik. Ja, net als eigenlijk bij de mens, kan je dat ook voor de dieren doen.
0: En nu het mooie weer wordt, hè, teken blijft eigenlijk het hele jaar door wel belangrijk, vlooien en teken. Maar ja, nu het steeds warmer weer gaat worden, is het nog belangrijker natuurlijk, meer aandacht.
1: Voor de dieren?
0: Ja, voor de dieren. Heb je daar ook dan olie voor die je dan toepast?
1: Wat bedoel je precies, Lise?
0: Een olie smeren over de vacht voor het vlooien en teken tegenhoudt.
1: Oh zo, ja zeker. Ja, je hebt wel echt wel meerdere olie die je in kan zetten. En tea tree is eigenlijk wel een heel bekende olie, hè?
0: Ja.
1: Voor de beestjes, dus ook bij kinderen in de school gaan, maar ook voor de honden en katten. Je hebt daar een mix van verschillende olie die je kan toepassen. Dus je kan het of via je op de vacht aaien. Of je kan bijvoorbeeld een spray maken. Dus dat je gewoon lekker dat over de vacht heen sprayt. Wel altijd even opletten op de ogen, dat je het niet in de ogen spuit of in de oren. Dat is niet nodig, maar het is niet dat het zo kwaad kan, maar het is gewoon niet de bedoeling.
0: Uit voorzorg goed opletten. Ja.
1: Ja, maar weet je, als je dat gewoon lekker via je eigen beestje, dan is dat prima. En ik heb bijvoorbeeld ook met, hè, nu hebben we het over de kleine huisdieren, maar ook de grotere dieren zoals aarden en zo, heb ik ook wel geregeld dat ik die een bodyscan heb gedaan. Maar ook voor vliegen. Ja, ik ben even het woord kwijt. Je hebt ook van die beestjes die gaan in de poten van de paarden zitten. Het heeft een naam. Maar daar kan je dus met olie behandelen. Nou ja, in ieder geval, dat is een best wel een hardnekkig beestje.
0: Bij de paarden, zei je?
1: Bij de paarden. Dat is echt een beetje bekend in de paardenwereld ook. Degene die nu luisteren, die denken, oh, dat is dat. Ja, dat is waarschijnlijk, maar ik kom even niet meer op de naam. maar daar kan je dus met de olie ook gericht op inzetten en dan lekker elke dag sprayen. Dat je dat een beetje afweer, maar ook behalve. Dus dat is heel fijn. Ja, verder heb je natuurlijk, wat heb je nog meer qua huisdieren? Konijntjes, cavia's. Nou is het wel zo dat je niet alle olie alle beesten kan smeren. En je hebt bijvoorbeeld ook, wat je wel bij honden en katten kan doen, maar weer niet bij, ik zeg maar wat, cavia. Maar dat heeft met het gewicht te maken. En het is niet zo dat je bepaalde olie op alle beesten niet kan doen. Dat is dus ook weer een beetje afhankelijk per beest.
0: Ja. Nou.
1: Kijk, een paard weegt natuurlijk meer dan dat wij wegen. Dus die kan weer meer hebben als een kat van 5 tot 7 kilo.
0: Ja, en een hond inderdaad. Ja.
1: Ja.
0: Nou ja, mocht er vragen zijn, lisettepraeger@gmail.com. En dan kunnen we het de volgende keer nog wel eventjes bespreken als huisdieren nog en olie vragen zijn. En ja, Patrice Ooyonbeek is jouw Instagram en oliebeleving.nl is jouw website. Dus daar kunnen ze ook terecht en dan kunnen ze jou ook benaderen voor vragen.
1: Mag altijd, zeker. Ja.
0: En dan hadden we nog twee dingen. Nou, het wordt mooi weer. Ik net ook al, niet voor onze huisdieren, Floy en Teken en voor ons. Maar mensen gaan ook weer meer naar buiten sporten en dat soort dingen. En dan wilde ik ook weer even benieuwd over de voeding en de drankjes die we eventueel tot ons kunnen nemen. Voor de spieren, hè?
1: Ja, het is heel fijn als je bijvoorbeeld de extra aanvulling voor je spieren, dus de proteïne is natuurlijk wel bekend, maar wat minder bekend is misschien zijn de aanvullende aminozuren en de enzymen. Wat gewoon heel fijn is wat je of tijdens of voor of na het sporten in kan nemen. Je hebt bijvoorbeeld de aminowise. En de aminowise, dat zijn de aminozuren zorgen voor de bouwstenen van je eiwitten in je spieren. Dus je kan denken aan herstel van je spieren, aan energie, maar ook de aanvulling. Want als je ze weet, dan verlies je natuurlijk ook stoffen. En dan is het gewoon goed om aan te vullen.
0: Ja, amino-life zuren, zei je.
1: Amino-wise, ja. En dat is een poeder. En dan kan je van een half schepje bijvoorbeeld een liter doen. En zo'n beetje een zoet, een beetje wat zoetig. En dan kan je gewoon lekker in je liter water mixen. En dan kan je dat gewoon lekker drinken. Ja. En ook fijn als je bijvoorbeeld de hele dag aan het werk bent of de hele dag op pad. Bijvoorbeeld een drinkfles maken met wat erin. Ook gewoon voor je hydratatie, je oplettendheid. Ik drink bijvoorbeeld al heel veel water. Dus dan is het soms net even lekker, weer even wat anders. Waardoor je merkt dat het ook wat fitter en wat scherper blijft.
0: Ja, dat je niet alleen het flauwe water hebt.
1: Ja. Yeah. Dus dat is heel fijn. Verder heb je qua supplement wel verschillende, calcium, magnesium bijvoorbeeld, maar ook daar heb je verschillende supplementen voor, zeker voor je spieren en je gewrichten, om daarin te ondersteunen. Je hebt bijvoorbeeld de BLM, die staat voor botten, spieren en ligamenten. En ligamenten zijn van je weken delen, dus je tussenwervelschijf en dat soort. Dan heb je bijvoorbeeld de zilverzuim. Het is ook heel goed voor je immuunsysteem, je hormoonstelsel, maar ook de spieren in je botten. Dan heb je de supercal, dus dat is bijvoorbeeld een supplement met onder andere calcium en magnesium. Dat is ook weer fijn voor je hormoonstelsel, je stelsel, je botten, je spieren. Dan heb je magnesium. Nou, magnesium is ook wel voor veel mensen bekend. En dat is ook wel een supplement, zeker voor vrouwen. En ook zeker met richting de overgang of in de overgang.
0: Ja, de hormonen, daar komen zo op terug inderdaad.
1: Ja, om daar nog inderdaad een boost aan te geven. Dus dat, magnesium is ook wel iets wat fijn is. En ook voor de nachtrust, hè? Ja. Maar ook voor herstel.
0: Ja, ja, is helemaal goed. Nou, mooi.
1: En dan hebben we zijn er nog meer hoor, maar dit ja. is even vaak. Nou, ja.
0: Gewoon even, ja, dan zijn we er weer een beetje bij. En je zei het net al natuurlijk, hè, over de hormonen en de vrouwen. Daar, ja, daar wilde je het ook nog even over hebben, hè?
1: Nou, dat is wel leuk, want nou, het is best wel voor, me, voor vrouwen die, zeg maar, in een voorstadium zitten van de overgang, hè, dat je soort... De perimenopauze, zoals we het nu noemen. Voordat je echt in de overgang zit, heb je echt wel een aanloop van een paar jaar naartoe. En daar zitten zoveel ongemakken in en zoveel, ja, moet je dat zeggen, dingen die niet al duidelijk aan te duiden zijn, maar je voelt wel in je lijf dat het niet lekker loopt.
0: Nee, en sommigen denken dat het pas je tweede helft van je leven is, 55ste, maar bij sommigen begint het al eind de 20, begint het, hè?
1: Ja, sommigen zitten er al heel vroeg in. Inderdaad, halverwege de 30 hoor je ook wel eens mensen, hoor, die zijn dat is wel echt wat vroeger, maar je lijf verandert constant, dus dat ook. En het is gewoon, hè, wat vergeetachtigheid. En zoals ik dan voor me net niet op een woord kan komen, ja, zo'n frog, zoals ze dat noemen, zo'n brainfork. Maar ook minder goed kunnen slapen. Je merkt het aan je spieren en je gewrichten, aan je cyclus verandert. Maar ook op een korte lontje kan je krijgen. Al lichamelijke ongemakken, maar ook mentaal. En we hebben nu een heel programma omheen bedacht. Dus met het stukje leven, hè, hoe zit je lijf in elkaar, hoe kan je daaraan op inspelen per cyclus. Je hebt verschillende cyclussen, verschillende, moet je dat zeggen, verschillende etappes in één cyclus zitten. Of fases, moet ik het zeggen. Elke fase, ja, voel je je weer anders. En dan kan je dus ook weer kijken. Oké, waar moet ik op letten? Wat moet ik laten? Wat kan ik juist wel beter doen en wat kan ik juist beter niet doen? Dus waar wij het dan over hebben is een stuk leefstijl, een stuk uitleg over supplementen, maar ook meditaties. Uitleg over energie, hoe je denkt. Ja, alles wat je negatief eigenlijk denkt of zegt over jezelf. Dat heeft allemaal weer van invloed op je zenuwstelsel, want dat verstoort dan weer eigenlijk de balans. Dus hè, dan maakt die stressstofje aan, waardoor je met je cortisol, je hebt allemaal van die namen voor hormonen, maar eigenlijk komt het erop neer dat je dan in een disbalans gaat in je hormonen, bijna alle vrouwen. En aan de hand, hè, in combinatie met verschillende oliën, zorgen kan je daar mee in ondersteunen, maar ook natuurlijk je leefstijl, voeding. We hebben ook een voedingsschema's erin. Ontspanning is heel belangrijk. Ga lekker de natuur in, dat soort dingetjes. Ja, dat is gewoon heel fijn om je hormonen daarin te ondersteunen. Dus daar hebben we een programma nu op bedacht.
0: Ja, en hoe kunnen we dat gaan volgen?
1: We zijn er nu met eentje bezig. Ja, mensen kunnen zich aanmelden als ze zeggen van nou, ik wil daarmee starten. Dan kunnen ze mij sowieso contacten. En we kunnen ook eventueel kijken of we voor een bod zijn. Wat heeft de lijf nodig? Wat heeft de behoefte aan? Dus er zijn meerdere opties. We kunnen zich aanmelden via de website of via mijn telefoonnummer. Die staat op de website ook, oliebeleving.nl. Dus we kunnen ze altijd kijken.
0: Goed zo. Leuk. Interessant allemaal weer, Patrice.
1: Leuk, hè? Ja,
0: zeker. Nou,
1: hormonen zijn gewoon een complex iets.
0: Ja, dat is sowieso. Dat

0: taboe er minder afgaat.
1: Ja.
0: En dat is heel fijn, want een vrouwenlijf zit gewoon anders in elkaar als een lijf.
1: Ja.
0: En ook in de hele medische zorg, hè, de hele molen, komen ze daar nu ook steeds meer achter. Met heel veel, hè. Net als met het hart.
1: Ja.
0: Ook een ziekenhuis in Amsterdam. Dat een vrouwenhart, hè, dus alle infarcten en dat soort dingen, vaak kijken ze in de hoofdwegen van de aderen. Maar bij vrouwen, ook zeker vrouwen in de overgang, zit het vaak in de zijwegen. En daar zijn ze bijvoorbeeld achter gekomen. Nou ja, dat is toch wel een wereld van verschil natuurlijk.
1: Ja, zeker.
0: Ja. Dus nou ja, alles blijft constant in ontwikkeling.
1: Blijft in ontwikkeling. En dan, dan blijven wij ook elkaar spreken als er ontwikkelingen zijn.
0: Ja.
1: Want ook in de olie is heel veel ontwikkeling, hè?
0: Ja. Ja, weet je wat zo fijn is? Alles is terug naar de natuur. En in de natuur vind je zo ontzettend veel... wat je in kan zetten voor je gezondheid. Het is kracht uit de natuur en dat ligt allemaal voor ons neus. Alleen heel veel mensen hebben geen idee.
1: Waar ze moeten beginnen ook.
0: Ja, ergens beginnen. Ja, ja,
1: dus. Ergens start maken.
0: En bewustwording van wat smeer ik eigenlijk op mijn lijf, wat neem ik eigenlijk tot mijn lijf, wat neem ik in. Ja, weet je, de meeste mensen hebben geen idee, maar voordat je de deur uitstapt om mee te gaan, heb je vaak al veel met chemicaliën op je lijf gesmeerd.
1: Ja.
0: Maar als je het weet...
1: Nee, dan...
0: Dan ben je er niet bewust van.
1: Nee. Nou ja, stapje voor stapje open weer vooruit. Hè?
0: Ja, zo is het.
1: Patrice,
0: ja.
1: Dankjewel en we spreken elkaar weer.
0: Jij ook, Lisette. Dankjewel.
1: Graag gedaan.

0: Ja, waarom het niet?
1: Ja, er zijn ontelbare manieren om fitter te worden. Vind wat bij jou past op fitopjouwmanier.nl.
2: Wakey, wakey!
3: Luister jij ook naar Best Wakker? Wij zijn er klaar voor.
4: Old Town. Ja, zo oud dat de CD even in het midden ging stoppen. Ik weet ook niet wat er gebeurt. Maar
5: deze plaat wil ik helemaal niet draaien. Dat is wel irritant.
4: Oeh, oeh, oeh, oeh.
6: Kees, ben je daar?
0: Ja? Ja?
3: Kun jij het beter? Het presenteren van een radioprogramma? Neem dan eens contact met ons op.
7: Hallo.
3: Redactie@rtv80.nl.
5: Dat knippen we er allemaal uit achteraf.
3: Doe je dat niet? Dan hoor je ons gewoon zaterdagmorgen tussen 8 en 10 uur. Best Wakker op Radio 80.
4: En doen we het stil op de radio. Apart.
5: Bedankt voor het luisteren ook en een fijne zaterdag.
8: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
9: Dit is het Streekstad Radio Nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. In het Hof van Bergen zijn gisteren de Victorie Fonds Cultuurprijzen 2026 uitgereikt. De eer was aan Mascha ten Bruggekaten. Zij is de juryvoorzitter en tevens de burgemeester van Heilau. Inderjit Zandoe uit Langendijk won in de categorie Visuele Kunsten. Alkmaar de Lucransijn in de categorie Podiumkunsten. En Jorik Goldewijk ook uit Alkmaar won in de categorie Letteren. De Jong Talentprijs ging naar danseres en choreografe Jasmin Diktas. Tot en met volgend jaar verwijdert gemeente Alkmaar nog eens 40 paaltjes van fietspaden. Vorig jaar was een start gemaakt met de verwijdering van overbodige paaltjes. En ook gaat de gemeente verder met het vervangen van metalen paaltjes door rubberen versies en het aanbrengen van wegmarkeringen rond die paaltjes. Verder onderzoekt gemeente Alkmaar hoe mogelijk nieuwe locaties voor paaltjes beter in beeld kunnen worden gebracht. Het voorjaar van 2026 gaat de boeken in als uitzonderlijk droog. Volgens het Hoogheemraadschap behoort dit voorjaar tot de droogste ooit gemeten. In de Kop van Noord-Holland zijn landbouwers en andere grote watergebruikers gevraagd het watergebruik beter op elkaar af te stemmen. In de regio Alkmaar zijn voorlopig nog geen problemen met de watervoorziening, maar het waterschap zegt de situatie wel nauwlettend te blijven volgen. De politie heeft een bestuurder van een scooter betrapt op een ernstige snelheidsovertreding. Dat gebeurde gisteravond in een fietstunneltje onder de N242 bij Alkmaar. Op die locatie was de politie aanwezig vanwege een kleine brand eerder die avond. Een scooter kwam aanrijden met een snelheid van 110 km per uur. Het voertuig is in beslag genomen en tegen de bestuurder is een procesverbaal opgemaakt. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Staatsagenda.
1: Iedere week komen kadetten en aspirantenleden van 9 tot en met 17 jaar bij elkaar op ons korpsschip om verder te werken aan hun hobby. Alles op en om het water. Zodra het weer het toelaat, doen we de praktijk op het water met zeilen, roeien, zwemmen, motorboot varen. En in de koude wintermaanden hebben we theorielessen over nautische onderwerpen zoals zeekaarten, kompas, splitsen en knopen. Onderhoud en eigen materiaal. Korpsmiddags Zeekadet Korps Heerengewaard aan de Westdijk 2 in Heerengewaard. Wanneer? Op zaterdag van 12 tot 4 uur 's middags.
2: Radio 80 Nieuwsboulevard. Elke werkdag om 6, 12 en 4 uur. Radio 80 Nieuwsboulevard.
3: Radio 80 Nieuwsboulevard.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Zwembad De Beek staat van dinsdag 16 tot en met vrijdag 19 juni... opnieuw in het teken van de zwemvierdaagse. Vier avonden zwemmen, deelnemers samen in afstand... met onderweg extra aandacht voor gezelligheid, ontmoeting en plezier in het water.

available in the foyer. I said they'll never make that money.

0: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij er veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Tromstraat 17 en Egmond aan Zee. Tot snel!
1: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl.
2: Top Rooster lost voor u de vraag op: wie komt er wanneer? Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Top Rooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Top Rooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
3: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622, 50 cent per minuut, 0900 9622.
4: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
5: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Medewerkers van porno-site Motherless hebben de afgelopen jaren zelf meer dan 200.000 afbeeldingen geplaatst. En daar zat ook kinderporno bij, blijkt uit onderzoek van de NOS. De beruchte site kwam onlangs in het nieuws door video's waarin gedrogeerde vrouwen worden verkracht. Het OM doet al onderzoek. De directeur van expertisebureau voor online misbruik Off-Limits vindt dat de site, zolang het onderzoek loopt, offline moet.
6: Voor zo'n site als deze, waar zoveel materiaal op staat en wat maar door blijft gaan, zou ik eerst de site op zwart zetten, goed onderzoek doen. Is daarna alles in orde, kan die site weer de lucht in. Maar na zoveel berichtgeving, vind ik persoonlijk, mag zo'n site echt op zwart.
5: Er dreigt een overschot aan eengezinswoningen, zegt ABN AMRO. Volgens de bank zijn er nu twee keer zoveel gezinswoningen als gezinnen. Veel daarvan worden bewoond door ouderen. Als zij de komende decennia overlijden, komen er 900.000 gezinswoningen vrij. Ook worden er nog veel van zulke woningen gebouwd. En dat moet anders, zegt ABN.
7: Een onderdeel van de woningmarkt dat we echt zien waar meer gebouwd in moet worden, zijn bijvoorbeeld oudere woningen waar ouderen fijn kunnen wonen. Bijvoorbeeld met een fijne grote keuken of een extra hobbykamer. Maar wel gelijkvloers. En we zien eigenlijk dat dit aanbod nog niet afdoende is.
5: En als er dan meer oudere woningen zijn, kunnen jonge gezinnen de eengezinswoningen overnemen. Duitsland wil voorlopig doorgaan met grenscontroles, ondanks een oproep van de Europese Commissie om ermee te stoppen. Volgens Brussel zijn de controles overbodig als over een week het EU-migratiepact ingaat. Maar volgens Duitsland blijven de controles nodig om illegale migratie tegen te gaan. Het Kennedy Center in Washington is bezig de naamsverandering terug te draaien. Sinds een half jaar heet het cultuurpaleis het Trump Kennedy Center. Maar de rechter bepaalde vorige week dat dat in strijd is met statuten. Medewerkers moeten nu de naam van Trump verwijderen uit hun digitale handtekening. En ook brochures en de gevel worden aangepast. Het weer, vanochtend trekken buien over. Vanmiddag vanuit het westen droger en geregeld zon bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
8: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
9: Een nieuw seizoen met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Vanaf woensdag 27 mei, jongsleden, is de verborgen theetuin achter het wijksteunpunt Bergen weer geopend voor bezoekers. Tot en met september is iedereen iedere woensdagmiddag van harte welkom om te genieten van rust, natuur en gezelligheid in deze bijzondere groene plek.

0: Onderwijs. De enige kans voor kinderen in ontwikkelingslanden om te ontsnappen aan armoede. Om kans te maken op een baan en te kunnen zorgen voor familie.
1: Edukans is dé ontwikkelingsorganisatie voor onderwijs. Wij vinden dat elk kind een goede toekomst verdient. U toch ook? Ga naar edukans.nl en geef kinderen de kans van hun leven.
2: Take it easy. Sluit samen met Radio 80 de dag in stijl af. 2 uur lang easy listening. Take it easy. Cool down and relax. Take it easy. Love songs and more. Take it easy. Hier op Radio 80.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Dit is het Streekstad Radio Nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. In hoger beroep zijn zware straffen geëist voor de vermeende harde kern van de overvalbende die in 2020 en 2021 in de regio toesloeg. De bende pleegde onder andere overvallen op een gezin in Heerhugowaard de Noord en bij 2 mannen in Noord-Schaanwouden. Daarbij werd extreem geweld gebruikt. Een van de 4 hoofdverdachten is de 33-jarige Glenn V. uit Noord-Schaanwouden. Hem hangt levenslang boven het hoofd. In juli is de uitspraak. De Britse man die maandagavond op het leven kwam in Heerhugowaard stond onder verdenking van moord. Dat blijkt uit onderzoek van Omroep NH en het Parool. De Brit werd door de politie gezocht voor een geruchtmakende dubbele moord in Amsterdam. In 2017 zou de Brit de Amsterdammer Pieter Halvers en zijn Thaise echtgenoot hebben vermoord. Het is nog onduidelijk of de steekpartij in Heerhugowaard verband houdt met de Amsterdamse moordzaak. De gemeente Alkmaar heeft de uitvoeringsagenda toegankelijkheid vastgesteld. Daarmee maakt de gemeente werk van een gastvrij Alkmaar voor iedereen. Ook mensen in een rolstoel of visuele beperkingen moeten zich welkom voelen. De gemeente wil ook ondernemers betrekken bij het thema toegankelijkheid. Verder komt er extra aandacht voor openbare toiletten. De gemeente benadrukt dat het vooral om bewustwording gaat. Bij een sportevenement in Heerhugowaard is een overstekend konijn aangereden. Dat gebeurde gisteren tijdens de Stad van de Zon triathlon. Getuigen zagen dat het konijn stil op de weg ging zitten terwijl een van de atleten op de fiets aankwam rijden. De fietser reed over het konijn heen en dat dier heeft het niet overleefd. De fietser bleef ongedeerd en kon even later zelfs de overwinning van de triathlon op zijn naam schrijven. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Radio 80, uitgaansagenda.
1: Multi-instrumentalist Luc Lenders geeft op donderdag 11 juni... een folkconcert in het Vredeskerkje in Bergen aan Zee. Hij presenteert zijn nieuwe album De Eilandroute. Een ode aan eilandmuziek in Noordwest-Europa. Bij het album zit een zelfvertekende zeekaart met een vaarroute... waarop te zien is waar elk nummer vandaan komt. De deuren van het Vredeskerkje openen om 19:30 s'avonds... en het concert begint om 20:00 s'avonds. De kaarten zijn verkrijgbaar via www.kunstgetij.nl.
0: Regio Nieuws. Sport. De agenda. Het weer. En meer. Radio 80 Nieuws.

0: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Gitarist Leo Maubach en zangeres Marjolein de Vugts treden op 6 juni op tijdens een huiskamerconcert aan de Duinweg in Bergen. Het duo speelt een avondvullend programma rond het thema liefde.

0: Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Onderzoeksinstituut TNO begint een proef voor mensen die gezondheidsproblemen hebben door een koud, vochtig of slecht geventileerd huis. In 5 gemeenten, waaronder Heerlen en Almelo, kan de huisarts voor patiënten een verzoek indienen om een huis te verduurzamen. En de gemeente komt dan in actie, zegt TNO.
2: Daarin proberen we eigenlijk de zorgprofessionals te koppelen aan een energiecoach-traject lokaal. En daarmee te zorgen voor niet alleen het kunnen voorschrijven van medicatie, maar ook het kunnen bestellen van een verduurzaming van een gezonde woning.
1: In Groot-Brittannië gebeurt het al langer en volgens TNO werden de bewoners daarna gezonder. Medewerkers van de porno-site Motherless hebben zelf kinderporno online gezet. Het gaat om zeker 23 afbeeldingen van kinderen, blijkt uit onderzoek van de NOS. Er werden gevonden tussen 220.000 beelden die medewerkers zelf hebben geplaatst. Motherless zegt zelf alleen video's van gebruikers te delen. De rechtbank in Assen doet vanmiddag uitspraak in de zaak van de grote kunstroof uit het Drents Museum. Justitie eiste tot 5,5 jaar cel. 2 van de 3 verdachten sloten een deal met justitie en gaven een deel van de buit terug in ruil voor strafverlaging. Maar een van de advocaten vindt de eis nog steeds te hoog, zegt verslaggever Matthijs van der Wiel.
3: Een van de advocaten bijvoorbeeld vroeg om extra strafvermindering vanwege de inzet van undercoveragenten destijds die zijn cliënten flink hebben aangepakt in een poging de kunstschat terug te vinden. De advocaat noemde dat grensoverschrijdende druk die je met de extra strafverlaging zou moeten worden gecompenseerd.
1: Het weer. Vanochtend trekken buien over. Vanmiddag vanuit het westen droger en geregeld zon bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Een nieuw seizoen met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

Vanaf 12 uur is dit Hits aan de lopende band. Laat maar lopen die band! Hits aan de lopende band. Hits aan de lopende band.

0: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Een groeiende groep inwoners uit Schorrel en Groet spreekt zich uit voor de opvang van alleenstaande minderjarige vluchtelingen in Schorrel. Via een online platform vragen zij aandacht voor een gastvrije en open houding richting de jongeren.

0: Van een namaakhorloge uit China, een sierplant uit Japan, tot een doosje antibiotica uit Amerika. Niet alles wat u in een buitenlandse webshop tegenkomt, mag u zomaar invoeren. Voorkom teleurstellingen en check wat wel en niet mag. Bekijk de hele lijst op douane.nl/internetaankopen.
1: Iedere week de vrolijke chaos met de beste platen. De gekste platen.
2: They're coming to take me away, haha.
1: En fraaie items.
3: Huis, tuin en keukenfeitjes.
4: Privéplaat.
1: De Huis, Tuin en Keukenshow met Mike Morris.
5: Iedere zaterdag tussen 12 en 2.
6: Op Radio 80.
7: De Huis, Tuin en Keukenshow.
8: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
9: Goedemorgen, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. In hoger beroep zijn zware straffen geëist voor de vermeende harde kern van de overvalbende die in 2020 en 2021 in de regio toesloeg. De bende pleegde onder andere overvallen op een gezin in Heerhugowaard de Noord en bij twee mannen in Noord-Schaarwoude. Daarbij werd extreem geweld gebruikt. Een van de vier hoofdverdachten is de 33-jarige Glenn V. uit Noord-Schaarwoude. Hem hangt levenslang boven het hoofd. In juli is de uitspraak. De Britse man die maandagavond op het leven kwam in Heerhugowaard stond onder verdenking van moord. Dat blijkt uit onderzoek van Omroep NH en het Parool. De Brit werd door de politie gezocht voor een geruchtmakende dubbele moord in Amsterdam. In 2017 zou de Britse Amsterdammer Pieter Halvers en zijn Thaise echtgenoot hebben vermoord. Het is nog onduidelijk of de steekpartij in Heerhugowaard verband houdt met de Amsterdamse moordzaak. Een 19-jarige man uit België is veroordeeld tot 20 maanden cel voor de gewapende overval op juwelier Knijn in Heerhugowaard. Die mislukte overval vond plaats in september vorig jaar. Zijn klanten wisten de twee overvallers de winkel uit te werken, waardoor zij zonder de buiten vandoor gingen. De verdachte werd kort daarna aangehouden. Zijn broer werd onlangs gearresteerd en is de tweede verdachte. De Alkmaarse Boekentuin gaat verhuizen. De werkplek voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt is nu gevestigd op bedrijventerrein De Beverkoog. De Boekentuin heeft van de gemeente Alkmaar een eenmalige subsidie ontvangen met als voorwaarde dat de vaste lasten omlaag gaan. In samenspraak met de gemeente is daarom een nieuw pand gevonden aan de Bestevaarstraat. Daar kan de Boekentuin de komende jaren gewoon blijven bestaan. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Op dinsdag 9 juni openen we de natuurbegraafplaats Bergen. Een kleine natuurbegraafplaats op bestaande begraafplaats aan de Kerkendijk in Bergen. Hier kunnen overledenen worden begraven in een natuurlijk bloemenveld. De natuurbegraafplaats biedt ruimte voor 180 graven.

0: info@velvetmusic.nl.
1: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greo Airconditioning. Greo Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greo.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greo Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
0: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Voormalig BBB-staatssecretaris Gijs Tuinman heeft enkele weken geleden zijn partijlidmaatschap opgezegd. Volgens Tuinman heeft de recente leiderschapswissel binnen de partij hem heel veel pijn gedaan. Henk Vermeer nam de leiding over van Caroline van der Plas. Tuinman zegt dat hij zich schaart achter Mona Keizer, die de partij verliet na de machtswisseling. Meerdere BBB'ers hebben de afgelopen tijd de partij verlaten of hun steun uitgesproken voor Mona Keizer. Medewerkers van de pornosite Motherless hebben zelf kinderporno online gezet. Het gaat om zeker 23 afbeeldingen van kinderen, blijkt uit onderzoek van de NOS. Die werden gevonden tussen 220.000 beelden die medewerkers zelf hebben geplaatst. Motherless zegt zelf alleen video's van gebruikers te delen. De omstreden website wordt gehost in Nederland. De Chinese president Xi Jinping reist volgende week naar Noord-Korea voor een staatsbezoek. Xi is uitgenodigd door de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un, melden staatsmedia van beide landen. Het staatsbezoek is op 8 en 9 juni. Het is voor het eerst sinds 2019 dat ze elkaar op Noord-Koreaans grondgebied treffen. China wil de banden met Noord-Korea aanhalen, omdat Kim ook steeds meer samenwerkt met Rusland. Rond deze tijd begint de parlementaire enquêtecommissie Corona met het verhoor van Jaap van Dissel. Tijdens de pandemie was hij directeur van het RIVM en voorzitter van het Outbreak Management Team dat het kabinet adviseerde. Van Dissel werd geroemd om zijn rustige en uitgebreide uitleg, maar er was ook kritiek. Bijvoorbeeld omdat hij openlijk twijfelde over het nut van mondkapjes. Van Dissel kreeg in coronatijd ernstige doodsbedreigingen en moest beveiligd worden. Verschillende wetenschappers vinden dat het RIVM zijn fouten moet toegeven, zeiden ze tegen Nieuwsuur. Het weer. Vanochtend trekken buien over. Vanmiddag vanuit het westen droger en geregeld zon bij een graad of 18.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Na een behoorlijk rustige ochtendspits, die eigenlijk niet eens een spits te noemen was, nu een file op de N9 richting Amstelveen. Tussen Egmond en Akersloot, 9 kilometer en 40 minuten vertraging. Er is een ongeluk gebeurd en er is één rijstrook dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

tot aan 12 uur is dit Hits aan de lopende band. Laat maar lopen die band! Hits aan de lopende band. Hits aan de lopende band.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: In buitencentrum Schorrelse Duinen verzorgt Ellen Scholten van kindertheater Belletje Sterk regelmatig leuke voorstellingen voor kinderen. De verhalen sluiten aan bij de seizoenen en de natuur in Schorrel. De aankomende voorstelling is zondag 7 juni van 11 uur 's morgens tot 12:15.

0: vrijwilligers van de Zonnebloem laten ze niet zitten. Word ook vrijwilliger op zonnebloem.nl.
1: Iedere zaterdagavond van 10 tot 11. Live in concert.

0: Mis het niet. Live in concert. Zaterdagavond van 10 tot 11. Live in concert.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Op de meeste plekken in de regio is het gelukkig niet al te druk onderweg. Wel is er oponthoud op de A9 en in de regio daar. Richting Amstelveen is de weg namelijk helemaal dicht bij Uitgeest. Komt er een ongeluk, onbekend hoe lang het gaat duren. Mensen rijden lokaal om, bijvoorbeeld over de N203... richting Amsterdam tussen Alkmaar en Castricum. 2 kilometer en bijna een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is het Streekstad Radio Nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Een tatoeëerstudio in de Rijp is slachtoffer geworden van diefstal. Inbrekers namen de machines van tatoeëerder Eddie Bertwijn mee. Het gaat om 20 handgemaakte machines uit de tweede helft van de vorige eeuw. Ze vertegenwoordigen voor de eigenaar een grote emotionele waarde. Bertwijn roept de dieven daarom op de machines terug te geven. En dat kan ook anoniem. De ambachtsmolen in Oudorp heeft zijn wieken terug. Vanwege een restauratie moest de molen het een jaar lang zonder de wieken stellen. Ook binnen in de molen moest het nodige worden vervangen. Het geld voor de restauratie werd bijeengebracht door de Molenstichting en door Charlène de Carvalho Heineken. Zij is de beschermvrouwe van Oudorp. De 17e-eeuwse molen staat aan de rand van het dorp bij de bekende Kippenbrug. In hoger beroep zijn zware straffen geëist voor de vermeende harde kern van de overvalbende die in 2020 en 2021 toesloeg in de beide regio. De bende pleegde onder andere overvallen op een gezin in Heerhugowaard de Noord en 2 mannen in Noord-Schaarwoude. Daarbij werd extreem geweld gebruikt. Een van de 4 hoofdverdachten is de 33-jarige Glenn V. uit Noord-Schaarwoude. Hem hangt levenslang boven het hoofd. De uitspraak is in juli. De gemeente Alkmaar heeft de uitvoeringsagenda toegankelijkheid vastgesteld. Daarmee maakt de gemeente werk van een gasvrij Alkmaar voor iedereen. Ook mensen met een rolstoel of een visuele beperking moeten zich daardoor welkom voelen. De gemeente wil ook ondernemers betrekken bij het thema toegankelijkheid. Verder komt er extra aandacht voor openbare toiletten. De gemeente benadrukt dat het vooral om bewustwording gaat. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Stichting Sport Z organiseert samen met Welzijn Bergen en Jesse Tik een sportnight voor jongeren vanaf 15 jaar met en zonder beperking. Op vrijdag 12 juni van 7 uur 's avonds tot 10 uur staat Sporthal de Beek in Bergen in het teken van sport, spel en ontmoeting. Deelname is gratis en aanmelden kan via de website www.sport-z.org/sportnight.
0: Dit is tot aan 12 uur Hits aan de lopende band. Het programma dat je aan het werk houdt.

0: Herken je dat? Je hebt de volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl.
1: Toprooster lost voor u de vraag op: wie komt er wanneer? Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Aan het begin van het verhoor van de enquêtecommissie Corona heeft Jaap van Dissel ontkend dat het Outbreak Management Team een elitegroepje is. Volgens critici zaten er in het team te veel virologen en microbiologen en te weinig specialisten op andere gebieden, zoals ouderen. Daardoor zijn andere zaken over het hoofd gezien. Van Dissel geeft toe dat de focus in het begin was bepaald door de beelden uit Italië van doodskisten in de straten en dus minder gericht was op de alleroudste in de samenleving. Burgemeester Jack de Vries van Maassluis heeft de afgelopen dagen politiebescherming voor de deur gehad. Dat was omdat hij vindt dat de 140 asielzoekers in de stad niet meteen weg hoeven. Het nieuwe college vindt van wel en wil dat Maassluis helemaal geen asielzoekers meer opvangt. De Vries ziet liever dat gemeenten onderling solidair zijn. Berichten op sociale media waren aanleiding voor de extra beveiliging bij zijn huis. Het heeft volgens de Vries veel impact gehad op hem en zijn gezin. Ook het college in Maassluis zegt politiek geweld af te keuren. Voormalig BBB-staatssecretaris Gijs Tuinman heeft zijn partijlidmaatschap opgezegd. Hij deed dat omdat niet Mona Keizer, maar Henk Vermeer het leiderschap van de BBB overnam van Caroline van der Plas. Om die reden hebben meer BBB'ers de afgelopen tijd de partij verlaten. Voormalig hockeyer, hockeybondscoach en oranje teammanager Hans Joritsma is overleden. In 1978 veroverde hij als hockeyer zilver op het WK in Argentinië. Daar weigerde hij zijn medaille in ontvangst te nemen uit handen van de Argentijnse dictator Videla. Als bondscoach van de hockeyers werd hij twee keer wereldkampioen. En van 1996 tot 2017 was hij teammanager van het Nederlands voetbalelftal. Daarmee werd hij onder meer tweede op het WK in 2010. Hans Joritsma was 77 jaar. Het weer, in het binnenland nog een paar buien, in het westen droog en geregeld zon. Het wordt ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt nog wat langzamer op de N9 Den Helder-Amstelveen bij Akersloot. Er gebeurde een ongeluk, de weg was dicht, maar nu kun je er wel weer helemaal gebruik van maken. Hou wel rekening met 10 minuten vertraging op dit moment. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Seizoen met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

Dit is Kunst Compleet, het kunst- en cultuurprogramma van RTV 80. Presentatie Karin van Bodegom, techniek André Wit. Een hele goede morgen, hartelijk welkom bij Kunst Compleet. We zijn vers, fris terug van vakantie, André en ik. Dus we hebben een nieuwe uitzending Kunst Compleet. En ik praat zo meteen met Chris van Beem over zijn werk, maar natuurlijk ook over zijn expositie bij Galerie de Kapberg. En hij heeft ook muziek meegenomen en zelfs nog een kleine platenkast. Twee LP's. Dus we draaien ook weer vinyl vanochtend. En we beginnen met Procol Harum, A Wider Shade of Pale.

0: Ja, dat was een Wider Shade of Pale, uitgekozen door Chris van Beem. Goedemorgen Chris, welkom.
1: Goedemorgen.
0: Ja, ik pak even de platenhoes erbij, want het is hit van aller tijden. Die heb je meegenomen voor ons. Het is echt zo jaren 70.
1: Ja.
0: Ja, geweldig.
1: Ja, daar draaiden wij. Mijn vader en moeder die hadden een boerderij. En de luxe was dat we een wasbak hadden in de slaapkamer van mijn vader en moeder, die gebouwd was rondom een boom. En dat was de enige plek waar je jezelf kon wassen.
0: Ja.
1: En dan had ik altijd zo'n oud pick-upje staan en dan draaide ik altijd dat plaatje, zeg maar.
0: Ja, grappig. Ja, het is echt de stijl. Er staat een vrouw op, inderdaad, dik in de make-up. Zo echt de jaren 70. Er staat van alles op, hè. The Small Faces, The Move, The Honey Bus, The Moody Blues natuurlijk, Cat Stevens. Nou, het is echt... En deze Procol Harum, waarom deze keuze?
1: Omdat ik dat eigenlijk wel een mooi nummer vond.
0: Ja.
1: De anderen zijn ook mooi, maar ja, ik heb dit nummer gekozen. Ja. En ja, ook vooral deze plaat, omdat dat altijd de plaat was die we iedere week aan de wasbak, iedere keer met de pick-up op het bed, en dan draai je dat plaatje en dan stond je te wassen.
0: Ja, ja, mooi. Ja, leuk. Nou, fijn dat je... Want je woont in Waarland, hè? Dat is, nou ja, niet zo heel ver hier vandaan natuurlijk. Fijn dat je in de studio naar de studio wilde komen. We praten natuurlijk even over je werk, maar we horen ook meteen dat je hier niet vandaan komt.
1: Nee, dat klopt. Ik ben geboren in Gelderland, West-Maas-Waal, daar ben ik geboren. En ik heb mijn vrouw leren kennen en die woonde in Noord-Holland. En ik werkte ook voor mijzelf, zeg maar. En ik had toen zoiets, nou, dat werk snor ik hier in Noord-Holland ook op. Dus ik ben hier naar Noord-Holland gekomen.
0: Ja, en hoe lang geleden is dat?
1: Dat is al zo'n 28, 29 jaar geleden.
0: Ja. Ja, ja, ja. En je bent beeldende kunstenaar, je bent vooral beeldhouwer.
1: Ja, op de opening van de expositie zei je, je houdt niet echt een beeld meer natuurlijk.
0: Nee,
1: je
0: klopt.
1: Maakt ze meer. Ja, je kunt ook zeggen, beeldend kunstenaar. Het is meer het maken van beelden op allerlei manieren.
0: Maar je bent niet echt een schilder.
1: Nee, ik heb wel eens geprobeerd te schilderen en ik heb wel eens wat dingetjes geschilderd. Maar echt het los schilderen, of het abstract, of zoals een Rembrandt het doet, dat kan ik niet.
0: Nee.
1: Dat weet ik.
0: Nee. En is de keuze altijd geweest om kunstenaar te zijn of kunstenaar te worden?
1: Nee, het is eigenlijk meer een beetje automatisch ontstaan. Omdat ik ben samen met een vriend begonnen met het maken van beelden. En toen waren wij naar een tentoonstelling geweest in Duitsland. En ik weet niet meer hoe dat precies heette. Maar daar waren wij zo van gecharmeerd. Toen hadden wij besloten, nou, dat gaan wij ook doen. Dus toen zijn we eigenlijk met z'n tweeën, dat heette toen de Maaswaalse Noordkunst. Zo noemden we dat. We woonden in het noorden van Maaswaal. En dat zijn we toen gaan doen. En ja, daar hadden we ook een foto bij gemaakt. Daar hadden we de winkel Prins hadden we helemaal uitgestald. En bij de brug in het noorden. Nou, en dat zijn wij. En we noemen het vaak ook... Het gaat om de vorm en het idee.
0: Ja, en niet gehinderd door enige kennis, gewoon aan de gang.
1: Ja, eigenlijk wel, ja.
0: Ja, ja. En nooit de kunstopleiding nog gedaan erbij?
1: Nee, dat heb ik nooit gedaan, nee.
0: Nee, dus echt een autodidact.
1: Ja.
0: Ja, ja. Maar wel al heel lang natuurlijk.
1: Al heel lang, dus wij zijn ermee begonnen toen ik denk ik 22 was,
0: ja,
1: zoiets. Dus ik maak eigenlijk mijn leven lang al beelden. Er is een periode geweest wat minder misschien. We hebben, voordat we in Waarland kwamen wonen, hebben we eigenlijk ons eigen huis gebouwd ook. Dus ja, daar zit natuurlijk ook een hoop energie in, dus dan staat het wel een beetje op een laag pitje. Maar nu heb ik er weer meer tijd voor en... Ja, het is toch iets waar je hart ligt, wat je eigenlijk altijd wil blijven doen.
0: Ja, je bent kunstenaar, hè?
1: Ja,
0: dan ben je tot je dood eigenlijk.
1: Dat blijft, zeg maar. Het is, kijk, het bestaan ervan is natuurlijk een heel ander verhaal. Maar het willen maken, ja, dat blijft gewoon, zeg maar, ja.
0: Ja, en hoe is dat dan? Want, hoe ga je dan beginnen? Want kijk, dit programma, dat zei ik net tegen je, bestaat 20 jaar. En ik heb altijd kunstenaars in het programma. Hè? En iedereen heeft zijn eigen verhaal. Maar wat jij zegt, dat je altijd de drive hebt om iets te maken, dat blijft. Maar hoe begin jij nou bijvoorbeeld?
1: Nou, Ik heb eigenlijk bijna nooit een vooropgezet plan. Het is, ik noem het niet per se atelier, maar het is eigenlijk een werkplaats met een hoop erin, zeg maar, hout, stenen. En ik werk veelal toch wel met staal of ijzer. Het is eigenlijk staal, maar in de volksmond heet het ijzer. En ik zet dan bijvoorbeeld een staafje ijzer op een werkbank. Las ik vast, laat ik even staan. Buig het misschien krom. Hang er een stukje lood aan. Zaag het weer door de midden. En zo gaat dat eigenlijk steeds maar verder. En dat kan dagen, soms weken duren. Dat ik vaak alleen maar zit te kijken. Hè? Wat nu? Als ik binnen zit, denk ik er wel eens aan. Het is ook wel een... Het is niet een kwestie van alleen maar... Of het alleen maar inspiratie is. Het is ook gewoon een kwestie van werken.
0: Ja, goed. Goed
1: als
0: kijken.
1: Als
0: de
1: ene week klaar is, dan ben ik met het volgende. Dan pak ik alweer een steen of een bal. Uh-huh. En de fantasie, die komt eigenlijk vanzelf.
0: Vanzelf, ja.
1: Komt vanzelf.
0: Het is ook wel, denk ik, een kwestie van goed kijken. Wat gebeurt er? Even teruglopen, naar je werk kijken. Het is constant een proces van nadenken, doen. Zo gaat het.
1: Precies.
0: Ja, ja. En heb je wel een beetje een thematiek of raakvlakken in je werk? Met zijn onderwerp?
1: Ja, er zit wel altijd, ik zal niet zeggen de hulpeloosheid van de mens, maar misschien eerder onhandigheid van de mens soms. Dat komt vaak wel bij mij terug, zeg maar. Hè. Ik heb een broer van die bootjes gemaakt. En daar zitten dan mensen in. En die roeien die kant op en die roeien die kant op, zeg maar. Hè. Maar het moet voor mij wel vooral mooi zijn. Maar er zit soms ook een beetje gekkigheid in. En dat vind ik eigenlijk wel leuk.
0: Ja, en het materiaal, want je hebt het over hout, steen en staal of ijzer. Heb je voorkeur?
1: Nou, staal ligt wel voor de hand, ijzer, omdat het natuurlijk heel makkelijk is. Ik heb ook veel met brons gewerkt, ook veel bronzen beelden gemaakt. Maar brons is de laatste tijd erg duur geworden, dus...
0: Ja.
1: Ik heb dan zoiets, voor mij gaat dan de lol eraf. Mm-hmm. En ja, ik kan met ijzer toch heel veel maken.
0: En heb je net als brons ook dan een mal nodig? Moet je het laten gieten of kun je het zelf doen, dat ijzer?
1: Nee, het laten gieten, met ijzer kun je allemaal zelf doen natuurlijk.
0: Ja, precies. Ja.
1: Dus ik heb ook al eens een buste gemaakt van ijzer. En mijn methode is vaak, ik heb staven rond ijzer... Die leg ik naast elkaar, zeg maar. En die las ik dan aan weerskanten vol. Dus ik kan ook, als ik wil... Het is gewoon een kwestie van geduld. Met brons gaat het natuurlijk veel sneller.
0: Ja.
1: Dan krijg je een ander resultaat. Mm-hmm. Maar het is natuurlijk met staal ook. Dus bijvoorbeeld heb ik gedacht... Kan ik een buste maken of een schouderpartij van ijzer? Nou, dat heb ik gedaan. Maar dat ga ik niet... Dat is ook zoiets met mij. Ik ga niet repeteren.
0: Nee, niet herhalen.
1: Ik kan dit.
0: Ja, dit is het en dan de
1: dat
0: volgende.
1: Is het. Ja. Dat is dat ene beeld.
0: Ja.
1: En dan gaan we weer naar het volgende, zeg maar.
0: Ja, precies. Maar het is wel fijn dat je dat in je werkplaats zelf kan doen. Dat je niet hoeft uit te besteden.
1: Ja, dat klopt. Ja. Ja, maar ook met mijn brons is natuurlijk toch wel... Je kunt heel sneller werken als je met was iets maakt of met klei. Mm-hmm. Het gaat natuurlijk veel expressiever. Dat is natuurlijk met staal. Staal is natuurlijk niet expressief. Of als je gaat schilderen op een doek... Hè? Rembrandt schildert natuurlijk heel nauwkeurig. Vind ik heel bewonderingswaardig zoals hij dat doet. Maar die techniek heb ik niet. Maar je kunt ook heel expressief werken... Het gaat met ijzer natuurlijk eigenlijk niet.
0: Nee.
1: Maar dat is een beetje wat bij mijn aard past.
0: Mm-hmm.
1: Ik heb geduld, ik kan kijken. Kom morgen weer terug. Ik las er iets aan, ik slijp er iets af. Dat is een beetje ook mijn, een beetje mijn stijl, zeg maar.
0: Ja, ja, duidelijk. We gaan ook natuurlijk even naar muziek, hè? Want je hebt nog een LP meegenomen, The Mo. Ik ken het niet. Dat is ook wel grappig, hè, van zo'n platenkast. Dat je dan iets tegenkomt wat je niet kent. Hè? De Mo. Wie zijn de Mo?
1: De Mo, ja, dat zijn eigenlijk twee broers. Die spelen alle twee op een piano, zeg maar. Met een zangeres en een drummer. En meer hadden ze niet. En ik vind het hele vrolijke muziek. En inderdaad, ik heb al vaak gezegd... Ja, je kunt het op internet nog wel vinden, hoor.
0: Vast wel.
1: Maar ze bestaan natuurlijk niet meer. Maar ik vind het echt een hele vrolijke noot, vind ik het ook.
0: Ja, oké. Okay, we gaan luisteren naar The Mo met Cheese.

0: En dat was de moment. Cheers. Nu ik het hoor, denk ik, ja, dat komt toch wel bekend voor, inderdaad. Ja, grappig. En hoe ben je. Speelden bij jullie in het dorp, zei je?
1: Ja, bij ons in het dorp opgetreden. Dat was altijd in de sporthal. Daar kwamen allerlei bandjes. Net als de Golden Earring, normaal.
0: Ja.
1: Van mijn jeugd natuurlijk. En ik, maar ik ben eigenlijk nooit zo pop-minded geweest. Ik ging altijd meer eerder naar de jazz. Dus
0: ja.
1: Ik heb wel popmuziek, maar, nu, ik moet wel zeggen, nu ik er ook, dat komt ook een beetje door mijn vrouw, die is wel met de Beatles en dergelijke bezig. Nu kijk ik er weer op terug en denk ik, god, we hebben toch eigenlijk toch mooie dingen gedaan. Ja. Terwijl ik het toen eigenlijk een beetje aan voorbij liep van, ach, die huppelmuziek.
0: Ja, precies. Ja, ja.
1: En met Queen precies hetzelfde. Als je dan een documentaire ziet, je ziet hun bezig. Maar denk je, ja, dat is toch eigenlijk ook allemaal wel mooi gemaakt, zeg maar. Hè?
0: Je leert het wel wat beter waarderen, hè, op die manier. Er zit natuurlijk ook een enorme vakmanschap achter.
1: Precies.
0: En dat is bij kunstenaars natuurlijk ook zo. Ja,
1: ja, en als je dat dan ziet, dan denk je van, ja, er moet toch een reden zijn dat ze dat hebben gedaan, hè?
0: Ja, zeker. Ja, ja. Absoluut. Ja. Hey, en want ik praat met Chris van Beem over zijn werk en, als beeldhouwer en je expositie in Galerie de Kapberg. Exposeer je veel?
1: Ik heb voorheen wel regelmatig geëxposeerd, maar de laatste paar jaren eigenlijk niet. En ik moet zeggen, nu heb ik het toch weer opgepakt, zeg maar. Want het is natuurlijk toch wel, je maakt het wel, maar je wil het eigenlijk toch ook wel graag laten zien, natuurlijk.
0: Ja, natuurlijk. Ja. Maar het is altijd wel, ja, het is altijd moeilijk om te kunnen exposeren, hè? En om een goed platform voor je werk te vinden. En de Kapberg is natuurlijk wel een mooie organisatie wat dat betreft. En je geeft je daarvoor op, hè? Je wordt uitgekozen en dan hoor je met wie je samen dan exposeert. En de expositie is net begonnen.
1: Die is zaterdag geopend. Ja,
0: wat je zei net, hè, tijdens de opening hebben ze het over beelden maken. Ja. Je hebt geen invloed op met wie je exposeert.
1: Nee, maar dat vind ik ook niet erg. Ik heb zoiets, zij runnen die galerie.
0: Ja.
1: Dat is hun ding. Ik heb daar ook gewoon 20 beelden gebracht. Want ik ben natuurlijk wel wezen kijken, zeg maar. En ik heb heel vaak zelf die exposities ingericht.
0: Mm-hmm.
1: Maar ik vind het eigenlijk wel fijn dat gewoon een ander dat doet. Want die kijkt er op een andere manier naar.
0: Ja.
1: Dus ik heb daar een aantal beelden gebracht en ook gezegd van, nou, kijk maar wat je kwijt kunt. En de rest haal ik weer op.
0: Ja.
1: Ze hadden toen 15 geplaatst. En nou, ik was er echt wel heel, heel blij mee zoals ze het hadden gedaan.
0: En met wie exposeer je nog samen?
1: Het is met Jurgen. Die maakt eigenlijk meer grafisch werk. En Joke Konijn. Die schildert veelal met. Het is wat. Meer met waterverf is het.
0: Uh-huh.
1: Schilderijen, tekeningen.
0: Ja, wat realistischer werk.
1: Nou, en het is ook een beetje figuratief. Uh-huh. Dus uiteindelijk. Ik vond zelf wel, ja, dat past bij mij.
0: Ja.
1: Of ik misschien bij hun. Dus net,
0: ja, dat kan ook. Ja, het is een goede combinatie.
1: Ik vond het goed. En het werk wat Jurgen maakt, dat vond ik ook goed. Dus, en voor de rest is voor mij, hun doen die galerie. En ze moeten dat op hun manier doen.
0: Ja,
1: dus,
0: ja, zeker. En je hebt er 15 beelden staan. Heb je een nieuw werk ook staan? Heb je de afgelopen tijd veel gemaakt?
1: Ja, ik denk dat ik ongeveer, als ik om de maand een beeld maak. Dus dat zijn er een stuk of 10 per jaar, soms wel meer.
0: Ja, en op deze expositie ook nieuw werk?
1: Er staat ook nieuw werk, maar ook oud werk.
0: Mm-hmm.
1: Want als het goed is, is oud werk ook gewoon tijdloos.
0: Ja,
1: het maakt niet uit, zeg maar. Er zijn beelden die ik misschien gemaakt heb toen ik 30 was. Hè, en het staat bij mij her en der overal door het huis heen. Mijn vrouw vroeg laatst mij van, hoeveel beelden heb je nu hier staan? Ik zeg, nou, ik denk wel 15. Toen ging ik tellen, er stond er een kleine 50.
0: Ja, precies.
1: Ik had het zelf al niet meer in de gaten.
0: Ja.
1: Dat was wel grappig. Maar dat vind ik. Ik heb ook beelden weggegooid.
0: Ja, toch wel.
1: Die slijp ik weg, zeg maar. Of pak soms een onderdeel van, dat moet eraf. Maar dat vind ik dan, dat onderdeel vind ik zo leuk. Denk je, het is toch een mooie. En dan doe ik dan misschien iets anders mee. Maar er zijn nog best wel veel beelden die ik gewoon heb gedaan. Nou, dit vind ik niks. Ga gaat weg. Ondanks het feit dat ik er bijvoorbeeld 2 maanden aan heb gewerkt. Mm-hmm. Dat moet je ook gewoon kunnen. Ja. Dat vind ik ook goed.
0: Tuurlijk. Je moet ook kritisch blijven op je eigen werk natuurlijk.
1: Precies.
0: Ja. Ja. En bijvoorbeeld op dat plaatje, dat doet mij toch wel een beetje abstract aan.
1: Ja, het meeste wat ik wel maak is wel abstract, figuratief.
0: Ja, het zit een beetje, het is een beetje tussenvorm.
1: Ja, ik maak nou, wat ik net vertelde over die schouderpartij, dat is dan mij meer een vraag van, kan ik dat met ijzer ook fixen, zeg maar. En het moet natuurlijk ook wel mooi zijn. Ik vind het ook mooi.
0: Ja.
1: Dat beeld is ook weg. Dat staat bij je kennis voor mij. Maar meestal zit ik in figuratief. Ja, het moet niet, moet ik zeggen, ik wil niet gaan fiemelen, zeg maar.
0: Ja.
1: Moet ik dat zeggen?
0: Nee, duidelijk.
1: Moet een beetje ruim gebaar blijven.
0: Ja.
1: Waar je toch lang mee bezig bent. Maar dat hele exact precieze, dat is niet meer mijn stijl.
0: Nee, ja. dat zit er niet in.
1: Nee.
0: En hoe ben je nou op die ballen gekomen? Want daar ben ik dan weer benieuwd naar. Want dat is toch echt wel een kenmerk, denk ik, van je werk, die ballen.
1: Ja, maar dat komt gewoon daar waar ik dan het ijzer haal.
0: Ja.
1: Dat is bij Overdie in Alkmaar. Die hebben die ballen liggen. En dan denk ik, kan ik iets met die ballen? En dan neem ik een boel van die ballen mee. En inderdaad, dat komt dan terug. Hè? Of half ballen.
0: Ja,
1: maar ik vind het ook een mooie vorm.
0: Zeker.
1: Maar er zei laatst wel iemand tegen mij, er zitten wel veel ballen. Ik dacht, oh ja, ja, dat klopt wel. Dan zitten die ballen wel op allerlei verschillende manieren erin. Dus met die ballen ga ik stoppen. Want dan denk ik van, oh, dat is leuk geweest.
0: Nu was het een kunstje, dat gaan we niet meer doen.
1: Nee, precies. Nee.
0: Ja, ik vind het wel grappig, want op je website bestaat bijvoorbeeld ook, verzamelde vele ballen in de loop der jaren, gaandeweg ook ballen weggedaan. Met balanceren met ballen gaat verder. Het balanceren met ballen gaat verder. Ja, ik vind dat, dus net wat jij zegt, er zit ook een beetje een soort humor in, hè? Dat vind je ook leuk in die zin.
1: Nou, het moet niet, het moet niet heel, ja, kijk, ik kijk ook naar het nieuws. Ik bedoel, daar kom ik ook niet omheen. Ik ben Chris van Beem. En ik heb ook een idee over dingen. En dat zit soms ongemerkt ergens in. Maar ik ben niet moralistisch. Dat wil ik niet. Het moet mooi zijn. Je moet iets moois maken. En er mag misschien soms een beetje een boodschap in zitten. Het mag, maar voor mij hoeft dat niet. Zeg maar.
0: Nee, de tong in cheek, zeggen ze de Engelsen dan. Dat mag wel, ja. Ja. En zo'n expositie, want tot wanneer duurt die nog? Kunnen we hem nog zien?
1: Ja, deze duurt tot 21.6. Ja. Op een zondag. Dus 21 juni.
0: Ja, ja. Oké. Dus dat is wel een, nou, anderhalve maand zo'n beetje in de Kapberg. Ja.
1: Ja. Ja. Het is op vrijdag, zaterdag en zondag van 1 tot 5. Ja, en eventueel op afspraak, maar het is natuurlijk het mooiste als het gewoon open is. Dat je binnen kunt lopen, een beetje vrijblijvend.
0: Ja, ja, vrijdag tot en met zondag. Er zitten ook altijd vrijwilligers, hè? Die doen de boel open, je kunt gewoon heen gaan. Die ook wat vertellen over het werk, weet ik, hè, van andere exposanten.
1: Ja.
0: Dus dat is een mooie gelegenheid om daar te exposeren.
1: Ze hebben een enthousiaste club.
0: Ja, zeker. En goed dat het nog bestaat ook, hè?
1: 53 jaar, ja, zeg je, maar dat is wel, galeries komen en gaan. Misschien met kunstenaars ook wel. Ik weet het niet.
0: Nou ja, ik
1: maar
0: denk
1: galeries
0: dat,
1: komen en gaan.
0: Ik denk dat galeries eerder verdwijnen, hoor, dan kunstenaars. Ja, ja, dus dit is wel echt een unicum, hoor. 53 jaar. Ja. Ja.
1: Ja. Ja. Ze hebben geen subsidie of dergelijke. Natuurlijk draait het op vrijwilligers. Hè. Maar dan moet toch maar een beetje een positieve spirit blijven om dat maar toch steeds te blijven doen.
0: Ja.
1: Maar ja, nou ja, ik kan niet anders zeggen. Ik laat die beelden achter, je komt terug. Het ziet er gewoon fantastisch uit. Dus ze hebben wel kijk erop. Hè. Dat vind ik wel. Het is wel een compliment.
0: Ja, oké. Okay. We gaan nog even luisteren naar muziek. Je hebt Rijnbert de Leeuw uitgekozen. Dat is natuurlijk wel een bijzonder componist.
1: Ja.
0: Ja. En Erik Satie, dat is een natuurlijk ook componist.
1: Ja,
0: je hebt uitgekozen. Is dat een gezamenlijk werk of heeft Rijnbert de Leeuw het?
1: Nou, die Gnossiennes, die zijn eigenlijk wel bekend.
0: Mm-hmm.
1: Die heeft dan Erik Satie geschreven. En Rijnbert de Leeuw is veelal een uitvoerder van die muziek.
0: Ja.
1: En dat is eigenlijk wel iets. Ik vond toen ik de eerste keer hoorde, vond ik het ook, kreeg ik echt kippenvel van. En, maar wat daarin zit, in die partituren staat ook très lentement. Dus heel langzaam. En Rijnbert de Leeuw, die speelt het ook heel langzaam. Dat je denkt van, doet hij nou het nou eens, zeg maar.
0: Ja.
1: En dat vind ik zo mooi, want dat geeft die hele traagheid, terwijl je

0: Dit is de kunst- en cultuuragenda van Kunst Compleet.
1: Van 24 mei tot en met 1 november, Dromen in het Duin, de expositie van Bernard Essers in Kranenburg-Bergen. En ook in Kranenburg-Bergen, maar dan in de villa, exposeerden de leden van het KCB met de tentoonstelling zonder titel. Dan heb ik nog de Zomersalon Ode aan het Water. En deze wordt gehouden van 4 juli tot en met 23 augustus. De Kunsthuislijn Alkmaar organiseert al 3 keer de succesvolle expositie Ode aan. En deze keer dus Ode aan het Water, met werk van bijna 100 kunstenaars, amateur en professionele kunstenaars. Kunnen zich nog aanmelden tot en met 31 mei. En dat kan op info@kunstuitleenalkmaar.nl. En dan ook in Kunstuitleen Alkmaar de tentoonstelling Beestig tot en met 28 juni, met werk van Amber Veel, Hendrike van Putten, Tamar Haak, Jacobine de Rooy en Gabrielle van der Laak. En dan als laatste tot en met 13 september Gestel en de Smet in het Stedelijk Museum Alkmaar. Wilt u reageren op Kunst Compleet of wilt u ook een keer te gast zijn? Bel dan 072 5111 909 of mail naar info@karinvanbodegom.nl.

0: Ja, dat was Waltzing Matilda van Tom Waits, uitgekozen ook door Chris van Beem. En ik heb ook even aan de telefoon Ellen Zwanenburg de Veijen van Schrijfcafé Bergen. Goedemorgen, Ellen. Hey, Schrijfcafé Bergen, dat is net gestart, of hoe zit het erin?
1: Ja, dat klopt. We zijn vandaag voor de tweede keer bij elkaar gekomen. En heel gezellig. 9 mensen die erop afgekomen zijn. En natuurlijk super blij mee, maar we gaan gewoon vrolijk verder en vrolijk door. En we hopen dat we zoveel mogelijk mensen kunnen betrekken bij het Schrijfcafé.
0: Ja, want wat houdt het eigenlijk in?
1: Het heeft meerdere doelen, maar de twee belangrijkste is een ruimte te geven voor mensen die een plek zoeken om ergens te kunnen werken. Dat je weg bent vanuit je huis, dat je niet hoeft te denken, god, de wasmachine, de vaatwasmachine, de kinderen of iets anders moet nog gebeuren. Daar hebben we een plek voor, dus mensen die graag dus een werkplek zoeken. En elke week organiseren we een workshop of een lezing. En dat is superleuk. Vandaag hadden we Arij van der Vliet. Wie kent hem niet? Onze dorpsdichter uit Bergen. En die heeft met ons gesproken over de filosofie van het schrijven. En wat schrijven met je doet of zou kunnen doen. En daar hebben we een heel mooi gesprek over gevoerd met z'n allen.
0: Ja, het is eigenlijk een hele laagdrempelige ontmoetingsplek, hè, voor mensen, ja. Schrijvers, beginnende schrijvers, gevorderden, om verhalen te schrijven, gedichten, ideeën, et cetera. En daarnaast hebben jullie inderdaad workshops.
1: Ja, dat klopt helemaal wat je zegt. Het is dus tweeledig. Het is dus een stilteplek waar je lekker je eigen gang kan gaan, of je doet mee aan de workshop die er op dat moment is. En dan laat je je helemaal onderdompelen in de ideeën van de workshopleider.
0: Ja, en je zei net met 9 mensen, dat is aardig wat, hè, voor zo'n start.
1: Ja, ja, het is voor een startend iets vind ik dat echt heel fijn. Maar er is plek voor meer, dus hoe meer zielen, hoe meer vreugd.
0: Ja, en kun je je aanmelden? Hoe doe je dat?
1: Ja. Heel goed. Schrijfcafé.bergen@gmail.com. Dat is de manier om in contact te komen. En dan krijg je de nieuwsbrief. En in die nieuwsbrief staat wat er de komende dinsdagen wordt georganiseerd. We hebben besloten dat je... Het is geen vast gegeven. Als je niet kan, kan je niet. En als je het leuk vindt, kom je. Dus, en voor sommige workshops waarvan wij denken, nou, het zou best misschien nog wel eens een keer druk kunnen worden, dan zou je je moeten opgeven. Maar dan is juist die nieuwsbrief aanmelding heel fijn, zodat je weet waar je aan toe bent.
0: Ja.
1: We hebben ook een Facebook-site trouwens.
0: Mm-hmm.
1: Schrijfcafé Bergen en omgeving, want we zijn niet alleen voor Bergen. Hè. Iedereen is welkom, of je nou in Alkmaar woont, of in de Egmonden, of in Schorl, of Heergewaard, het maakt niet uit. Iedereen is welkom.
0: Ja, en het is op dinsdagmiddag, hè, van 2 tot 4?
1: Ja, klopt. Het is op dinsdagmiddag van 2 tot 4 in Welzijn Bergen. Of bij Welzijn Bergen. Achter de Albert Heijn in Bergen heb je zo'n parkeerplein. En daar staan ook wat gebouwtjes. En daar wordt het gegeven.
0: Oké, nou, wat een mooi initiatief, Ellen.
1: Ik hoop dat het echt een lift-off krijgt. En dat we heel veel enthousiastelingen krijgen die zin hebben om te schrijven of te leren schrijven of inspiratie op te doen. Het kan allemaal.
0: Oké, goed. Nou, dankjewel. En kijk vooral even op de Facebookpagina van Schrijfcafé Bergen. Dankjewel.
1: Joe, dag.

0: Herman van Veen met fiets, ook uitgekozen door Chris. Ik praat met Chris van Beem. Herman van Veen, een held?
1: Nou, misschien niet zozeer een held. Maar ik vind het wel een mooie artiest. Ja. Iemand die een leven lang toch zoveel verschillende dingen doet. Dat vind ik wel heel mooi. En dat nummer fiets. Dat je nog zo'n fiets... Niet meer dan dat, zeg maar. Dat vind ik zo mooi. We waren bij mijn schoonmoeder het huis op het ruimen. En daar kwam dus deze cd naar voren. En ik zei, ja, ik wil één nummer fiets horen. Maar toen had mijn vrouw, die had hem al opgezet, fiets. Ja, die moet er gewoon bij. Ja. Doet ook een beetje aan je kinderen denken.
0: Tuurlijk, ja.
1: Maar ik vind het altijd wel heel mooi beeldend gebracht.
0: Ja, dat is het ook. Ja.
1: Die muziek.
0: Dat kan hij ook heel goed. Wat zijn je toekomstplannen? Zullen we het daar eens over hebben?
1: Mijn toekomstplannen? Nou, ik weet niet of ik die heb.
0: Heb je geen toekomstplannen? Maar je bent lekker aan het werk natuurlijk.
1: Ja, we wonen nu op een plek waarvan ik altijd zeg van... ik stap op mijn klompjes naar buiten. En dan zeg ik van, wat ga ik vandaag hier nu eigenlijk doen? En meestal zit ik dan natuurlijk in mijn werkplaats, atelier, of hoe je het ook noemen wilt. En ben ik natuurlijk altijd met iets bezig. Hè? We hebben natuurlijk ook de tuin. Die moet onderhouden worden. En ik heb altijd naast mijn beeldenmakerij... toch ook altijd gewoon als klusjesman gewerkt in de renovatie, zeg maar. En ik heb altijd met groot plezier ook voor mensen dingen willen maken. Zo goed mogelijk. En dat doe ik nu nog. Vaste mensen die bellen, maar... Het wordt wel steeds minder. Dus, Maar ik ben met mijn beelden ben ik eigenlijk sinds ik gepensioneerd ben, 3 jaar terug nu, dus toch weer de draad wat beter aan het oppakken, zeg maar.
0: Ja.
1: En dat gaat eigenlijk heel goed. Dus de productie valt niet stil. Het gaat een beetje met vlagen, maar
0: dat is altijd zo.
1: Gestaag verder.
0: Ja, dat is altijd zo natuurlijk, zeker in de kunst. Je hebt geen exposities in het vooruitzicht?
1: Jawel. In de gemeente Warmond, dat ligt boven Leiden ergens, daar ga ik in december naartoe. En ook de gemeente Beuningen, daar zijn ik een plek in het land van Maas en Waal, daar ben ik ook uitgenodigd.
0: Hm.
1: En dat, ik weet niet of dat dit jaar nog is, maar of het jaar daarop, ik weet het niet, we zien het wel.
0: Ja. En wat staat er op het ogenblik op je werkbank?
1: Ik ben nu met een houten beeld bezig. Dat heb ik van een nicht van mij gekregen, die zei, maak er maar iets moois van. Dus dat stond er al 2 jaar, dat heb ik nu naar voren gehaald. Dat heb ik eigenlijk, het is een soort gespleten... boomstammen. En ik heb daar wel een idee al van wat daartussen moet. Ik giet ook veel met lood, zeg maar. Ik heb heel veel lood verzameld in mijn leven. En daar giet ik allerlei dingen van. En dat heb ik eigenlijk al een beetje voor ogen. Dat moet zo worden. In het begin dacht ik, daar moet een kruis tussen. Maar het blijft, dan gebeurt er helemaal niks. Dan denk ik, daar moet een tak tussen. En ja, op een gegeven moment neem ik de beslissing, dit komt ertussen. Maar daar ben ik nu mee bezig. En ik heb nog een ander beeld... Daar heb ik inderdaad iets afgeslepen, wat niet goed was. En daar heb ik er nu 2. Dus het ene ding, dat ligt inderdaad op de werkbank. Dat vind ik hartstikke mooi. Dus daar gaat ook weer iets mee gebeuren. Maar eerst het andere, zeg maar.
0: Ja, wat gaat worden, dat zien we vanzelf.
1: Ja, klopt.
0: We gaan nog even luisteren naar muziek. Want je hebt er ook nog meegenomen Erik Vloeimans.
1: Ja, ik ben een...
0: Daar ben je wel fan van.
1: Ik ben een groot fan van Erik Vloeimans.
0: Ja.
1: Dat is eigenlijk ook zo'n artiest die heel veel dingen doet. En wat ik net al zei, ik had een cd besteld. En dat ging over liederen van... muziek van Johannes Christopher Bach.
0: Mm-hmm.
1: Het was uitgevoerd met het barok ensemble. En daar wordt natuurlijk in gezongen. Maar Erik Vloeimans doet het met een trompet. En dat kan hij zo mooi. Dat is zo vloeiend als je dat hoort. Ja, dat vind ik hartstikke mooi. Daar had ik graag mee willen eindigen. Maar ik heb de cd vandaag niet ontvangen.
0: Nee.
1: Die kan ik niet laten horen.
0: Nee, je moet gewoon, nog een keer terugkomen met die cd dan. We gaan wel luisteren naar Erik Vloeimans met Balkan Spirits.

0: Patrick Vloeimans met Balkan Spirits, uitgekozen door Chris. Chris, we zijn bijna aan het einde van het programma gekomen. En hebben we altijd een item, vast item in Kunst Compleet. Eigenlijk al een tijdje niet gedaan, maar vandaag wel weer opgepakt. En de vraag is, wie is je favoriete kunstenaar?
1: Mijn favoriete, weet niet of ik een echte favoriet heb, maar ik vind Giacometti is altijd wel iets wat ik heb bewonderd.
0: Ja, dus Giacometti, de lange uit Italië.
1: Met die lange,
0: ja.
1: Dunne, dat zie je natuurlijk met dat staal in mij ook. Mijn beelden zie je dat ook terug. Ja. Dat kun je met dat staal, kun je dat lang, dun en fragiel werken. En hij doet dat ook. En ook soms een beetje dat tragische wat erin zit, zeg maar, hè. Dat is iets wat, ja, dat spreekt me eigenlijk wel aan. Ik had laatst ook weer een bronzen beeldje gegoten. En ik breng het naar de hooischuur, de bronsgieterij. En het eerste was zei, oh, Giacometti.
0: Ja, toch. Ja, ja.
1: Dus niet dat het Giacometti is. Ik bedoel, ik heb het gemaakt, maar het zegt natuurlijk wel iets. Maar dat vind ik altijd wel mooi. Dat lange, dunne, fragiele werk, zeg maar. En wat ik ook een beetje dat tragische, dat ingehouden. Dat vind ik altijd wel heel erg mooi.
0: Ja, mooi voorbeeld. Giacometti inderdaad. Ja. Heb je advies voor kunstenaars, voor beginnend kunstenaars?
1: Ja, wat zou mijn advies zijn? Ik denk gewoon beginnen.
0: Beginnen.
1: Kijken waar het eindigt of waar je strandt. Er zijn natuurlijk een hoop mensen die stranden. Uh-huh. Ook op de kunstacademie zijn natuurlijk ook een hoop mensen die stranden.
0: Oh, zeker. Ja. Absoluut.
1: Dus je moet, wat zal ik zeggen? Je moet steeds iets moois willen maken voor jezelf, denk ik. Je moet iets moois willen maken. Je hoeft niet de wereld te veroveren of de mensen de les te lezen. Dat is allemaal ver weg, zeg maar. Ik denk vooral voor jezelf is, probeer voor jezelf iets moois te maken. Dat het ook iets zegt, hè, naar een ander toe. Dat het niet alleen maar mooi is. Het moet ook iets... Die vraag stel ik me ook wel eens, zegt dit iets? Uh-huh. Soms lukt dat natuurlijk ook. Ja, het is met abstracte beelden is natuurlijk moeilijk om te zeggen van, zegt het iets? Uh-huh. Kijk, het is net zoals je naar een boom kijkt. In feite is een boom ook abstract.
0: Ja.
1: Toch kunnen mensen heel goed omschrijven of die wel of niet mooi is.
0: Zeker, ja.
1: En zo is het natuurlijk met een beeld ook.
0: Ja. Ja. Maar je zegt eigenlijk ook het wel dicht bij jezelf te houden.
1: Dicht bij jezelf te houden, denk ik, ja. Kijken wat er in jezelf omhoog borrelt. Hè? En natuurlijk, je staat in deze wereld, daar kun je niet omheen. Maar ja, iets moois willen maken, iets vorm willen geven op een manier. Mm-hmm. Als het jou past, ik denk dat een beetje het streven moet zijn. Dat je dan misschien, ik weet het niet, het langst volhoudt.
0: Ja, ja.
1: Ik doe het al een leven lang, dus...
0: Ja, dat zegt ook wel iets natuurlijk.
1: Ja.
0: Ja. En het volhouden daarin, is dat belangrijk?
1: Nee, kijk, misschien als je 30 bent wil je de wereld veroveren.
0: Ja.
1: Misschien heb ik dat gevoel ook wel eens gehad, ik weet het niet hoor. Maar nu is het toch vooral... Dat je toch nieuwsgierig bent van wat iets gaat worden, zeg maar. En daarmee bezig zijn. En of je beelden verkoopt, dat heb je toch niet in de hand.
0: Nee.
1: Als je iets wilt gaan verkopen, ja, dan moet je in een winkel gaan werken. Dus, en als je een beetje mazzel hebt, dan loopt het. Maar het is natuurlijk voor een heleboel mensen, een heleboel kunstenaars, toch een gevecht.
0: Ja, absoluut. Ja.
1: Maar, ja. Dat moet je misschien niet doen. Ik denk vooral, blijf bij jezelf. Maak gewoon mooie dingen waar je plezier in hebt. Ja, en of het aanslaat bij anderen. Ja, ik kan alleen maar zeggen, als op zo'n opening bij de Kapberg lopen, je krijgt gewoon leuke reacties. Dat is in ieder geval een heel goed gevoel. Dan blijven mij een paar dagen hangen. Of de werk verkocht wordt,
0: ja.
1: Zou heel mooi zijn. Maar ja, dat heb
0: je
1: niet.
0: Dat weet je nooit. En dat heb je nooit in de hand, inderdaad. Ja, ja. Mooie afsluiting. Dank je wel. Okay. Ja. Wil je nog even je website noemen?
1: Oh, de website is www.chrisvanbeem.nl.
0: Ja, en de tentoonstelling bij Galerie de Kapberg is nog te zien tot en met 21 juni.
1: Ja.
0: En dan op vrijdag, zaterdag, zondag open in de middag.
1: Ja.
0: Ja, nogmaals bedankt. We horen de eindtune. Kom nog eens terug als je die cd hebt, zou ik zeggen.
1: Oké, dankjewel.
0: Oké, dank je. Jij ook bedankt, André. En graag weer tot de volgende keer. En dan zeggen we altijd, maak er wat van. Ook in de kunst.

0: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij er veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Tromstraat 17 in Egmond aan Zee. Tot snel!
1: Toprooster lost voor u de vraag op: wie komt er wanneer? Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
2: BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
3: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
4: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Oud-RIVM-directeur Jaap van Dissel zegt dat de informatie over het coronavirus vanuit de Wereldgezondheidsorganisatie onvolledig was. Dat zei hij tijdens de verhoren van de parlementaire commissie Corona in de Tweede Kamer. Volgens Van Dissel had het OMT minder afhankelijk moeten zijn van de WHO. Achteraf vindt Van Dissel dat hij kritischer op de WHO had moeten zijn, maar zo benadrukte hij: het was roeien met de riemen die je hebt. Er moeten strengere regels komen voor de verkoop van het bedrijf achter DigiD. Dat wil het kabinet. Als een buitenlands bedrijf het koopt, mag het land waar het bedrijf zit niet gegevens van Nederlanders inzien. Het kabinet wil dat de aanbesteding van Solvinity daarom onder de strenge aanbestedingsregels van Defensie valt. Dan worden bedrijven uitgesloten die via lokale wetgeving data van Nederlanders kunnen opvragen. Als een bedrijf uit de VS Solvinity zou kopen, kan de VS eventueel bij de gegevens komen. Daarom heeft het kabinet de overname van Solvinity door een Amerikaans bedrijf verboden. In Roemenië is in de haven van Constanța aan de Zwarte Zee een drone ontploft. Volgens de Roemeense autoriteiten gaat het om een varend, onbemand toestel dat wordt gebruikt in de oorlog tussen Oekraïne en Rusland. Een deel van het havengebied is geëvacueerd. Volgens, voor zover bekend, zijn er geen gewonden gevallen. Volgens Roemeense media zijn er nog 3 drones gevonden. 2 dagen geleden werd een zeemijn gevonden die later tot ontploffing is gebracht. De Noorse kroonprinses Mette Marit staat op de wachtlijst voor een longtransplantatie, meldt het Noorse Koningshuis. 8 jaar geleden kreeg ze de diagnose longfibrose, waarbij littekenweefsel in de longen ontstaat, waardoor die moeilijker zuurstof opnemen. Volgens het Koningshuis is haar toestand verslechterd. Zolang ze nog wacht op een operatie, kan ze haar officiële taken niet of beperkt uitvoeren. Het weer, in het binnenland nog een paar buien, in het westen droog en geregeld zon. Het wordt ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Door een spoedreparatie viel op de A9, Alkmaar Amstelveen, tussen Beverwijk en knooppunt Rottepolderplein. 6 kilometer en 10 minuten. De linkerrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: Hier volgt de agenda van de kerk in Bergen, Egmond en Schorl. Zondag 7 juni om 9 uur weer de maandelijkse uitzending van Kerkradio 80 op deze zender. Eleonora Hoekstra is dan in gesprek met dominee Tjalling Huisman. Deze uitzending wordt herhaald maandagavond 8 juni na het nieuws van 8 uur. En is ook te beluisteren tot een week na de uitzending op de site van RTV 80. www.rtv80.nl/radio/uitzending gemist. Viering Leven in Vertrouwen. De protestantse gemeente Bergen is een warme community. Ze vormt een open netwerk van mensen met een religieuze belangstelling. De christelijke traditie en de Bijbel liggen na aan het hart. In deze kerk is liefde het hoogste goed en gonst het van vertrouwen in de toekomst. Daarom wordt er in het leven gevierd, elke zondagmorgen om 10 uur in de Ruïnekerk in Bergen. In die serie Leven in Vertrouwen worden Abraham en Sarah gevolgd. Ze leren leven in vertrouwen en gaan op weg naar een land van belofte, zonder te weten waarheen. Elke zondag worden hun verhalen met een schilderij verbonden, omdat beelden soms laten zien wat woorden nog niet kunnen zeggen. In de viering van komende zondag het verhaal van een vrouw. Zij verliest iets kleins, bijna niets. En toch zet ze het hele huis op zijn kop. Op adem komen in de buurkerk van de abdij op maandag 8 juni om 7:30. Op initiatief van de abt van de abdij komen ze samen in de buurkerk. Ze maken het licht, laten zich verder leiden op het pad door te luisteren naar bekende en minder bekende verhalen uit de Bijbel. Ze maken ruimte voor stilte en al dan niet hardop uitgesproken gedachten die hen bezighouden. Tot zover deze agenda van de kerken in Bergen. Kerkradio 80 wenst u een gezegende en bezinningsvolle week.
1: Dit is de nieuwe Kust- en Duintrekker.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: De eerste twee zomerdrives van de Berger Bridge Club zijn goed bezocht. Beide keren werden in twee lijnen gebridged, waarop iedereen op zijn of haar eigen niveau kon meespelen. Mensen die een keer willen meespelen kunnen zich opgeven door te mailen naar bergerbridgeclub@gmail.nl.

0: De Zonnebloem organiseert ook vakanties. Iets voor jou? Kijk op zonnebloem.nl.
1: Jouw dinsdagavond bij Radio 80. Tussen 6 en 8 uur luister je naar het verrassende radiomagazine Lisette pakt uit. En tussen 8 en 10 uur laat je je meeslepen in de wereld die verhulst heet.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANBB. Op de A9 Alkmaar richting Amstelveen staat file tussen Beverwijk en knooppunt Rotterpolderplein. 4 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door een spoedreparatie. De linkerrijstrook is dicht. En tot zover de ANBB verkeersinformatie.
3: Goedemorgen, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Bewoners van De Onderweg en Schorel willen dat de gemeente Bergen wat doet aan de verkeerssituatie. Volgens de bewoners wordt de historische weg steeds vaker gebruikt door gemotoriseerd verkeer. Dit zou leiden tot gevaarlijke situaties. Daardoor willen bewoners dat doorgaand verkeer wordt tegengehouden. De Onderweg is een smalle weg die onderdeel is van fiets- en wandelroutes. Het Alkmaarse bedrijf Dobbs Recycling Technologies gaat een testinstallatie bouwen die hergebruik van lastig te recyclen afval toch mogelijk maakt. Dobbs richt zich onder andere op agrarisch restafval, elektronica en composietmaterialen zoals windturbinebladen. Hieruit kunnen allerlei grondstoffen, mineralen en metalen worden gehaald. De installatie komt bij expertisecentrum Investa op de Boekelemeer te staan. In het Hof van Bergen zijn woensdag de Victoriefonds Cultuurprijzen 2026 uitgereikt. De eer was aan Mascha ten Bruggekaten. Zij was de juryvoorzitter en tevens burgemeester van Heilo. Inderiet Sandoe uit Langendijk won in de categorie Visuele Kunsten. Alkmaar en Luc Ransijn in de categorie Podiumkunsten. En Jorik Goldewijk, eveneens uit Alkmaar, won in de categorie Letteren. De Jong Talentprijs ging naar danseres en choreografe Jasmin Diktas. De Brit die maandagavond om het leven kwam in Heerhugowaard stond onder verdenking van moord. Dat blijkt uit onderzoek van Omroep NH en het Parool. De Brit werd door de politie gezocht voor een geruchtmakende dubbele moord in Amsterdam. In 2017 zou de Brit de Amsterdammer Pieter Hovers en zijn Thaise echtgenote hebben vermoord. Of de steekpartij in Heerhugowaard verband houdt met de Amsterdamse moordzaak is niet duidelijk. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Radio 80 Uitgaansagenda.
1: Bij de Bergense huisartsen is een nieuwe expositie te zien met zeefdruk en foto's van Marcus van Horen en foto's van Cies Frasdonk. De tentoonstelling is te bekijken tot en met augustus.

0: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: De Egmondse Lynn Broekstra schittert begin juni in de hoofdrol van Ariel in de hitmusical Footloose. Opgevoerd door musicaltheatergroep De Hanswijkers in Theater De Beun in Heilo. Samen met dorpsgenoten Maartje Visser, Rick Bras, B. Jenna Veld en Lisa Verhoogd staat zij op 4, 5 en 6 juni op het podium in deze energieke productie.

0: serieus, je zegt niet. Lul. Nee, echt niet.
1: Mijn dag. Lul.
0: Het is mijn dag.
2: Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's en DVD's.

0: info@velvetmusic.nl.
1: Ja, ken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl.
2: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan het Domstraat 17 en Egmond aan Zee. Tot snel.
3: PBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij u een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
4: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
5: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Oud-RIVM-directeur Van Dissel zegt dat de informatie over het coronavirus vanuit de WHO onvolledig was. Dat zei hij tijdens de verhoren van de parlementaire commissie corona in de Tweede Kamer. In het begin leek het volgens de WHO op een eerdere uitbraak van SARS. Achteraf vindt Van Dissel dat hij kritischer op de WHO had moeten zijn, maar hij moest roeien met de riemen die hij had, zegt hij. Van Dissel zegt ook dat Nederland niet eerder in lockdown had moeten gaan. Het was op dat moment volgens hem onrealistisch om dat aan bijvoorbeeld Groningers te vragen, waar op dat moment het virus helemaal niet rondging. Een vrouw uit Naaldwijk is veroordeeld voor een oorlogsmisdrijf omdat ze haar zoon heeft laten recruteren door IS. In 2014 ging de vrouw met haar minderjarige zoon en dochter naar Syrië en sloot zich aan bij de terroristische organisatie. Ze heeft 7 jaar cel gekregen. Het kabinet wil met nieuwe regels voor de verkoop van het bedrijf achter DigiD voorkomen dat gegevens van Nederlanders in buitenlandse handen kunnen vallen. Partijen die door lokale wetgeving bij die gegevens zouden kunnen, wil het kabinet uitsluiten. Eerder stak het kabinet een stokje voor een overname door een Amerikaans bedrijf. Op een middelbare school in Rome hebben leerlingen een villa uit de Romeinse tijd gevonden, onder de gymzaal van hun eigen schoolgebouw. Tijdens een protestactie ontdekten ze toevallig allerlei ondergrondse ruimtes. Die bleken bij een woning uit de 2e eeuw na Christus te horen. De muren zijn versierd met fresco's die vrijwel intact zijn gebleven. De school en de archeologen willen de ruimte voor het publiek openstellen, waarbij de leerlingen rondleidingen zullen geven. Het weer, in het zuiden en oosten vanmiddag buien. In de kustprovincies overwegend droog en geregeld zon. Het wordt een graad of 18. Morgen eerst droog. In de loop van de dag neemt de bewolking toe en gaat het vanuit het zuidwesten regenen. En het wordt opnieuw ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In Noord-Holland rijdt het langzaam op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen. Voor het Rotterpolderplein heb je 10 minuten vertraging. De linker rijstrook is in beide richtingen dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Een nieuw seizoen met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: De bezoekers kunnen op zaterdag 6 juni in de kapel van de klooster de Carmel de kunstwerken bekijken die een week later geveild worden tijdens de Hoever Kunstveiling. De kapel is normaal niet vrij toegankelijk.

0: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
1: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
2: Hey opa, hoor je dat? Ik loop ook mee met Vee gemarcheerd. Kom je ook kijken?
3: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
4: Luister elke donderdag naar de Donderdag Date. Hier op Radio 80 tussen 6 en 8 uur. Je stemming verbetert gegarandeerd. Dankzij de uitgekiende mix van veel good muziek, gezondheidsnieuws en interviews over gezond leven. De Donderdag Date. Kijk op dedonderdagdate.nl voor meer informatie en downloads.
5: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A9 Alkmaar richting Amstelveen staat file door een spoedreparatie tussen Beverwijk en knooppunt Rotterpolderplein 5 kilometer met 3 kwartier vertraging. De linkerrijstrook is dicht. De andere kant op vanuit Amstelveen tussen knooppunt Raasdorp en knooppunt Velsen 6 kilometer met daar 20 minuten vertraging. Ook daar is de linkerrijstrook dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een tatoeëerstudio in de Rijp is slachtoffer geworden van diefstal. Inbrekers namen de machines van tatoeëerder Eddie Bertwijn mee. Het gaat om 20 handgemaakte machines uit de tweede helft van de vorige eeuw. Ze vertegenwoordigen voor de eigenaar een grote emotionele waarde. Bertwijn roept de dieven daarom op de machines terug te geven. En dat kan ook anoniem. De ambachtsmolen in Oudorp heeft zijn wieken terug. Vanwege een restauratie moest de molen het een jaar lang zonder de wieken stellen. Ook binnen in de molen moest het nodige worden vervangen. Het geld voor die restauratie werd bijeengebracht door de Molenstichting en door Charlène de Carvalho Heineken. Zij is de beschermvrouw van Oudorp. De 17e-eeuwse molen staat aan de rand van het dorp bij de bekende Kippenbrug. In hoger beroep zijn zware straffen geëist voor de vermeende harde kern van de overvalbende die in 2020 en 2021 toesloeg in de beide regio. De bende pleegde onder andere overvallen op een gezin in Heerhugowaard de Noord en twee mannen in Noord-Schaarwoude. Daarbij werd extreem geweld gebruikt. Een van de vier hoofdverdachten is de 33-jarige Glenn V. uit Noord-Schaarwoude. Hem hangt levenslang boven het hoofd. De uitspraak is in juli. De gemeente Alkmaar heeft de uitvoeringsagenda toegankelijkheid vastgesteld. Daarmee maakt de gemeente werk van een gastvrij Alkmaar voor iedereen. Ook mensen met een rolstoel of een visuele beperking moeten zich daardoor welkom voelen. De gemeente wil ook ondernemers betrekken bij het thema toegankelijkheid. Verder komt er extra aandacht voor openbare toiletten. De gemeente benadrukt dat het vooral om bewustwording gaat. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: I'll never let you part. For you're always in my heart.
1: Radio 80, uitgaansagenda.
2: Multi-instrumentalist Luc Lenders geeft op donderdag 11 juni een folkconcert in het Vredeskerkje in Bergen aan Zee. Hij presenteert zijn nieuwe album De Eilandroute, een ode aan eilandmuziek in Noordwest-Europa. Bij het album zit een zelfvertekende zeekaart met een vaarroute waarop te zien is waar elk nummer vandaan komt. De deuren van het Vredeskerkje openen om 19:30 s'avonds en het concert begint om 20:00 s'avonds. De kaarten zijn verkrijgbaar via www.kunstgetij.nl.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Nog tot en met 7 juni is in Galerie Klein Zwitserland werk te zien van Anna Mes. Ze overleed in 2025 op 90-jarige leeftijd. Ze woonde en werkte in Alkmaar en vond haar laatste rustplaats op het kerkhof van Schorrel naast het graf van haar ouders.

0: verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greeuw Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
1: BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Netbeheerder TenneT wil een ondergrondse stroomsnelweg maken in de Westerschelde. Er moeten 2 elektriciteitstunnels worden geboord onder het water. Daarin komen dikke stroomkabels die Zeeuws-Vlaanderen in de toekomst van stroom moeten voorzien. De netbeheerder heeft verschillende opties bekeken en de tunnels hebben volgens het bedrijf de minste impact op de scheepvaart en de natuur. Het is wel duurder dan bijvoorbeeld hoogspanningsmasten plaatsen, maar bewoners, lokale politici en natuurliefhebbers wilden dat niet omdat het de natuur zou verstoren. Israël heeft in het geheim militairen naar Azerbeidzjan gestuurd in de oorlog met Iran. Dat schrijft CNN op basis van bronnen. De troepen waren actief in het zuiden van Azerbeidzjan, vlakbij de grens met Iran. Ze zouden inlichtingenmissies en drone-operaties hebben uitgevoerd. De militairen zouden ook een belangrijk lid van de revolutionaire garde hebben geliquideerd. In België is een gevangene ontsnapt, melden Belgische media. Hij was in het ziekenhuis voor een medische ingreep. Toen hij andere kleding moest aantrekken, lukte het hem om er vandoor te gaan met behulp van een scherp voorwerp. Hij is nog altijd op de vlucht. Voetbalscheidsrechters in de Eredivisie hebben dit jaar 21 keer een foute beslissing genomen, ondanks de VAR, de videoscheidsrechter. Dat maakt de KNVB bekend. Het aantal fouten neemt de laatste jaren wel af. De VAR controleert tijdens een wedstrijd met videobeelden of er bijvoorbeeld wel of niet een overtreding is gemaakt. Vooral in september en oktober werden daarbij veel fouten gemaakt. Later ging het beter, zegt de KNVB. In totaal greep de VAR dit seizoen 105 keer in. Het weer, in het zuiden en oosten buien, in de kustprovincies droog en dan geregeld zon. Het wordt een graad of 18. Morgen eerst droog, in de loop van de dag neemt de bewolking toe en gaat het regenen. Het wordt dan opnieuw ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A8 Zaanstad richting Amsterdam staat file bij Zaanstad Assendelft 3 kilometer met een kwartier vertraging. Vanuit Amsterdam bij Zaanstad 4 kilometer met daar ook een kwartier op onthoud. A10 de ring van Amsterdam tussen Landsmeer en de Koentunnel 2 kilometer met 5 tot 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
1: Ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurttuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
3: Blijf fit, gezond en mooi. Luister naar de Donderdagdate.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer. Bewoners van de Onderweg in Schorel willen dat de gemeente Bergen wat doet aan de verkeerssituatie. Volgens de bewoners wordt de historische weg steeds vaker gebruikt door gemotoriseerd verkeer. Dit zou leiden tot gevaarlijke situaties. Daardoor willen bewoners dat doorgaand verkeer wordt tegengehouden. De Onderweg is een smalle weg die onderdeel is van fiets- en wandelroutes. Het Alkmaarse bedrijf Dobbs Recycling Technologies gaat een testinstallatie bouwen die hergebruik van lastig te recyclen afval toch mogelijk maakt. Dobbs richt zich onder andere op agrarisch restafval, elektronica en composietmaterialen zoals windturbinebladen. Hieruit kunnen allerlei grondstoffen, mineralen en metalen worden gehaald. De installatie komt bij expertisecentrum Investa op de Boekelemeer te staan. Tot en met 2027 verwijdert gemeente Alkmaar nog eens 40 paaltjes van fietspaden. Vorig jaar was al een start gemaakt met de verwijdering van overbodige paaltjes. Ook gaat de gemeente verder met het vervangen van metalen paaltjes door rubberen versies en het aanbrengen van wegmarkeringen rond de paaltjes. Verder onderzoekt gemeente Alkmaar hoe mogelijk nieuwe locaties voor paaltjes beter in beeld gebracht kunnen worden. Bij een sportevenement in Heerhugowaard is een overstekend konijn aangereden. Dat gebeurde woensdag tijdens de Stad van de Zon triathlon. Getuigen zagen dat het konijn stil op de weg ging zitten, terwijl een van de atleten op de fiets aankwam rijden. De fietser reed over het konijn heen en het dier heeft dat niet overleefd. De fietser bleef ongedeerd en kon even later zelfs de overwinning van de triathlon op zijn naam schrijven. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Schietvereniging De Vrijheid uit Bergen sloot het schietseizoen 2025-2026 af met een verrassende kampioensuitreiking. B-klasse schutter Marty Florijn pakte de titel met een indrukwekkende scoringspercentage van 75,790%.

0: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Tromstraat 17 in Egmond aan Zee. Tot snel!
1: PBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij u een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Nederland was niet goed voorbereid op de coronacrisis en is nog steeds niet goed voorbereid op een volgende crisis. Dat zegt de oud-coördinator terrorismebestrijding Pieter-Jaap Albersberg. Tegen de corona-enquêtecommissie zegt hij dat er altijd al gewaarschuwd werd voor een wereldwijde pandemie. Maar de draaiboeken die klaar lagen waren alleen maar gericht op een enkele besmettingshaard ergens in Nederland. Albersberg vindt ook dat ministers in tijden van crisis meer macht moeten krijgen om beslissingen te nemen. De mannen die werden verdacht van de kunstroof uit het Drents Museum hebben alle drie celstraffen gekregen van bijna 4 jaar. Begin vorig jaar werden uit het museum in Assen een gouden helm en 3 armbanden uit Roemenië gestolen. In ruil voor strafvermindering sloten 2 van de 3 mannen een deal met justitie en werd een deel van de buit teruggegeven. Toch was hun straf hoger dan de eis. De derde man sloot geen deal omdat hij naar eigen zeggen niet bij de roof betrokken was. De rechtbank vindt van wel. Daarom krijgt hij dezelfde straf van bijna 4 jaar opgelegd. Israël heeft vanuit Azerbeidzjan aanvallen uitgevoerd op Iran. Dat zeggen bronnen tegen CNN. De militairen zouden actief zijn geweest in het zuiden van het land. Ook in onder meer de Verenigde Arabische Emiraten zouden Israëlische militairen actief zijn in de oorlog tegen Iran. Sectie op bultrug Timmy heeft niet uitgewezen waaraan het dier is doodgegaan. Wel is definitief vastgesteld dat Timmy een vrouwtje was. 3 weken geleden spoelde de walvis dood aan op een Deens eiland nadat er veel pogingen waren gedaan om Timmy te redden. Onderzoekers zeggen dat het dier al in te verre staat van ontbinding was om de doodsoorzaak vast te stellen. Het weer, in het zuiden en oosten vanmiddag buien. In de kustprovincies overwegend droog en geregeld zon. Het is een graad of 18. Morgen begint droog. In de loop van de dag neemt de bewolking toe en gaat het regenen. Het wordt opnieuw ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staat een file op de N247 Amsterdam richting Hoorn. Tussen de aansluiting met de Ring en Broek in Waterland 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Een nieuw seizoen met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Zwembad De Beek staat van dinsdag 16 tot en met vrijdag 19 juni opnieuw in het teken van de zwemvierdaagse. Vier avonden zwemmen, deelnemers ruimen een afstand met onderweg extra aandacht voor gezelligheid, ontmoeting en plezier in het water.

0: Als oudere is het extra belangrijk om op je voeding te letten. Je gezondheid is namelijk wat kwetsbaarder. Door gezond te eten kan je onbedoeld gewichtsverlies voorkomen en je weerstand op peil houden. Zorg dus dat je voldoende energie en voedingsstoffen binnenkrijgt, waaronder eiwit, calcium en vitamine D. Meer informatie over gezonde voeding voor ouderen vind je op www.voedingscentrum.nl/70+.
1: Ben jij best wakker op zaterdagmorgen?
2: Hou de gordijntjes dicht en geniet van de muziek.
1: Wij in ieder geval wel.
3: Oh, het is nog vroeg, doe die radio uit.
1: Met de ochtendplaat van een luisteraar en het verhaal dat erbij hoort.
4: Zullen we gaan badmintonnen? Vroeg ze toen ze haar tent had opgezet.
5: Haar ogen betoverden me op een ongelofelijke manier.
1: Het stratenspel.
4: Bij RTL 4 kennen ze deze ook. En het heeft alles te maken met de naam van de straat die we zoeken.
1: En Cabaret voor 9.
6: Wat wil hij precies met dit programma? Zeg hij.
1: Best wakker. Iedere zaterdagmorgen tussen 8 en 10 uur.
3: Oh, het is nog vroeg. Doe die radio uit.
1: De info en hitkick. Best wakker.
7: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staan files op de A5 hoofdop richting Amsterdam voor knooppunt Raasdorp 5 minuten vertraging. A9 Amstelveen richting Alkmaar tussen Beverwijk en knooppunt Kooimeer ruim een half uur extra reistijd na een ongeluk. 1 rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer. Proeverij Egmond in Egmond aan Den Hoef kan het achterterras weer gaan gebruiken. De gemeente Berg heeft hier een vergunning voor afgegeven. Wel is de opening beperkt van 10 uur 's ochtends tot 10 uur 's avonds. Er mogen maximaal 70 mensen gebruik maken van het terras. Omwonenden maakten eerder bezwaar tegen het terras, maar kregen geen gelijk bij de bezwarencommissie van de gemeente Bergen. Een tatoeëerstudio in de Rijp is slachtoffer geworden van diefstal. Inbrekers namen de machines van tatoeëerder Eddie Bertwijn mee. Het gaat om 20 handgemaakte machines uit de tweede helft van de vorige eeuw. Ze vertegenwoordigen voor de eigenaar een grote emotionele waarde. Bertwijn roept de dieven daarom op de machines terug te geven. En dat kan ook anoniem. In het Hof van Bergen zijn woensdag de Victoriefonds Cultuurprijzen 2026 uitgereikt. De eer was aan Mascha ten Bruggekaten. Zij was de juryvoorzitter en tevens burgemeester van Heiloo. Inderiet Sandu uit Langendijk won in de categorie Visuele Kunsten. Alkmaar en Luc Ransijn in de categorie Podiumkunsten. En Jorik Goldewijk, eveneens uit Alkmaar, won in de categorie Letteren. De Jong Talentprijs ging naar danseres en choreografe Jasmin Diktas. De Brit die maandagavond om het leven kwam in Heerhugowaard stond onder verdenking van moord. Dat blijkt uit onderzoek van Omroep NH en het Parool. De Brit werd door de politie gezocht voor een geruchtmakende dubbele moord in Amsterdam. In 2017 zou de Brit de Amsterdammer Pieter Hovers en zijn Thaise echtgenote hebben vermoord. Of de steekpartij in Heerhugowaard verband houdt met de Amsterdamse moordzaak is niet duidelijk. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Om inwoners bewust te maken van de risico's en hen te leren hoe zij fraude kunnen herkennen en voorkomen, organiseert Welzijn Berg in samenwerking met de politie Noord-Holland op dinsdag 9 juni een informatiemiddag over babbeltrucs en andere vormen van oplichting. De informatiemiddag vindt plaats van 10 uur tot 12 uur in Frankenstaten aan de Lindelaan 52 te Bergen. De inloop start om 10:15.

0: ANWB Verkeersinformatie. Bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's...

0: Q-music.nl.
1: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl.
2: Toprooster lost voor u de vraag op: wie komt er wanneer? Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
3: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greo Airconditioning. Greo Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greo.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar.

0: Veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij u een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Opnieuw is een Nederlands marineschip gevolgd door China. Dit keer gebeurde dat tijdens de doorvaart door de straat van Taiwan. Volgens China is de marine en luchtmacht ingezet om het Nederlandse schip te volgen. Het gaat om het marineschip De Ruiter, dat onderweg is naar een oefening. Vorige week claimde het Chinese leger het fregat al te hebben verdreven uit de Zuid-Chinese zee. Het Nederlandse ministerie van Defensie heeft nog niet gereageerd op deze nieuwste verklaring van China. Het gebeurt vaker dat China schepen in omliggende wateren intimideert. Vorig jaar overkwam het een marineschip uit de VS. Nederland is nog steeds niet goed voorbereid op een volgende crisis. Dat zegt de oud-coördinator terrorismebestrijding Pieter-Jaap Albersberg. Tegen de corona-enquêtecommissie zegt hij dat er altijd al gewaarschuwd werd voor een wereldwijde pandemie. Maar de draaiboeken die klaar lagen voor de coronacrisis waren alleen maar gericht op een enkele besmettingshaard ergens in Nederland. Albersberg vindt ook dat ministers in tijden van crisis meer macht moeten krijgen om beslissingen te nemen. De politie heeft een verdachte aangehouden voor brandstichting in een woning in Rotterdam. Het gaat om een 38-jarige Rotterdammer. Bij de brand kwam zondag een 44-jarige man uit Zwijndrecht om het leven. Het vuur ontstond rond 11:30 in een tuin en sloeg daarna snel over naar een woning. De brandweer had uren nodig om het onder controle te krijgen. 60 woningen werden ontruimd. Een vrouw uit Naaldwijk is veroordeeld voor een oorlogsmisdrijf, omdat ze haar zoon heeft laten recruteren door IS. In 2014 ging de vrouw met haar minderjarige zoon en dochter naar Syrië en sloot zich aan bij de terroristische organisatie. Zij heeft 7 jaar cel gekregen. Het weer. In het zuidoosten valt nog een bui. Elders is het droog en vrij zonnig. En vanavond wordt dat overal zo. Vannacht is het 1 graad of 12. Morgen begint droog, maar in de middag kans op wat regen. Het wordt ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staan files op de A9 Amstelveen richting Alkmaar, tussen Beverwijk en Knoop het Kooimeer. Bijna een uur extra reistijd, dat is de nasleep van een ongeluk. De A9 Alkmaar richting Amstelveen voor Akersloot, 10 minuten oponthoud. Op de ring van Amsterdam, voor Amsterdam Slotervaart, 5 minuten. Op de N246 Beverwijk richting Westgrafdijk voor de aansluiting met de N244, 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.
4: Dit is de Good Afternoon Show met Robin Bijman op Radio 80.

hier op Radio 80. Rev Rayford met de plaat Maxime. Dit is de Good Afternoon Show, de vrijdagmiddageditie. We zijn de komende twee uur bij je. Met nieuwe muziek van Bruno Mars.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Natuurgids Pim Weda gaf woensdag 3 juni jongsleden in de volle theaterzaal van de Blinkert zijn gedachten vrij over het ontstaan van de duinen daar. Hij woont er met zijn vrouw middenin, afgelegen bij het Hargergat. Als beeldend kunstenaar had hij al eeuwige nieuwsgierigheid, houding als latere natuurgids nog meer, en hij liet ons weten, alles verandert.

een beetje wegzuimelen. Het moet allemaal gewoon kunnen op deze vrijdagmiddag. Deden we met Tim Akkerman en Lorenzo. Dit is ook een lekkere, dromerige wegzwijmelplaat. Het is van Kisi en Juju. Uit jaren 90 komt die.

Billy Joel uit de jaren 70 en Honesty. We gaan nu luisteren naar eentje uit de jaren 80. Dan schrijf ik de beginjaren 80. Het was november 1981. Toen had je de band The Rolling Stones. En die maakte de plaat Waiting on a Friend. Het is allemaal afkomstig van het album Tattoo You uit 1981. En het album Tattoo You bestaat uit oude nummers van de band die er toen nooit waren uitgebracht.

0: Soms word ik boos en soms ook wel verdrietig. Je voelt je vaak best alleen.
1: Een lichamelijke beperking leidt bij veel mensen tot sociaal isolement. De zonnebloem laat ze niet zitten.
2: Meer muziek in het weekend. Zaterdag tussen 10 en 12 uur. Typisch 80.
3: Typisch 80 in volle vaart op de zaterdag.
4: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staan files op de A7 Zaanstad richting Hoorn, tussen Zaandam en Purmerend, 10 minuten vertraging. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar, tussen Beverwijk en Akersloot, 20 minuten oponthoud. Dat is de nasleep van een ongeluk. De N246 Beverwijk richting Westgrafdijk. Voor de aansluiting met de N244 een half uur extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer. Proeverij Egmond in Egmond aan Den Hoef kan het achterterras weer gaan gebruiken. De gemeente Berg heeft hier een vergunning voor afgegeven. Wel is de opening beperkt van 10 uur 's ochtends tot 10 uur 's avonds. Er mogen maximaal 70 mensen gebruik maken van het terras. Omwonenden maakten eerder bezwaar tegen het terras, maar kregen geen gelijk bij de bezwarencommissie van de gemeente Bergen. De problemen met het elektriciteitsnet in de regio nemen toe. Dat verklaren netbeheerders. Vorig jaar ondervonden huishoudens en kleine ondernemers nog weinig hinder van de netcongestie, maar dat dreigt nu te veranderen. En dat bemoeilijkt de woningbouw en het aansluiten van bedrijven en scholen. Overheden en netbeheerders waarschuwen verder voor een grotere kans op grootschalige stroomstoringen. De ambachtsmolen in Oudorp heeft zijn wieken terug. Vanwege een restauratie moest de molen het een jaar lang zonder de wieken stellen. Ook binnen in de molen moest het nodige worden vervangen. Het geld voor de restauratie werd bijeengebracht door de Molenstichting en door Charlène de Carvalho Heineken. Zij is de beschermvrouw van Oudorp. De 17e-eeuwse molen staat aan de rand van het dorp bij de bekende Kippenbrug. De gemeente Alkmaar heeft de uitvoeringsagenda toegankelijkheid vastgesteld. Daarmee maakt de gemeente werk van een gastvrij Alkmaar voor iedereen. Ook mensen met een rolstoel of een visuele beperking moeten zich daardoor welkom voelen. De gemeente wil ook ondernemers betrekken bij het thema toegankelijkheid. Verder komt er extra aandacht voor openbare toiletten. De gemeente benadrukt dat het vooral om bewustwording gaat. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

Think Twice van Shaboussi. Allemaal in samenwerking met die bekende Mel Smit, hè? Die heeft ook een leuke plaat uitgebracht de laatste tijd. We gaan nu naar een Nederlandse klassieker luisteren van Abel en de plaat Neem Me Mee.

0: Luther Vandross en Mariah Carey en The Endless Love. Ja, het nummer is oorspronkelijk uitgekomen in 1981. Maar dat was niet van hun. Het was namelijk van Lionel Richie en Diana Ross. Maar Luther Vandross en Mariah Carey hebben er een cover op gemaakt. En dat leverde een nominatie op bij de Grammy Award van 1995.
1: Je zegt ik ben vrij, maar jij bedoelt ik ben zo eenzaam. Je voelt je te gek, zeg jij, maar ik zit

0: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Bij appartementencomplex De Rekere aan de Cornelis Kagerlaan in Bergen is een grootschalige dakrenovatie begonnen. Een grote bouwkraan hees bouwmaterialen omhoog naar het platte dak. De kraan plaatste bakken met bouwmateriaal op het dak van het complex. De renovatie duurt ongeveer 6 weken. In de toekomst verduurzaamt het dak verder, bijvoorbeeld door plaatsing van zonnepanelen.

Kanga van de band Toto. Lekkere plaat. Ik spreek je zo meteen weer aan de andere kant van het nieuws van 5 uur. Dan ben ik bij u terug met nog een uurtje Good Afternoon Show. Tot straks.

0: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Tromstraat 17 en Egmond aan Zee. Tot snel!
1: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken,
2: Agent 24. Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's en DVD's.

0: info@velvetmusic.nl. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De bemanning van het internationale ruimtestation heeft de opdracht gekregen om het station te verlaten en de ruimtecapsule op te zoeken die aan het ISS is gekoppeld. Ook moeten ze hun ruimtepakken aandoen en zich voorbereiden op een eventuele evacuatie. Volgens de NASA is er een lek in de luchttoevoer in het Russische deel van het ruimtelaboratorium. Een Russische astronaut probeert dat nu te dichten. In totaal zitten nu 4 mensen in het ISS. Naast de Rus zijn dat 2 Amerikanen en een Fransman. In Niger zijn tientallen mensen omgekomen nadat ze met een vrachtwagen pech hadden gekregen in de woestijn. De reizigers kwamen vast te zitten en ze zijn uiteindelijk omgekomen van de dorst. De inzittenden waren waarschijnlijk arbeidsmigranten die vanuit Mali onderweg waren naar hun familie in een stad in de Sahara. 2 passagiers die op zoek gingen naar een waterpunt wisten 50 kilometer verderop een stad te bereiken en schakelden de hulpdiensten in. In totaal waren er 49 slachtoffers. Zij zijn begraven in de woestijn. Bij het strand bij Ouddorp in Zuid-Holland is een surfer overleden. De persoon werd vanmiddag bewusteloos in het water gevonden, meldt Rijnmond. Reanimatie mocht niet meer baten. Het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Gisteren kwam vlakbij een andere watersporter om het leven. Bij Rokanje werd een kitesurfer de duinen ingeblazen waar hij hard terecht kwam. Iglanenbrug opent morgen een informatiepunt voor inwoners die schade hebben na de harde wind van gisteren. In het wijkcentrum van de plaats bij Enschede kunnen mensen terecht voor hulp en informatie. Door de wind zijn over een lengte van 500 meter bomen omgewaaid en raakten huizen, auto's en tuinen beschadigd. Bij 14 woningen kwam asbest uit een beschadigde schuur terecht. In het wijkcentrum kunnen ook inwoners terecht die geschrokken zijn en een praatje willen maken. Het weer: in het zuidoosten valt nog een bui. Elders is het droog en vrij zonnig. En vanavond wordt dat overal zo. Vannacht is het een graad of 12. Morgen begint droog, maar in de middag is er kans op wat regen. Het wordt dan 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In Noord-Holland staan files op de A7 Zaanstad richting Hoorn voor Purmerend, een kwartier vertraging. A9 Amstelveen richting Alkmaar tussen Beverwijk en Akersloot, 10 minuten vertraging. De N246 Beverwijk richting Westgrafdijk. Voor de aansluiting met de N244 een kwartier oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.
4: Good afternoon met Robin.

0: De Benarama. En hun versie op de plaat Venus. Later natuurlijk nog een versie van Sandra van Nieuwland opgemaakt. Die is wat rustiger. Maar het origineel komt uit 1969. Van destijds de Nederlandse band The Shocking Blue. Die deze plaat in de zomer schreven. Maar dit was dus de versie, de cover zogezegd, van de Benarama. Het is nu tijd voor een feestplaatje.
1: Benny

0: Onze muzikale alleskunner Phil Collins en Love is Like a Heatwave. Hier is Hero.
1: Ik dacht nooit aan morgen, vandaag was lang genoeg. Totdat ik jou zag en ik dacht ineens aan morgen vroeg. Ik hield niet van de liefde, voor mij was er geen vrouw. Totdat ik jou zag en ik hield.

0: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Op zaterdag 13 juni opent de natuurtuin aan de Doelen 25 in Egmond Binnen haar deuren voor publiek. De toegang is gratis. De natuurtuin is open van 10 tot 4 uur 's middags. Het adres is Doelen 25 in Egmond Binnen. De entree is gratis. Voor koffie en thee wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd.

De band Hot Chocolate, een Britse discoband die in 1968 werd opgericht door de op Jamaica geboren zanger Errol Brown. En de band was succesvol in de jaren 70 en 80 en scoorde tussen 1970 en 1984 ieder jaar een hit.

Hanna May en Rode Draad. We gaan nu naar een eerste rockband luisteren, genaamd The U2. Ze bestaan uit Bono, The Edge, Adam Clayton en Larry Mull Jr. En deze bezetting is vanaf het begin ongewijzigd gebleven. En dat is toch wel een beetje een uitzondering in de rockwereld.

0: Wij bezorgen mensen met een lichamelijke beperking een leuke dag. Word donateur op zonnebloem.nl.
1: Wakey, wakey!
2: Luister jij ook naar Best Wakker? Wij zijn er klaar voor.
3: Old Town. Ja, en zo oud dat de CD even in het midden ging stoppen. Ik weet ook niet wat er gebeurt. Maar
4: deze plaat wil ik helemaal niet draaien. Dat is wel irritant.
3: Oeh, oeh, oeh.
5: Kees, ben je daar?
6: Ja? Ja?
2: Kun jij het beter? Het presenteren van een radioprogramma? Neem dan eens contact met ons op.
7: Hallo.
2: Redactie@rtv80.nl.
4: Dat knippen we er allemaal uit achteraf.
2: Doe je dat niet? Dan hoor je ons gewoon zaterdagmorgen tussen 8 en 10 uur. Best Wakker op Radio 80.
5: En doen we het stil op de radio. Apart.
4: Bedankt voor het luisteren ook en een fijne zaterdag.
8: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staan files op de A1 Amsterdam richting Amersfoort voor Muidenberg. 10 minuten vertraging, daar staat een auto met pech. Op de A7 Zaanstad richting Hoorn voor Purmerend 10 minuten en voor Afrit Avenhoorn 5 minuten vertraging. A9 Amstelveen richting Alkmaar tussen Knoopend Velsen en Akersloot 10 minuten oponthoud, dat is de nasleep van het ongeluk. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
9: Kassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. Boerderij Egmond in Egmond aan den Hoef mag zijn achterterras weer gebruiken. De gemeente Bergen heeft daarvoor een vergunning afgegeven. Het terras is open van 10 uur 's ochtends tot 10 uur 's avonds. Er mogen maximaal 70 mensen op het terras. Omwonenden maakten bezwaar, maar kregen geen gelijk van de bezwarencommissie. De problemen met het elektriciteitsnet in de regio nemen toe. Daarvoor waarschuwen netbeheerders. Vorig jaar hadden huishoudens en kleine ondernemers er nog weinig last van. Dat dreigt nu te veranderen. Woningbouw en het aansluiten van bedrijven en scholen komen in gevaar. Ook is de kans op grootschalige stroomstoringen groter geworden. Een tatoeëerstudio in de Rijp is bestolen. Inbrekers namen 20 tatoeëermachines mee van eigenaar Eddie Wegtwijn. Het gaat om handgemaakte machines uit de tweede helft van de vorige eeuw met grote emotionele waarde. Wegtwijn roept de dieven op de machines terug te geven. Ook anoniem is dat mogelijk. In hoger beroep zijn zware straffen geëist tegen een regionale overvalbende. De bende pleegde in 2020 en 2021 gewelddadige overvallen in de regio, onder meer in Herugowaard en Noord-Scharwoude. Hoofdverdachte Glenn V. uit Noord-Scharwoude riskeert levenslang. De uitspraak volgt in juli. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

Even naar de Italiaanse sfeer in dit programma. Deden we met Eros Ramazzotti. Trouwens, even een geinig weetje over hem. In 2008 speelde hij als voetballer mee in een Italiaanse oefenwedstrijd voor het goede doel. La Parita del Suora. En in die wedstrijd scoorde hij zelfs 4 doelpunten. Dus misschien heeft hij ook nog een beetje een verborgen talent, zullen we maar zeggen.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Inwoners van Bergen die meer willen bewegen en willen werken aan hun gezondheid, kunnen deze zomer gratis deelnemen aan de Nationale Wandeluitdaging. Het wandelprogramma is bedoeld voor mensen met diabetes type 1 of 2 of voor mensen met een verhoogd risico daarop. De deelnemers wandelen 20 weken lang 1 keer per week samen in groepsverband. Volgens de organisatie helpt wandelen niet alleen fitter te worden, maar ook om bewegen makkelijker vol te houden, dankzij de steun en gezelligheid van de groep.

Mr. Himself, Robbie Williams en The Morning Sun. Hey, bedankt je voor het luisteren. Dit was hem weer, de Good Afternoon Show voor deze vrijdagmiddag. Ik wens je weer een heel fijn weekend toe.

0: @velvetmusic.nl.
1: Herken je dat? Je hebt de volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken,
2: Agent 24. Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het kabinet wil statushouders helpen aan werk. Dat schrijft minister Aartsen van Werk en Participatie in een brief aan de Tweede Kamer. Het kabinet vindt dat er te veel nieuwkomers in Nederland zijn die niet werken. In tijden van grote personeelstekorten vindt de overheid dat niet uit te leggen. De komende 4 jaar moeten daarom 75.000 statushouders worden geholpen. Zo moet het makkelijker worden voor mensen met relevante werkervaring om aan de slag te gaan in sectoren met tekorten. In de coronacrisis duurde het te lang voordat er bij het ministerie van Volksgezondheid een crisisorganisatie was opgezet. Dat zegt de oud-coördinator terrorismebestrijding Pieter-Jaap Aalbersberg. Tegen de corona-enquêtecommissie zei hij dat Nederland niet goed voorbereid was op de coronacrisis en dat nog steeds niet is. Volgende week zijn de verhoren van oud-premier Mark Rutte en oud-minister Koolmees. En ook moet Dick Schoof voor de commissie verschijnen. Hij was tijdens de coronapandemie secretaris-generaal bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. De bemanning van het ISS mag weer terug naar het ruimtestation in. Een paar uur geleden riep de ruimtevaartorganisatie NASA de astronauten op om uit voorzorg naar een van de capsules te gaan die aan het station zijn gekoppeld. Ook moesten ze hun ruimtepakken aandoen en zich voorbereiden op een eventuele evacuatie. In het Russische deel van het ISS waren 2 lekken in de luchttoevoer. 1 ervan is inmiddels gedicht en daarmee is het gevaar geweken. In totaal zitten nu 4 astronauten in het ISS. 2 Amerikanen, een Rus en een Française. Mathieu van der Poel doet dit jaar opnieuw mee aan de Tour de France. Dat heeft zijn ploeg Alpecin Premier Tech bekendgemaakt. Het is de 6e keer dat Van der Poel aan de start verschijnt. Bij zijn vorige deelnames won hij 2 etappes en droeg hij 10 dagen de gele trui. De Tour begint over 4 weken. Het weer. In het zuidoosten nog een bui. Elders is het droog en vrij zonnig. Vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen begint droog. In de middag kans op wat regen bij zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In Noord-Holland staan nog files op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Tussen Diemen en Knopend Muidenberg een kwartier vertraging. Daar zat een auto met pech. Op de A7 Zaanstad richting Hoorn. Tussen Afritzaandijk en Afrit Aar van Hoorn een 30 minuten extra reistijd. En op de A27 Utrecht richting Almere. Tussen Bilthoven en Knopend Eemnes 20 minuten vertraging. Daar zat een vrachtwagen met pech. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.
3: Max, era Max. Più tranquillo che mai. La sua lucidità. Smettila, Max. La tua facilità non semplifica, Max. Max, non si spiega. Fammi scendere, Max. Vedo un segreto avvicinarsi qui.

0: Van een telefoonhoesje uit China, een portemonnee uit de USA, tot een vest uit het Verenigd Koninkrijk. Voor alle online aankopen die u buiten de EU doet, gelden mogelijk extra kosten. Zoals invoerrechten, BTW. Zo betaalt u vanaf 1 juli ook BTW bij aankopen onder de 22 euro. Laat u niet verrassen door onverwachte kosten. En check douane.nl/internetaankopen.
1: Elke zaterdagavond van 6 tot 8, Classic Dance Party. Oeh. Bereid je voor op de ultieme stapavond met de beste dance classics en remixen van 75 tot de zero's. Mis het niet. Onder leiding van Ton de Alberda.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In Noord-Holland staat nog een file op de A27, Utrecht richting Almere. Tussen Bilthoven en Knoopend Eemnes is de vertraging een kwartier. Er staat een vrachtwagen met pech. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Goedemiddag, ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. Drie mannen uit Herugowaard zijn vrijdag veroordeeld voor de kunstroof uit het Drents Museum in Assen. Ze krijgen elk 47 maanden cel. De mannen stalen op 25 januari vorig jaar de gouden helm van Cotto Finesti en drie gouden armbanden. De rechtbank acht bewezen dat alle drie betrokken waren bij zowel de voorbereiding als de uitvoering. Twee verdachten sloten eerder een deal met justitie en leverden de kunstschatten terug. De problemen met het elektriciteitsnet in de regio nemen toe. Daarvoor waarschuwen netbeheerders. Vorig jaar hadden huishoudens en kleine ondernemers er nog weinig last van. Dat dreigt nu te veranderen. Woningbouw en het aansluiten van bedrijven en scholen komen in gevaar. Ook is de kans op grootschalige stroomstoringen groter geworden. De ambachtsmolen in Ouddorp heeft zijn weekend terug. Na een jaar restauratie is de 17e-eeuwse molen bij de Kippenbrug weer compleet. Ook binnenin werd het nodige vervangen. De restauratie werd betaald door de Molenstichting en beschermvrouwe Charlene de Carvalho Heineken. Het Alkmaarse bedrijf Dobbs Recycling Technologies bouwt een testinstallatie voor lastig te recyclen afval. Denk aan windturbinebladen, elektronica en agrarisch restafval. Daaruit worden grondstoffen gehaald zoals metalen en syngas. De installatie komt op de Boekelermeer bij expertisecentrum Investa. En tot zover het nieuws.

0: Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
1: BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het kabinet is van plan om het gebruik van staalslakken te verbieden, tenzij kan worden aangetoond dat het veilig kan worden gebruikt. Het verbod moet volgend jaar ingaan, schrijft staatssecretaris Bertram aan de Tweede Kamer. Staalslakken blijven over na het maken van staal en worden gebruikt als goedkoop bouwmateriaal in onder meer de wegenbouw. Maar het materiaal is milieuvervuilend als het nat wordt en gaat lekken. De bemanning van het ISS is weer terug in het ruimtestation. Een paar uur geleden riep de ruimtevaartorganisatie NASA 5 van de 7 astronauten op uit voorzorg naar een van de capsules te gaan die aan het station zijn gekoppeld. De twee andere bemanningsleden moesten 2 lekken in de luchttoevoer dichten, zegt astronaut André Kuipers.
4: Op zo'n moment kan het natuurlijk misgaan met zo'n reparatie, dat de lucht veel sneller ontsnapt. En dan moet je zorgen dat de mensen die veilig zijn. Vandaar dat ze moesten schuilen, als het ware.
3: Er wordt uitgezocht waardoor de luchttoevoer kon gaan lekken. Opnieuw is het marineschip De Ruiter gevolgd door China. Dit keer gebeurde dat tijdens de doorvaart door de straat van Taiwan. Volgens China zijn de marine en de luchtmacht ingezet om het Nederlandse fregat te volgen. Het schip is onderweg naar een oefening, zegt correspondent Laura van Meegen.
5: Het fregat zal nog aanmeren in Korea en daarna doorgaan naar Hawaii om daar met een grote internationale militaire oefening mee te doen dat geleid wordt door de Verenigde Staten en waar nog zo'n 30 andere landen aan deel zullen nemen.
3: Vorige week claimde het Chinese leger hetzelfde fregat al te hebben verdreven uit de Zuid-Chinese Zee. De finale van Roland Garros gaat zondag tussen de Duitse tennisser Alexander Zverev en de Italiaan Flavio Cobolli. Zverev won vanmiddag van de Tsjech Mensik. En vanavond zou de andere halve finale bepalen wie zijn tegenstander wordt. Maar zijn tegenstander Matteo Arnaldi meldde zich kort voor de wedstrijd ziek vanwege een virusinfectie. En dus ging Cobolli automatisch door. Het weer vanavond is in het zuidoosten en oosten nog een bui mogelijk. Verder droog met opklaringen en weinig wind. Vannacht koelt het af naar 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: Dit is Kunst Compleet, het kunst- en cultuurprogramma van RTV 80. Presentatie Karin van Bodegom, techniek André Wit.
1: Een hele goede morgen, hartelijk welkom bij Kunst Compleet. We zijn vers, fris terug van vakantie, André en ik. Dus we hebben een nieuwe uitzending Kunst Compleet. En ik praat zo meteen met Chris van Beem over zijn werk, maar natuurlijk ook over zijn expositie bij Galerie de Kapberg. En hij heeft ook muziek meegenomen en zelfs nog een kleine platenkast. Twee LP's. Dus we draaien ook weer vinyl vanochtend. En we beginnen met Procol Harum, A Wider Shade of Pale.

0: Ja, dat was A Wider Shade of Pale, uitgekozen door Chris van Beem. Goedemorgen, Chris, welkom.
1: Goedemorgen.
0: Ja, ik pak even de platenhoes erbij, want het is hit van aller tijden. Die heb je meegenomen voor ons. Het is echt zo jaren 70.
1: Ja.
0: Ja, geweldig.
1: Ja, daar draaiden wij. Mijn vader en moeder die hadden een boerderij. En de luxe was dat we een wasbak hadden in de slaapkamer van mijn vader en moeder. Die gebouwd was rondom een boom. En dat was de enige plek waar je jezelf kon wassen.
0: Ja.
1: En dan had ik altijd zo'n oud pick-upje staan. En dan draaide ik altijd dat plaatje, zeg maar.
0: Ja, grappig. Ja, het is echt de stijl. Er staat een vrouw op, inderdaad, dik in de make-up. Zo echt de jaren 70. Er staat van alles op, hè. The Small Faces, The Move, The Honey Bus, The Moody Blues natuurlijk, Cat Stevens. Nou, het is echt... En deze Procol Harum, waarom deze keuze?
1: Omdat ik dat eigenlijk wel een mooi nummer vond.
0: Ja.
1: De andere zijn ook mooi, maar ja, ik heb dit nummer gekozen. Ja. En ook vooral deze plaat, omdat dat al de plaat was die we iedere week aan de wasbak, iedere keer met de pick-up op het bed, en dan draai je dat plaatje en dan stond je hier te wassen.
0: Ja, ja, mooi. Ja, leuk. Nou, fijn dat je, want je woont in Waarland, hè? Dat is, nou ja, niet zo heel ver hier vandaan natuurlijk. Fijn dat je in de studio, naar de studio wilde komen. We praten natuurlijk even over je werk, maar we horen ook meteen dat je hier niet vandaan komt.
1: Nee, dat klopt. Ik ben geboren in Gelderland, Westmaaswaal, daar ben ik geboren. En ik heb mijn vrouw leren kennen en die woonde in Noord-Holland. En ik werkte ook voor mijzelf, zeg maar. En ik had toen zoiets, nou, dat werk snor ik hier in Noord-Holland ook op. Dus ik ben hier naar Noord-Holland gekomen.
0: Ja, en hoe lang geleden is dat?
1: Dat is al zo'n 28, 29 jaar geleden.
0: Ja. Ja, ja, ja. En je bent beeldende kunstenaar, je bent vooral beeldhouwer.
1: Ja, op de opening van de expositie zei je, je houdt niet echt een beeld meer natuurlijk.
0: Nee,
1: je
0: klopt.
1: Maakt ze meer. Ja, ja, je kunt ook zeggen, beeldend kunstenaar. Het is meer het maken van beelden op allerlei manieren.
0: Maar je bent niet echt een schilder.
1: Nee, ik heb wel eens geprobeerd te schilderen en ik heb wel eens wat dingetjes geschilderd. Maar echt het los schilderen, of het abstract, of zoals een Rembrandt het doet, dat kan ik niet. Dat,
0: nee,
1: dat weet ik.
0: Nee. Is de keuze altijd geweest om kunstenaar te zijn of kunstenaar te worden?
1: Nee, het is eigenlijk meer een beetje automatisch ontstaan. Omdat ik ben samen met een vriend begonnen met het maken van beelden. En toen waren wij naar een tentoonstelling geweest in Duitsland. En ik weet niet meer hoe dat precies heette. Maar daar waren wij zo van gecharmeerd. Toen hadden wij besloten, nou, dat gaan wij ook doen. Dus toen zijn we eigenlijk met z'n tweeën, dat heette toen de Maaswaalse Noordkunst. Zo noemden we dat. We woonden in het noorden van Maaswaal. En dat zijn we toen gaan doen. En ja, daar hadden we ook een foto bij gemaakt. Daar hadden we de winkel Prins hadden we helemaal uitgestald. En bij de brug in het noorden. Nou, en dat zijn wij. En we noemen het vaak ook... het gaat om de vorm en het idee.
0: Ja, en niet gehinderd door enige kennis, gewoon aan de gang.
1: Ja, eigenlijk wel, ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: En nooit de kunstopleiding nog gedaan erbij?
1: Nee, dat heb ik nooit gedaan, nee.
0: Nee, dus echt een autodidact.
1: Ja.
0: Ja, ja. Maar wel al heel lang natuurlijk.
1: Al heel lang, dus wij zijn ermee begonnen toen ik denk ik 22 was.
0: Ja.
1: Zoiets, dus ik maak eigenlijk mijn leven lang al beelden. Er is een periode geweest wat minder misschien. We hebben, voordat we in Waarland kwamen wonen, hebben we eigenlijk ons eigen huis gebouwd ook. Dus ja, daar zit natuurlijk ook een hoop energie in. Dus dan staat het wel een beetje op een laag pitje. Maar nu heb ik er weer meer tijd voor. En ja, het is toch iets waar je hart ligt, wat je eigenlijk altijd wil blijven doen.
0: Ja, je bent kunstenaar, hè?
1: Ja,
0: dan ben je tot je dood eigenlijk.
1: Dat blijft, zeg maar. Het is... Kijk, het bestaan ervan is natuurlijk een heel ander verhaal. Maar het willen maken, ja, dat blijft gewoon, zeg maar, ja.
0: Ja, en hoe is dat dan? Want hoe ga je dan beginnen? Want kijk, dit programma, dat zei ik net tegen je, bestaat 20 jaar. En ik heb altijd kunstenaars in het programma, hè? En iedereen heeft zijn eigen verhaal. Maar wat jij zegt, dat je altijd de drive hebt om iets te maken, dat blijft. Maar hoe begin jij nou bijvoorbeeld?
1: Nou, ik heb eigenlijk bijna nooit een vooropgezet plan. Het is, ik noem het niet per se atelier, maar het is eigenlijk een werkplaats met een hoop erin, zeg maar, hout, stenen. En ik werk veelal toch wel met staal of ijzer. Het is eigenlijk staal, maar in de volksmond heet het ijzer. En ik zet dan bijvoorbeeld een staafje ijzer op een werkbank. Hè? Las ik vast, laat ik even staan. Buig het misschien krom. Hang er een stukje lood aan. Zaag het weer door de midden. En zo gaat dat eigenlijk steeds maar verder. En dat kan dagen, soms weken duren. Dat ik vaak alleen maar zit te kijken. Hè? Wat nu? Als ik binnen zit, denk ik er wel eens aan. Het is ook wel een. Het is niet een kwestie van alleen maar. Of het alleen maar inspiratie is. Het is ook gewoon een kwestie van werken.
0: Ja, goed. Goed
1: als
0: kijken.
1: Als het klaar is, ja, dan ben ik met volgende. Dan pak ik alweer een steen of een bal. Uh-huh. En de fantasie, die komt eigenlijk vanzelf.
0: Vanzelf, ja.
1: Komt vanzelf.
0: Het is ook wel, denk ik, een kwestie van goed kijken. Wat gebeurt er? Even teruglopen, naar je werk kijken. Het is constant een proces van nadenken, doen. Zo gaat het.
1: Precies.
0: Ja, ja. En heb je wel een beetje een thematiek of raakvlakken in je werk? Met zo'n onderwerp?
1: Ja, er zit wel altijd, ik zal niet zeggen de hulpeloosheid van de mens, maar misschien eerder onhandigheid van de mens soms. Dat komt vaak wel bij mij terug, zeg maar. Hè. Heb ik een van die bootjes gemaakt. En daar zitten dan mensen in. En die roeien die kant op en die roeien die kant op, zeg maar. Hè. Maar het moet voor mij wel vooral mooi zijn. Maar er zit soms ook een beetje gekkigheid in. En dat vind ik eigenlijk wel leuk.
0: Ja, en het materiaal, want je hebt het over hout, steen en staal of ijzer. Heb je voorkeur?
1: Ja, staal ligt wel voor de hand, ijzer, omdat het natuurlijk heel makkelijk is. Ik heb ook veel met brons gewerkt, ook veel bronzen beelden gemaakt. Maar brons is de laatste tijd erg duur geworden. Dus ja, ik heb dan zoiets, voor mij gaat dan de lol eraf. En ja, ik kan met ijzer toch heel veel maken.
0: En heb je net als brons ook dan een mal nodig? Moet je het laten gieten of kun je het zelf doen, dat ijzer?
1: Nee, het laten gieten, met ijzer kun je allemaal zelf doen,
0: ja,
1: natuurlijk.
0: Ja, precies. Ja.
1: Dus ik heb ook al eens een buste gemaakt van ijzer. En mijn methode is vaak, ik heb staven rond ijzer. Die leg ik naast elkaar, zeg maar. En die las ik dan aan weerskanten vol. Dus ik kan ook, als ik wil, het is gewoon een kwestie van geduld. Met brons gaat het natuurlijk veel sneller.
0: Ja.
1: Dan krijg je een ander resultaat. Mm-hmm. Maar het is natuurlijk met staal ook. Dus bijvoorbeeld heb ik gedacht, kan ik een buste maken of een schouderpartij van ijzer? Nou, dat heb ik gedaan. Maar dat ga ik niet. Dat is ook zoiets met mij. Ik ga niet repeteren.
0: Nee, niet herhalen.
1: Ik kan dit.
0: Ja, dit is het en dan de volgende.
1: Dat is het. Ja. Dat is dat ene beeld.
0: Ja.
1: En dan gaan we weer naar het volgende, zeg maar.
0: Ja, precies. Maar het is wel fijn dat je dat in je werkplaats zelf kan doen. Dat je niet hoeft uit te besteden.
1: Ja, dat klopt. Ja, ja. Ja, maar ook met mijn brons is natuurlijk toch wel. Je kunt heel sneller werken als je met was iets maakt of met klei. Mm-hmm. Het gaat natuurlijk veel expressiever. Dat is natuurlijk met staal. Staal is natuurlijk niet expressief. Of als je gaat schilderen op een doek. Hè? Rembrandt schildert natuurlijk heel nauwkeurig. Vind ik heel bewonderingswaardig zoals hij dat doet. Maar die techniek heb ik niet. Maar je kunt ook heel expressief werken. Dat gaat met ijzer natuurlijk eigenlijk niet.
0: Nee.
1: Maar dat is een beetje wat bij mijn aard past.
0: Mm-hmm.
1: Ik heb geduld. Ik kan kijken. Ik kom morgen weer terug. Ik las er iets aan. Ik slijp er iets af. Dat is een beetje ook mijn, een beetje mijn stijl, zeg maar.
0: Ja, ja, duidelijk. We gaan ook natuurlijk even naar muziek, hè? Want je hebt nog een LP meegenomen, The Mole. Ik ken het niet. Dat is ook wel grappig, hè, van zo'n platenkast. Dat je dan iets tegenkomt wat je niet kent. The Mole. Wie zijn The Mole?
1: The Mole, ja, dat zijn eigenlijk twee broers. Die spelen alle twee op een piano, zeg maar. Met een zangeres,
0: ja,
1: en een drummer. En meer hadden ze niet. En ik vind het hele vrolijke muziek. En inderdaad, ik heb al vaak gezegd, ja, je kunt het op internet nog wel vinden, hoor.
0: Vast wel.
1: Maar ze bestaan natuurlijk niet meer. Maar ik vind het echt een hele vrolijke noot, vind ik het ook.
0: Ja, oké, okay, we gaan luisteren naar The Mole met Cheese.

0: dat was de moment. Cheers. Nu ik het hoor, denk ik, ja, dat komt toch wel bekend voor, inderdaad. Ja, grappig. En hoe ben je, speelden bij jullie in het dorp, zei je?
1: Ja, bij ons in het dorp opgetreden. Dat was altijd in de sporthal. Daar kwamen allerlei bandjes, net als de Golden Earring, normaal. Ja. Van mijn jeugd natuurlijk. En ik, maar ik ben eigenlijk nooit zo pop-minded geweest. Ik ging altijd meer eerder naar de jazz. Dus ja. Ik heb popmuziek, maar nu, ik moet wel zeggen, nu ik er ook, dat komt ook een beetje door mijn vrouw, die is wel met de Beatles en dergelijke bezig. Nu kijk ik er weer op terug en denk ik, god, was hebben toch eigenlijk toch mooie dingen gedaan. Ja. Terwijl ik het toen eigenlijk een beetje aan voorbij liep van, ach, die huppelmuziek.
0: Ja, precies. Ja, ja.
1: En met Queen precies hetzelfde. Als je dan een documentaire ziet, je ziet hun bezig. Maar denk je, ja, dat is toch eigenlijk ook allemaal wel mooi gemaakt, zeg maar.
0: Hè? Je leert het wel wat beter waarderen, hè, op die manier. Er zit natuurlijk ook een enorme vakmanschap achter.
1: Precies.
0: En dat is bij kunstenaars natuurlijk ook zo. Ja,
1: ja, en als je dat dan ziet, dan denk je van, ja, er moet toch een reden zijn dat ze dat hebben gedaan, hè?
0: Ja, zeker. Ja, ja. Absoluut. Ja. Hey, en want ik praat met Chris van Beem over zijn werk als beeldhouwer en je expositie in Galerie de Kapberg. Exposeer je veel?
1: Ik heb voorheen wel regelmatig geëxposeerd, maar de laatste paar jaren eigenlijk niet. En ik moet zeggen, nu heb ik het toch alweer opgepakt, zeg maar. Want het is natuurlijk toch wel, je maakt het wel, maar je wil het eigenlijk toch ook wel graag laten zien, natuurlijk.
0: Ja, natuurlijk. Ja. Maar het is altijd wel, ja, het is altijd moeilijk om te kunnen exposeren, hè? En om een goed platform voor je werk te vinden. En de Kapberg is natuurlijk wel een mooie organisatie wat dat betreft. En je geeft je daarvoor op en je wordt uitgekozen en dan hoor je met wie je samen dan exposeert. En de expositie is net begonnen.
1: Die is zaterdag geopend. Ja,
0: wat je zei net, hè, tijdens de opening hebben ze het over beelden maken. Ja. Je hebt geen invloed op met wie je exposeert.
1: Nee, maar dat vind ik ook niet erg. Ik heb zoiets, zij runnen die galerie.
0: Ja.
1: Dat is hun ding. Ik heb daar ook gewoon 20 beelden gebracht. Want ik ben natuurlijk wel wezen kijken, zeg maar. En ik heb heel vaak zelf die exposities ingericht. Mm-hmm. Maar ik vind het eigenlijk wel fijn dat gewoon een ander dat doet. Want die kijkt er op een andere manier naar.
0: Ja.
1: Dus ik heb daar een aantal beelden gebracht en ook gezegd van, nou, kijk maar wat je kwijt kunt. En de rest haal ik weer op.
0: Ja.
1: Ze hadden toen 15 geplaatst. En nou, ik was er echt wel heel, heel blij mee zoals ze het hadden gedaan.
0: En met wie exposeer je nog samen?
1: Het is met Jurgen. Die maakt eigenlijk meer grafisch werk. En Joke Konijn. Die schildert veelal met, het is wat meer met waterverf, is het.
0: Uh-huh.
1: Schilderijen, tekeningen.
0: Ja, wat realistischer werk.
1: Nou, en het is ook een beetje figuratief. Uh-huh. Dus uiteindelijk, ik vond zelf wel, ja, dat past bij mij.
0: Ja.
1: Of ik misschien bij hun. Dus net,
0: ja, dat kan ook. Ja, het is een goede combinatie.
1: Ik vond het goed. En het werk wat Jurgen maakt, dat vond ik ook goed. Dus, en voor de rest is voor mij, hun doen die galerie. En ze moeten dat op hun manier doen.
0: Ja,
1: dus,
0: ja, zeker. En je hebt er 15 beelden staan. Heb je een nieuw werk ook staan? Heb je de afgelopen tijd veel gemaakt?
1: Ja, ik denk dat ik ongeveer, als ik om de maand een beeld maak. Dus het zijn er een stuk of 10 per jaar, soms wel meer.
0: Ja, en op deze expositie ook nieuw werk?
1: Er staat ook nieuw werk, maar ook oud werk.
0: Mm-hmm.
1: Want als het goed is, is oud werk ook gewoon tijdloos.
0: Ja,
1: het maakt niet uit, zeg maar. Er zijn beelden die ik misschien gemaakt heb toen ik 30 was. Hè, en het staat bij mij her en der overal door het huis heen. Mijn vrouw vroeg laatst mij van, hoeveel beelden heb je nu hier staan? Ik zeg, nou, ik denk wel 15. Toen ging ik tellen, er stond nog een kleine 50.
0: Ja, precies.
1: Ik had het zelf al niet meer in de gaten.
0: Ja.
1: Dat was wel grappig. Maar dat vind ik. Ik heb ook beelden weggegooid.
0: Ja, toch wel.
1: Die slijp ik weg, zeg maar. Of pak soms een onderdeel van, dat moet eraf. Maar dat vind ik dan, dat onderdeel vind ik zo leuk. Denk je, het is toch een mooie. En dan doe ik dan misschien iets anders mee. Maar er zijn nog best wel veel beelden die ik gewoon heb gedaan. Nou, dit vind ik niks. Ga gaat weg. Ondanks het feit dat ik er bijvoorbeeld 2 maanden aan heb gewerkt. Mm-hmm. Dat moet je ook gewoon kunnen. Ja. En dat vind ik ook goed.
0: Tuurlijk. Je moet ook kritisch blijven op je eigen werk natuurlijk.
1: Precies.
0: Ja. Ja. Hey, en bijvoorbeeld op dat plaatje, dat doet mij toch wel een beetje abstract aan.
1: Ja, het meeste wat ik wel maak is wel abstract, figuratief.
0: Ja, het zit een beetje, het is een beetje een tussenvorm.
1: Ja, ik maak wat ik net vertelde over die schouderpartij, dat is dan mij meer een vraag van, kan ik dat met ijzer ook fixen, zeg maar. En het moet natuurlijk ook wel mooi zijn. Ik vind het ook mooi.
0: Ja.
1: Dat beeld is ook weg, dat staat bij je kennis of mij. Maar meestal zit ik in figuratief. Ja, het moet niet, moet ik zeggen, ik wil niet gaan fiebelen, zeg maar.
0: Ja.
1: Moet ik dat zeggen?
0: Nee, duidelijk.
1: Je moet een beetje ruim gebaar blijven.
0: Ja.
1: Waar je toch lang mee bezig bent. Maar dat hele exact precieze, dat is niet meer mijn stijl.
0: Nee, ja, dat zit er niet in.
1: Nee.
0: En hoe ben je nou op die ballen gekomen? Want daar ben ik dan weer benieuwd naar. Want dat is toch echt wel een kenmerk, denk ik, van je werk, die ballen.
1: Ja, maar dat komt gewoon daar waar ik dan het ijzer haal.
0: Ja.
1: Dat is bij Overdie in Alkmaar. Die hebben die ballen liggen. En dan denk ik, kan ik iets met die ballen? En dan neem ik een boel van die ballen mee. En inderdaad, dat komt dan terug, hè? Of half ballen.
0: Ja,
1: maar ik vind het toch een mooie vorm.
0: Zeker.
1: Maar er zei laatst wel iemand tegen mij, er zitten wel veel ballen. Ik dacht, oh ja, ja, dat klopt wel. Dan zitten die ballen wel op allerlei verschillende manieren erin. Dus met die ballen ga ik stoppen. Want dan denk ik van, oh, dat is leuk geweest.
0: Nu wordt het een kunstje. Dat gaan we niet meer doen.
1: Nee, precies. Nee.
0: Ja, ik vind het wel grappig, want op je website bestaat bijvoorbeeld ook, verzamelde vele ballen in de loop der jaren. Gaandeweg ook ballen weggedaan. Met balanceren met ballen gaat verder. En balanceren met ballen gaat verder. Ja, ik vind dat, dus net wat jij zegt, er zit ook een beetje een soort humor in, hè? Dat vind je ook leuk in die zin.
1: Nou, het moet niet, het moet niet heel, ja, kijk, ik kijk ook naar het nieuws. Ik bedoel, daar kom ik ook niet omheen. Ik ben Chris van Beem. En ik heb ook een idee over dingen. En dat zit soms ongemerkt ergens in. Maar ik ben niet moralistisch. Dat wil ik niet. Het moet mooi zijn. Je moet iets moois maken. En er mag misschien soms een beetje een boodschap in zitten. Het mag, maar voor mij hoeft dat niet.
0: Nee,
1: maar,
0: tong in cheek, zeggen ze de Engelsen dan. Dat mag wel, ja. Ja. En zo'n expositie, want tot wanneer duurt die nog? Kunnen we hem nog zien?
1: Ja, deze duurt tot 21/6. Ja. Op een zondag. Dus 21 juni.
0: Ja, ja. Oké. Dus dat is wel een, nou, anderhalve maand zo'n beetje in de Kapberg. Ja.
1: Ja, ja. Het is op vrijdag, zaterdag en zondag van 1 tot 5. Ja, en eventueel op afspraak, maar het is natuurlijk het mooiste als het gewoon open is. Dat je binnen kunt lopen, een beetje vrijblijvend.
0: Ja, ja, vrijdag tot en met zondag. Er zitten ook altijd vrijwilligers, hè? Die doen de boel open, je kunt gewoon heen gaan. Die ook wat vertellen over het werk, weet ik, hè, van andere exposanten.
1: Ja.
0: Dus dat is een mooie gelegenheid, hè, om daar te exposeren.
1: Ze hebben een enthousiaste club.
0: Ja, zeker. En goed dat het nog bestaat ook, hè?
1: 53 jaar, ja, zeg je, maar dat is wel, galeries komen en gaan. Misschien met kunstenaars ook wel. Ik weet het niet.
0: Nou ja, ik
1: maar
0: denk
1: galeries
0: dat,
1: komen en gaan.
0: Ik denk dat galeries eerder verdwijnen, hoor, dan kunstenaars. Ja. Ja, dus dit is wel echt een unicum, hoor. 53 jaar. Ja. Ja.
1: Ja. Ja. Ze hebben geen subsidie of dergelijke. Natuurlijk draait het op vrijwilligers, hè. Maar dan moet toch maar een beetje een positieve spirit blijven om dat maar toch steeds te blijven doen.
0: Ja.
1: Maar ja, nou ja, ik kan niet anders zeggen. Ik laat die beelden achter, je komt terug. Het ziet er gewoon fantastisch uit. Dus ze hebben wel kijk erop. Hè. Dat vind ik wel. Het is wel een compliment.
0: Ja, oké. Okay. We gaan nog even luisteren naar muziek. Je hebt Rijnbert de Leeuw uitgekozen. Dat is natuurlijk wel een bijzonder componist.
1: Ja.
0: Ja. En Erik Satie, dat is een natuurlijk ook componist.
1: Ja,
0: je hebt uitgekozen, is dat een gezamenlijk werk of heeft Rijnbert de Leeuw het?
1: Nou, die Gnossiennes, die zijn eigenlijk wel bekend.
0: Mm-hmm.
1: Die heeft dan Erik Satie geschreven. En Rijnbert de Leeuw is veelal een uitvoerder van die muziek.
0: Ja.
1: En dat is eigenlijk wel iets. Ik vond toen ik de eerste keer hoorde, vond ik het ook, kreeg echt kippenvel van. En, maar wat daarin zit, in die partituren staat ook très lentement. Dus heel langzaam. En Rijnbert de Leeuw, die speelt het ook heel langzaam. Dat je denkt van, doet hij nou het nou eens, zeg maar.
0: Ja.
1: En dat vind ik zo mooi, want dat geeft die hele traagheid. Terwijl je eigenlijk weet wat voor noot dat hij gaat spelen, zeg maar. Maar hij wacht nog even. Dat vind ik zo mooi aan die muziek.
0: Ja, we gaan luisteren naar Gnossienne.

0: Dit is de kunst- en cultuuragenda van Kunst Compleet.
1: Van 24 mei tot en met 1 november, Dromen in het Duin, de expositie van Bernard Essers in Kranenburg-Bergen. En ook in Kranenburg-Bergen, maar dan in de villa, exposeerden de leden van het KCB met de tentoonstelling zonder titel. Dan heb ik nog de Zomersalon Ode aan het Water. En deze wordt gehouden van 4 juli tot en met 23 augustus. Kunsthuislijn Alkmaar organiseert al 3 keer de succesvolle expositie Ode aan. En deze keer dus Ode aan het Water, met werk van bijna 100 kunstenaars, amateur en professionele kunstenaars kunnen zich nog aanmelden tot en met 31 mei. En dat kan op info@kunstuitleenalkmaar.nl. En dan ook in Kunstuitleen Alkmaar de tentoonstelling Beestig tot en met 28 juni, met werk van Amber Veel, Hendrike van Putten, Tamar Haak, Jacobine de Roy en Gabrielle van der Laak. En dan als laatste tot en met 13 september Gestel en de Smet in het Stedelijk Museum Alkmaar. Wilt u reageren op Kunst Compleet of wilt u ook een keer te gast zijn? Bel dan 072 5111 909 of mail naar info@karinvanbodegom.nl.

0: het erin?
1: Ja, dat klopt. We zijn vandaag voor de tweede keer bij elkaar gekomen. En heel gezellig. 9 mensen die erop afgekomen zijn. En natuurlijk super blij mee, maar we gaan gewoon vrolijk verder en vrolijk door. En we hopen dat we zoveel mogelijk mensen kunnen betrekken bij het Schrijfcafé.
0: Ja, want wat houdt het eigenlijk in?
1: Het heeft meerdere doelen, maar de twee belangrijkste is ruimte te geven voor mensen die een plek zoeken om ergens te kunnen werken. Dat je weg bent vanuit je huis, dat je niet hoeft te denken, god, de wasmachine, de vaatwasmachine, de kinderen of iets anders moet nog gebeuren. Daar hebben we een plek voor, dus mensen die graag dus een werkplek zoeken. En elke week organiseren we een workshop of een lezing. En dat is superleuk. Vandaag hadden we Arij van der Vliet, wie kent hem niet, onze dorpsdichter uit Bergen. En die heeft met ons gesproken over de filosofie van het schrijven. En wat schrijven met je doet of zou kunnen doen. En daar hebben we een heel mooi gesprek over gevoerd met z'n allen.
0: Ja, het is eigenlijk een hele laagdrempelige ontmoetingsplek, hè, voor mensen. Ja. Schrijvers, beginnende schrijvers, gevorderden. Om verhalen te schrijven, gedichten, ideeën, et cetera. En daarnaast hebben jullie inderdaad workshops.
1: Ja, dat klopt helemaal wat je zegt. Het is dus tweeledig. Het is dus een stilteplek waar je lekker je eigen gang kan gaan. Of je doet mee aan de workshop die er op dat moment is. En dan laat je je helemaal onderdompelen in de ideeën van de workshopleider.
0: Ja, en je zei net met 9 mensen. Dat is aardig wat, hè, voor zo'n sport.
1: Ja, ja, het is... Voor een startend iets vind ik dat echt heel fijn. Maar er is plek voor meer. Dus hoe meer zielen, hoe meer vreugd.
0: Ja, en kun je je aanmelden? Hoe doe je dat?
1: Ja. Heel goed. Schrijfcafé.bergen@gmail.com. Dat is de manier om in contact te komen. En dan krijg je de nieuwsbrief. En in die nieuwsbrief staat wat er komende dinsdagen wordt georganiseerd. We hebben besloten dat je... het is geen vast gegeven. Als je niet kan, kan je niet. En als je het leuk vindt, kom je. Dus, en voor sommige workshops waarvan wij denken, nou, het zou best misschien nog wel eens een keer druk kunnen worden, dan zou je je moeten opgeven. Maar dan is juist die nieuwsbrief aanmelding heel fijn, zodat je weet waar je aan toe bent.
0: Ja.
1: We hebben ook een Facebook-site trouwens.
0: Mm-hmm.
1: Schrijfcafé Bergen en omgeving, want we zijn niet alleen voor Bergen. Hè. Iedereen is welkom, of je nou in Alkmaar woont, of in de Egmonde, of in Schorl, of... Heergewaard, het maakt niet uit. Iedereen is welkom.
0: Ja, en het is op dinsdagmiddag, hè, van 2 tot 4?
1: Ja, klopt. Het is op dinsdagmiddag van 2 tot 4 in Welzijn Bergen. Of bij Welzijn Bergen. Achter de Albert Heijn in Bergen heb je zo'n parkeerplein. En daar staan ook wat gebouwtjes. En daar wordt het gegeven.
0: Oké, nou, wat een mooi initiatief, Ellen.
1: Ik hoop dat het echt een lift-up krijgt. En dat we heel veel enthousiastelingen krijgen die zin hebben om te schrijven of te leren schrijven of inspiratie op te doen. Het kan allemaal.
0: Oké, goed. Nou, dankjewel. En kijk vooral even op de Facebookpagina van Schrijfcafé Bergen. Dankjewel.
1: Joe, dag.

0: Herman van Veen met fiets, ook uitgekozen door Chris. Ik praat met Chris van Beem. Herman van Veen, een held?
1: Nou, misschien niet
0: zozeer een held.
1: Maar ik vind het wel een mooie artiest.
0: Ja.
1: Iemand die een leven lang toch zoveel verschillende dingen doet. Dat vind ik wel heel mooi. En dat nummer fiets. Dat je nog zo'n fiets... Niet meer dan dat, zeg maar. Dat vind ik zo mooi. We waren bij mijn schoonmoeder het huis op een ruimen. En daar kwam dus deze cd naar voren. En ik zei, ja, ik wil één nummer fiets horen. Maar toen had mijn vrouw, die had hem al opgezet, fiets.
0: Ja,
1: die moet er gewoon bij.
0: Ja.
1: Doet ook een beetje aan je kinderen denken.
0: Tuurlijk, ja.
1: Maar ik vind het altijd wel heel mooi beeldend gebracht.
0: Ja, dat is het ook. Ja.
1: Die muziek.
0: Dat kan hij ook heel goed. Wat zijn je toekomstplannen? Zullen we het daar eens over hebben?
1: Mijn toekomstplannen? Nou, ik weet niet of ik die heb.
0: Heb je geen toekomstplannen? Maar je bent lekker aan het werk natuurlijk.
1: Ja, we wonen nu op een plek waarvan ik altijd zeg van... ik stap op mijn klompjes naar buiten. En dan zeg ik van, wat ga ik vandaag hier nu eigenlijk doen? En meestal zit ik dan natuurlijk in mijn werkplaats, atelier, of hoe je het ook noemen wilt. Dan ben ik natuurlijk altijd met iets bezig. Hè? We hebben natuurlijk ook de tuin. Die moet onderhouden worden. En ik heb altijd naast mijn beeldenmakerij... toch ook altijd gewoon als klusjesman gewerkt... in de renovatie, zeg maar. En ik heb altijd met groot plezier ook voor mensen dingen willen maken... zo goed mogelijk. En dat doe ik nu nog. Vaste mensen die bellen, maar... Het wordt wel steeds minder. Dus, Maar ik ben met mijn beelden ben ik eigenlijk sinds ik gepensioneerd ben, 3 jaar terug nu, dus toch weer de draad wat beter aan het oppakken, zeg maar.
0: Ja.
1: En dat gaat eigenlijk heel goed. Dus de productie valt niet stil. Het gaat een beetje met vlagen, maar
0: dat is
1: gaat
0: altijd
1: gewoon
0: zo.
1: Gestaag verder.
0: Ja, dat is altijd zo natuurlijk, zeker in de kunst. Je hebt geen exposities in het vooruitzicht?
1: Jawel. In de gemeente Warmond, dat ligt boven Leiden ergens, daar ga ik in december naartoe. En ook de gemeente Beuningen, daar is eigenlijk een plek in het Land van Maas en Waal. Daar ben ik ook uitgenodigd.
0: Hm.
1: En dat, ik weet niet of dat dit jaar nog is, maar of het jaar daarop, ik weet het niet, bezin het wel.
0: Ja, ja. En wat staat er op het ogenblik op je werkbank?
1: Ik ben nu met een houten beeld bezig. Dat heb ik van een nicht van mij gekregen, die zei, maak er maar iets moois van. Dus dat stond er al 2 jaar, dat heb ik nu naar voren gehaald. Dat heb ik eigenlijk, het is een soort gespleten... boomstammen. En ik heb daar wel een idee al van wat daartussen moet. Ik giet ook veel met lood, zeg maar. Ik heb heel veel lood verzameld in mijn leven. En daar giet ik allerlei dingen van. En dat heb ik eigenlijk al een beetje voor ogen. Dat moet zo worden. In het begin dacht ik, er moet een kruis tussen. Maar het blijft, dan gebeurt er helemaal niks. Dan denk ik, daar moet een tak tussen. En ja, op een gegeven moment neem ik de beslissing, dit komt ertussen. Maar daar ben ik nu mee bezig. En ik heb nog een ander beeld... Daar heb ik inderdaad iets afgeslepen, wat niet goed was. En daar heb ik er nu 2. Dus het ene ding, dat ligt inderdaad op de werkbank. Dat vind ik hartstikke mooi. Dus daar gaat ook weer iets mee gebeuren. Maar eerst het andere, zeg maar.
0: Ja, wat gaat worden, dat zien we vanzelf.
1: Ja, ja, klopt.
0: We gaan nog even luisteren naar muziek. Want je hebt ook nog meegenomen Erik Vloeimans.
1: Ja, ik ben een
0: daar ben je wel fan van.
1: Ik ben een groot fan van Erik Vloeimans.
0: Ja.
1: Dat is eigenlijk ook zo'n artiest die heel veel dingen doet. En wat ik net al zei, ik had een cd besteld. En het ging over liederen van... muziek van Johannes Christopher Bach.
0: Mm-hmm.
1: Het was uitgevoerd met het barok ensemble. En daar wordt natuurlijk in gezongen. Maar Erik Vloeimans doet het met een trompet. En dat kan hij zo mooi. Dat is zo vloeiend als je dat hoort. Ja, dat vind ik hartstikke mooi. Daar had ik graag mee willen eindigen. Maar ik heb de cd vandaag niet ontvangen.
0: Nee.
1: Die kan ik niet laten horen.
0: Nee, je moet gewoon, nog een keer terugkomen met die cd dan. We gaan wel luisteren naar Erik Vloeimans met Balkan Spirits.

0: Broken Spirits, uitgekozen door Chris. Chris, we zijn bijna aan het einde van het programma gekomen. En hebben we altijd een item, vast item in Kunst Compleet. Eigenlijk al een tijdje niet gedaan, maar vandaag wel weer opgepakt. En de vraag is, wie is je favoriete kunstenaar?
1: Mijn favoriete, weet niet of ik een echte favoriet heb, maar ik vind Giacometti is altijd wel iets wat ik heb bewonderd.
0: Ja, dus Giacometti, de lange uit Italië.
1: Met die lange dunne, dat zie je natuurlijk met dat staal in mij ook. Mijn beelden zie je dat ook terug. Ja. Dat kun je met dat staal, kun je dat lang, dun en fragiel werken. En hij doet dat ook. En ook soms een beetje dat tragische wat erin zit, zeg maar, hè. Dat is iets wat, dat spreekt mij eigenlijk wel aan. Ik had laatst ook weer een bronzen beeldje gegoten. En ik breng het naar de hooischuur, de bronsgieterij. En het eerste was zeggen, oh, Giacometti.
0: Ja, toch. Ja.
1: Dus niet dat het Giacometti is. Ik bedoel, ik heb het gemaakt, maar het zegt natuurlijk wel iets. Maar dat vind ik altijd wel mooi. Dat lange, dunne, fragiele werk, zeg maar. En wat ik ook een beetje dat tragische, dat ingehouden. Dat vind ik altijd wel heel erg mooi.
0: Ja, mooi voorbeeld. Giacometti inderdaad. Ja. Heb je advies voor kunstenaars, voor beginnend kunstenaars?
1: Ja, wat zou mijn advies zijn? Ik denk gewoon beginnen.
0: Beginnen.
1: Kijken waar het eindigt of waar je strandt. Er zijn natuurlijk een hoop mensen die stranden. Uh-huh. Ook op de kunstacademie zijn natuurlijk ook een hoop mensen die stranden.
0: Oh, zeker. Ja. Absoluut.
1: Dus je moet, wat zal ik zeggen? Je moet steeds iets moois willen maken voor jezelf, denk ik. Je moet iets moois willen maken. Je hoeft niet de wereld te veroveren of de mensen de les te lezen. Dat is allemaal ver weg, zeg maar. Ik denk vooral voor jezelf is, probeer voor jezelf iets moois te maken. Dat het ook iets zegt, hè, naar een ander toe. Dat het niet alleen maar mooi is. Het moet ook iets... Die vraag stel ik me ook wel eens, zegt dit iets? Uh-huh. Soms lukt dat natuurlijk ook. Ja, het is met abstracte beelden is natuurlijk moeilijk om te zeggen van, zegt het iets? Uh-huh. Kijk, het is net als je naar een boom kijkt. In feite is een boom ook abstract.
0: Ja.
1: Toch kunnen mensen heel goed omschrijven of die wel of niet mooi is.
0: Zeker, ja.
1: En zo is het natuurlijk met een beeld ook.
0: Ja. Ja. Maar je zegt eigenlijk ook het wel dicht bij jezelf te houden.
1: Dicht bij jezelf te houden, denk ik, ja. Kijken wat er in jezelf omhoog borrelt. Hè? En natuurlijk, je staat in deze wereld, daar kun je niet omheen. Maar ja, het iets moois willen maken, iets vorm willen geven op een manier. Uh-huh. Als het jou past, ik denk dat een beetje het streven moet zijn. Dat je dan misschien, ik weet het niet, het langst volhoudt.
0: Ja, ja.
1: Ik doe het al een leven lang, dus...
0: Ja, dat zegt ook wel iets natuurlijk.
1: Ja.
0: Ja. En het volhouden daarin, is dat belangrijk?
1: Nee, kijk, misschien als je 30 bent wil je de wereld veroveren.
0: Ja.
1: Misschien heb ik dat gevoel ook wel eens gehad, ik weet het niet hoor. Maar nu is het toch vooral... Dat je toch nieuwsgierig bent van wat iets gaat worden, zeg maar. En daarmee bezig zijn. En of je beelden verkoopt, dat heb je toch niet in de hand.
0: Nee.
1: Als je iets wilt gaan verkopen, dan moet je in een winkel gaan werken. Dus, en als je een beetje mazzel hebt, dan loopt het. Maar het is natuurlijk voor een heleboel mensen, een heleboel kunstenaars, toch een gevecht.
0: Ja, absoluut. Ja.
1: Maar, ja. Dat moet je misschien niet doen. Ik denk vooral, blijf bij jezelf. Maak gewoon mooie dingen waar je plezier in hebt. Ja, en of het aanslaat bij anderen. Ja, ik kan alleen maar zeggen, als op zo'n opening bij de Katberg lopen, ik krijg gewoon leuke reacties. Dat is in ieder geval een heel goed gevoel. Dan blijven mij een paar dagen hangen. Of de werk verkocht wordt, zou heel mooi zijn. Maar ja, dat heb
0: dat
1: niet
0: weet je hand. Nooit. En dat heb je nooit in de hand, inderdaad. Ja, ja. Mooie afsluiting. Dank je wel.
2: Toprooster lost voor u de vraag op: wie komt er wanneer? Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
3: Ja, ken je dat? Je hebt de volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl.
4: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan het Tromstraat 17 en Egmond aan Zee. Tot snel.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
5: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het lichaam van het kind dat gisteren werd gevonden in een silo in Zuid-Frankrijk is de vermiste Liana, meldt het Franse OM. Het meisje van 11 werd sinds vorige week vrijdag vermist. Eerder deze week werd al een man van 41 opgepakt. Het gaat om de vader van een goede vriendin van Liana. Hij is eerder aangeklaagd voor verkrachting van een minderjarige, maar werd daar nooit voor veroordeeld. Hoe het meisje om het leven is gekomen is nog niet duidelijk. De leiders van de EU-landen zijn bij elkaar in Montenegro om te praten over de toetreding van 6 Balkanlanden. Er wordt al jaren over onderhandeld, maar het verloopt moeizaam. Montenegro hoopt dat het in 2028 kan toetreden, maar dat land moet dan nog wel wat doen, zegt correspondent Thijs Kettenis.
6: Bijvoorbeeld de rechtsstaat te verbeteren, corruptie aan te pakken. Ja, en uiteindelijk gaat Montenegro er natuurlijk niet over wanneer ze toetreden. Dat zijn de EU-regeringsleiders.
5: De EU hoopt te voorkomen dat de Balkanlanden afhaken en hun heil zoeken bij bijvoorbeeld Rusland en China. In de coronacrisis duurde het lang voordat er bij het ministerie van Volksgezondheid een crisisorganisatie was opgezet. Dat zei de oud-coördinator terrorismebestrijding Pieter-Jaap Albersberg tegen de corona-enquêtecommissie. Hij zei verder dat ministers in tijden van crisis meer macht moeten krijgen om beslissingen te nemen.
7: Bij zo'n stelseldepartement dan toch een crisis komt, moeten zittende mensen opeens en beleid maken en andere dingen doen. En dat zet een enorme druk op de mensen. Ik heb wel eens in mijn taalgebruik gezegd, sommigen raakten bijna uitgewoond. Uitgeput, uitgewoond.
5: Volgende week zijn de verhoren van onder andere oud-premier Rutte en oud-minister Koolmees. Het kabinet wil de komende 4 jaar 75.000 statushouders aan het werk helpen. Dat schrijft minister Aerts in een brief aan de Tweede Kamer. Statushouders met relevante werkervaring moeten makkelijker aan de slag kunnen in sectoren waar een tekort is. Het weer. In het oosten nog een paar buien. Verder is het droog met opklaringen en weinig wind. Vannacht koelt het af naar 10 tot 13 graden. Morgen eerst droog. In de loop van de middag kans op regen bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
8: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Gewoon Hollands wordt mede mogelijk gemaakt door Scorpion.

0: 80.
1: Het is vrijdagavond, 5 juni 2026. Luisteraars en Simpsonder, goedenavond. En een hartelijk welkom bij de live programmering van RTV 80. Vorige week geen Gewoon Hollands. Mijn excuses daarvoor. Wegens privéomstandigheden kon de uitzending helaas niet doorgaan. Maar vanavond volop artiesten voor de kust en Duinstreek hier op Radio 80. We zijn, als het goed is, te beluisteren via Ziggo Digitaal Radio Kanaal 919. Via KPN Digitaal Radio Kanaal 1193. In de kust en Duinstreek momenteel op Ziggo TV Kanaal 44. En op KPN TV Kanaal 1493. We zitten met groot vermogen in de ether op FM 105.9. En wereldwijd kun je ons beluisteren, maar natuurlijk ook bezichtigen via www.rtv80.nl. We hebben een eigen RTV 80 app, die is heel makkelijk te vinden in de App Store. Heb je die nog niet gedownload, doe dat eens nog even. En blijf natuurlijk afgestemd op deze zender. We worden vanavond op deze vrijdag, de 5e juni, doorgeplukt door een aantal internetradiostations. Ten eerste mijn hartelijke dank daarvoor. Vanuit Nederland, Duitsland en België. Hartstikke leuk. Blijf gezellig luisteren. Dit is aflevering 317. Mijn naam is Herman van Kampen en je luistert naar Gewoon Hollands hier op RTV 80.
2: Gewoon Holland. Jouw muziek, jouw RTV 80.

Vanavond tot 11 uur gewoon Hollands bij jou op de radio. Ik verwacht ontiegelijk veel Nederlandstalige, Duitse, maar ook natuurlijk andere artiesten aan de telefoon vanavond hier bij Radio Tastig. Blijf gezellig luisteren. Mijn naam is Herman van Kampen. We gaan zo meteen van start met het nummer 1 geluid uit de Nederlandse 40. Vorige week ook nummer 1 te vinden. Blijf staan deze week op diezelfde positie. 7 weken genoteerd in de 40 van Nederland. Ik heb het over Justin de Wild.

Wat een heerlijke plaats. Nummer 1 in de Nederlandse top 40 man zelf. Vorige week op nummer 1 te vinden in diezelfde positie. Middels 7 weken genoteerd in de 40 van Nederland. Onze Justin de Wild met zijn Cheerio. Nou nog een keer.

0: 6 maart om precies te zijn. Dit jaar had ik deze man aan de telefoon over deze single Cheerio. En wat is hij vanaf die tijd ontiegelijk goed gegaan. Nummer 1 in de 40 van Nederland, momenteel genoteerd. Justin de Wild met zijn Cheerio. Ik heb nu aan de telefoon, als het goed is, onze eerste artiest van vanavond. En dat is zanger Berko. Goedenavond.
1: Een hele goede avond allemaal.
0: Welkom bij Gewoon Hollands, Berko.
1: Helemaal leuk, helemaal leuk.
0: En ja, je hebt voor de luisteraars iets een leuke verrassing meegenomen.
1: Ja, zeker weten.
0: Wat kun je erover vertellen, Berko?
1: Ja, ik heb natuurlijk een hele leuke single gemaakt, die heet Fiesta. En ik denk dat wij 2-3 jaar geleden al mee begonnen zijn. Zaten we in Spanje. En toen hebben wij al een liedje bedacht op het strand. Fiesta, Fiesta, mooie vrouw op het strand. Hè, waar we allemaal natuurlijk van houden en leuk vinden.
0: Mm-hmm.
1: Toen ben ik naar de studio gegaan. Zijn we dat verder uit gaan werken. Dat was al 2 jaar later. En nou, 20 mei is je uitgekomen, Fiesta. En ja, het is gewoon fantastisch. Iedereen vindt het leuk, iedereen vindt het gezellig. En het is gewoon één grote fiesta.
0: Hartstikke fijn. Zullen we het daar gaan luisteren en het horen brengen, Berko?
1: Ja, het lijkt me een goed plan. Gezellig.
0: Jij mag hem aankondigen als je wil.
1: Ja, zeker weten. Nou, hier is Berko met Fiesta.

0: heerlijke zomerse klanken bij jou. De speakers op Radio 80 en zeggen zij er buiten. Berto, de allernieuwste release, de single met Fiesta. En we hadden er natuurlijk even aan de telefoon hier bij Radio 80... met mijn hartelijke dank daarvoor, Berto. Ik heb nu aan de telefoon ook geen onbekende man van dit programma... Sven Doornink. Een goedenavond.
1: Hey, goedenavond, Herman.
0: Welkom terug bij Gewoon Holland, Sven. En wat heb jij meegenomen voor de luisteraars deze avond?
1: Ja, ik heb een klein maandje geleden een nieuwe single uitgebracht... genaamd Het is Waar. Dat is dan een cover van het origineel van Willem Bart natuurlijk.
0: Mm-hmm.
1: En ja, die vond ik zo mooi dat ik dacht van, joh, we doen hem opnieuw, ja, eigenlijk, ja.
0: En bij wie ben je terechtgekomen om dit nummer op te nemen, Sven?
1: Ik ben bij Mario Veldman terechtgekomen. Ja, daar heb ik wat verhalen over gehoord en ook wat collega-artiesten die daar geweest zijn. En ja, het is natuurlijk geen onbekende naam in de wereld, dus ik denk, ja, die kan wel wat voor me betekenen.
0: Ja, heb je er ook een videoclip bij laten maken?
1: Ja, zeker bij Jaap van Didde.
0: Jaap van Didde heeft die geschoten. Overal YouTube, alle kanalen te bezichtigen uiteraard.
1: Overal inderdaad, juist, ja.
0: Sven, hartstikke fijn om jou weer even in de uitzending te mogen ontvangen. We houden contact voor de volgende releases uiteraard. En ja, je krijgt het podium, dan mag je hem aankondigen.
1: Nou, lieve mensen, hier is dan Sven Doornink met Het is Waar.

0: allernieuwste van Sven Doornink voor de Kerst en Duisterweek. Getiteld Het is waar, deze nieuw gereleasde single. En Sven, mij dankt dat jij aan de telefoon alles over deze nieuwe single kwam vertellen. De volgende artiest van Gewoon Hollands die ik aan de telefoon heb hangen, dat is Bodhi. Goedenavond.
1: Een hele goede avond.
0: Ja, hartelijk welkom bij Gewoon Hollands, Bodhi. Luisteraars die op luisteren zitten die nog niet van jou gehoord hebben, kun je jezelf even voorstellen als je wil.
1: Nou, ik ben Bodhi. Ik ben geboren in Haarlem en ik woon in de buurt van Amsterdam. Ja, ik heb een nieuwe single Ritme van de Nacht 1 mei gereleased. En ja, hij gaat super lekker gewoon. Hij gaat nu richting 45.000 streams. Dus dat is gewoon super tof dat hij al zo goed gaat.
0: Dat is fijn om te horen, Bodhi, dat hij lekker opgepakt wordt.
1: Ja, zeker. Zeker weten. Daar ben ik heel trots op.
0: Ja, wie heeft de tekst dan dit nummer mogen schrijven?
1: Rob van Zuilen en Bas Kok. Bas Kok heeft meegeschreven aan het nieuwe liedje van Kelsey Verbrugge.
0: Ja.
1: En Rob van Zuilen heeft meegeschreven aan Ik ga zwemmen van Mart Hoogkamer.
0: Geen onbekende artiesten?
1: Nee, dat zijn zeker niet de minste.
0: Welke studio heb je het opgenomen, Bodhi?
1: Ja, in de studio van Rob. Hij heeft geen specifieke naam, maar het is gewoon een studio van Rob. Ja. Is het eigenlijk, ja.
0: En zit er ook een videoclip bij dit nummer?
1: Ja, er zit zeker ook een videoclip bij. Die is gefilmd door Ron de Cameraman.
0: Kijk, Ronnie de Cameraman.
1: In Zandvoort is hij opgenomen.
0: De locatie is Zandvoort. De locatie is Zandvoort, ik wou het je net vragen.
1: Ja, hij is in Zandvoort opgenomen, ja.
0: Bodhi.
1: Bij Bodhi Beach.
0: Kijk, zit er nog meer muziek ook voor jou aan te komen dit jaar, Bodhi?
1: Nou, er liggen zeker wel plannen, ja, inderdaad.
0: Mm-hmm.
1: En ja, nou, daar ga ik gewoon mijn best voor doen om dat te laten.
0: We gaan,
1: om dat te laten gebeuren. Maar ja. Ik had eerst een examen, dus dat moest ik eerst afronden. En nu heb ik gewoon de volle focus om mijn muziek te leggen.
0: Dat is heel fijn om te horen. Dan gaan we zeer zeker in de toekomst meer van jou horen hier bij Radio 80 Bodhi.
1: Zeker weten.
0: En tot die tijd moeten we ook van deze single maar even genieten. Ritme van de Nacht getiteld.
1: Ja, dat klopt. Dat klopt, dat klopt.
0: Wil jij me aankondigen?
1: Ik ga me aankondigen. Ik ben Bodhi van den Brink en mijn eerste single, Ritme van de Nacht, is nu te streamen op Spotify.

0: van de nacht. Dat is de titel van deze allernieuwste en natuurlijke, ja, we kunnen zeggen, debuutsingle van Bogie. We hadden een zelfpersoonlijke aantelefoon hier bij Radio 80, het programma Gewoon Hollands, met onze dank daarvoor, Bogie.
1: We dansen op het ritme van de nacht.
0: Als ik zeg, ja, de heer Andy van der Leek, is dat ook geen onbekende artiest bij Gewoon Hollands, en ik heb hem aan de telefoon. Goedenavond, Andy.
2: Goedenavond, iedereen. Goedenavond.
0: Wat heb je dit keer voor de luisteraars meegenomen, Andy?
2: Sorry, ik verstond je niet, vriend. Wat zei je?
0: Wat heb je voor de luisteraars meegenomen vanavond?
2: Nou, mijn nieuwe single, Ik heb de zomer in mijn bol.
0: Kijk, wat kun je er allemaal in het kort over vertellen, Andy?
2: Ja, het is een singeltje wat eigenlijk gaat over dat je lekker de zomer in je bol hebt. Gewoon, je hebt zin in de zomer. Mm. En je hebt lekker een drankie en je doet een dansie. En ja, gewoon het zomerse gevoeltje wat terugbrengen bij de mensen. En die komt er natuurlijk lekker aan, nou, hè?
0: Heerlijk. Waar heb je hem opgenomen?
2: Ik heb hem opgenomen bij de studio van Jorn en Mikey. Dat is een onbekend team voor volkszangers dan. En maken normaal gesproken liedjes voor Tabita, Kevin, een heel ander genre.
0: Yeah.
2: Maar Mikey stuurde mij toen een berichtje of ik het leuk vond om bij hun langs te komen. Hij had mij gezien en vond mij er wel bijzonder uitzien. Een uitblinker, zeg maar, zoals hij dat noemde. En daar ben ik mee aan de slag gegaan. En daar hebben we eigenlijk 8 nummertjes mee gemaakt. Dus er komen er nog genoeg aan.
0: Kijk, dus we gaan binnenkort veel meer van jou horen, Andy.
2: Ja, zeker, zeker.
0: Ook natuurlijk uiteraard.
2: Binnenkort komt er weer een leuk duetje aan.
0: Oké.
2: Okay. Geen onbekende.
0: Kan je overklappen met wie?
2: Nee, dat mag ik helaas nog niet
0: doen. Oké. Nou, dat ga ik ongetwijfeld van je horen, Andy, als die uitkomt.
2: En, ja.
0: Bij dit nummer, Ik heb de zomer in mijn bol getiteld, heb je daar ook een videoclip bij?
2: Zeker weten, zeker weten.
0: YouTube, andere kanalen?
2: Op het Katwijkse strand.
0: Oké, en welke productiemaatschappij heeft hem geschoten?
2: Niels Horsman.
0: Geen onbekende man.
2: Nee, die maakt voor grote namen clips, Gordon, ja man.
0: Ja. Andy, je bent het van mij gewend en we houden natuurlijk uiteraard ook contact voor je volgende releases die eraan gaan komen.
2: Altijd gezellig.
0: Je krijgt van mij wederom het podium.
2: Dames en heren, hier is mijn nieuwe single, Ik heb de zomer in mijn bol.

0: vandaag op een zeer bijzondere goedenavond. De allernieuwste single en hele mooie klanken van Andy van der Leek bij jou in de speakers. Ik heb de zomer in mijn bol. Vrijdag de 5e juni 2026 vandaag en ik heb nu aan de telefoon Jesse J. Moore. Een goedenavond.
1: Een hele goedenavond allemaal.
0: Welkom bij Gewoon Hollands, Jesse.
1: Dankjewel.
0: Ik kan eigenlijk wel zeggen welkom terug bij Gewoon Hollands, want we hebben jou eerder in de uitzending mogen ontvangen voor diverse singles. En wat heb je dit keer voor de luisteraars meegenomen, Jesse?
1: Ja, een wat up-tempo nummer. De eerste was natuurlijk een hele leuke debuutsingle en ook gezellig. Maar nu heb ik een nummer Geen Geld als John de Mol, op mijn eigen lijf geschreven eigenlijk.
0: Ja.
1: Ja, het is een fantastisch nummer voor de tweede.
0: Kijk, en bij wie heb je deze single mogen opnemen dit keer?
1: Ja, eigenlijk weer bij Casper van Loon.
0: Ja.
1: Ook de, waar ik de eerste heb opgenomen. Onder begeleiding ook van Jeffrey Tanis. Net als de eerste.
0: Kijk, dat is ook geen onbekende man van dit programma natuurlijk, Jeffrey.
1: Nee, zeker niet.
0: Ook een videoclip erbij dit keer, Jesse?
1: Ja, videoclip ook. Ook opgenomen door Jeffrey Tanis. In Hilversum en in Laren. Ja, het is een stukje, ik drink champagne in Laren, komt natuurlijk in het nummer voor, dus daarom moesten we hem wel daar opnemen.
0: Oké. En hij is uiteraard op YouTube, andere kanalen overal te bezichtigen.
1: Ja, zeker, absoluut.
0: Jesse, hartstikke fijn om jou weer even in de uitzending bij Gewoon Hollands te mogen ontvangen. En ja, ik hou natuurlijk uiteraard contact voor de volgende releases met je.
1: En ik zou superleuk.
0: Ik zou zeggen, kondig hem aan.
1: Lieve luisteraars, hierbij mijn tweede single, Geen Geld als John de Mol.

0: Jesse J. Moore bij jou uit de speaker met de allernieuw gereleaste single Geen Geld als John de Mol. En natuurlijk Jesse, mijn dank dat jij hier bij Gewoon Hollands op Radio 80 alles aan de telefoon kwam vertellen over deze nieuw gereleaste single. Ik heb nu aan de telefoon ook weer geen onbekende man van dit programma, Michael Wilmsen. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Ja, welkom terug bij Radio 80, Michael.
1: Ja, natuurlijk altijd een plezier om terug te mogen zijn.
0: En wat kun jij de luisteraars vertellen over je nieuwe single?
1: Ja, nou, mijn nieuwe single die heet De Zon van Capri. Hij is geproduceerd door Sonic Solutions en geschreven door Hans Loos. Het is een echte feestknaller en ja, het brengt je gelijk naar Italië.
0: Ja. Heb je ook een videoclip erbij, Michael?
1: Ja, ik heb een videoclip erbij. Die is geschoten in de zonnestudio waar ik werk. En tussendoor heb ik fragmenten van mijzelf in Capri.
0: Kijk, dus je hebt eigenlijk twee locaties gebruikt voor deze clip.
1: Ja, eigenlijk wel, ja. Ja, ik had natuurlijk weer, ik dacht van, ik ga mooi over een bestemming zingen. Dan heb ik weer een excuus om op vakantie te gaan.
0: Oh, kijk. Altijd handig natuurlijk, Michael.
1: Ja, ja, precies.
0: En we houden natuurlijk uiteraard ook contact voor je volgende releases. Die gaan komen hier bij Gewoon Hollands op Radio 80. En ik zou zeggen, ja, laten we de single toch horen brengen. Je mag hem aankondigen.
1: Ja, ik ben Michael Willemsen en hier komt mijn nieuwe nummer, De Zon van Capri.
2: Dit is RTV 80.

0: De Zon van Capri, dat is de titel van deze nieuw gereleasde single van Michael Willemsen. En we hadden hem aan de telefoon hier bij Radio 80 met onze dank daar nogmaals voor, Michael. Ik heb nu aan de telefoon Kenneth van Kenneth en Ron. Goedenavond, Kenneth.
1: Goedenavond.
0: Hartelijk welkom bij Radio 80, het programma Gewoon Hollands, Kenneth.
1: Nou, dankjewel hoor.
0: Ja, luisteraars die op luisteren zitten die nog niet van Kenneth en Ron gehoord hebben, kun jij in het kort even vertellen wie Kenneth en Ron zijn?
1: Nou, Kenneth en Ron, wij zijn twee muzikanten uit de Zaanstreek. We zitten allebei heel lang in de muziek als solo-artiesten de laatste jaren. Mm-hmm. En dit is onze eerste project samen.
0: Kijk eens.
1: Wegens het goede voorbereiding van het Nederlandse elftal dachten wij, wij gaan een liedje uitbrengen om ze te steunen in Amerika.
0: Laten we hopen dat het...
1: Dit nummer ontstaan.
0: Laten we hopen dat het wat gaat worden, Kenneth.
1: Ja, dat hopen we wel, ja.
0: Wil jij de single aankondigen?
1: Ja. Nou, dames en heren van Radio Tango, het is Kenneth en Ron met Ons Oranje.

0: nieuwste van Kenneth en Ron voor de kust en Duistrijk uit de speakers. Ons Oranje, dat is de titel van deze nieuw gereleaste single. En we gaan uiteraard veel en veel meer horen van deze artiesten.
1: Dit is RTV 80.
2: Radio 80. Radio 80. We zijn constant in beweging. En blijven fris. Radio 80.
3: Gewoon Holland. Jouw muziek. Jouw RTV 80.
0: Dit is ook even zo'n lekker plaatje. Even om tussendoor te draaien. De allernieuwste van onze Marlène. En oh, ze zit zo lekker in haar vel. En dit is RTV

0: onze eigen gewoon Hollandse Marlene bij jou uit de speakers. Lekker in mijn vel, dat is de titel van deze nieuwe release, de single. 2 weken geleden aan de telefoon hier bij Radio 80. En toen heeft ze alles kunnen vertellen over deze nieuwe release, de single. Hier bij Gewoon Hollands. Wie dat nu kan doen, dat is ook geen onbekende man van dit programma. Dat is Roy Raymond. Een goedenavond.
1: Ik zeg een hele goede avond.
0: En een hartelijk welkom terug bij Gewoon Hollands, Roy.
1: Ja, gezellig, gezellig.
0: Ben je op je knalgele scooter vandaag?
1: Ik ben vandaag zeker op de knalgele scooter wezen toeren. Want ja, ik zit natuurlijk volop in de promo.
0: Inderdaad. Knalgele scooter, dat is de titel van je nieuw gereleasde single. En wat kun je daar nog meer over vertellen, Roy?
1: Ja, het is een liedje wat eigenlijk ontstaan is tijdens een schrijfsessie wat ik regelmatig heb. Ik ben er ongeveer 12 jaar uit geweest. En ja, ik was toch altijd wel een beetje bezig nog steeds met muziek. Het begon op een gegeven moment weer te kriebelen. En toen dacht ik, nou, dan ga ik maar weer wat liedjes schrijven. En toen had ik op een gegeven moment die knalgele scooter had ik geschreven.

0: opgestuurd naar de platenmaatschappij. Misschien weet je er iemand voor. Dan zeg je van, ah joh, maar die moet je zelf doen. Hij zegt, je had vroeger een knalrode rubberboot. En dan nu een knalgele scooter. Hij zegt, dat is een leuke comeback.
1: Ja.
0: Ik dacht, ja, wil ik dat wel? Wil ik dat wel? Ik dacht, ach ja, waarom ook niet? Dus ik heb hem opgenomen en de reacties zijn hartstikke leuk.
1: En waar heb je hem opgenomen, Roy?
0: Ik heb hem bij Kees Tel opgenomen. Daar neem ik eigenlijk altijd alles op.
1: Ja, en je videoclip dit keer?
0: De videoclip heb ik in Enschede in Oldenzaal opgenomen samen met Paul Tijhuis. En ja, dat is een hele leuke clip geworden, moet ik zeggen. Er zitten wat gekkigheidjes in. Je moet echt wel een paar keer even kijken. Er zitten, ik heb op de scooter mijn eigen logootjes. En ja, er zitten gewoon wat grapjes in die je de eerste keer soms niet ziet. En de tweede keer denk je, ach, kijk dan.
1: Waar is hij allemaal te bezichtigen?
0: Hij is uiteraard op YouTube, op de TV Oranje. Ja, waar eigenlijk niet. Je moet er gewoon even opzoeken, knalgele scooter, en dan vind je hem wel.
1: Roy, daar houden we natuurlijk bij gewoon Hollands Contact voor je volgende nummers die gaan komen. En ik zou zeggen, kondig hem aan.
0: Nou, zal ik dat doen dan? Lieve dames en heren, ga even staan, want we gaan er een gezellig feestje van bouwen. Ik ga hem al van starten. De disjockey gaat hem starten, want hier komt hij dan. De knalgele scooter!

0: knalgele scooter, de allernieuwste release, de single van Roy Raymond. Zie je voor de Kustenduinstreek op radio, achteruit de speakers. En natuurlijk, Roy, mijn dank dat jij aan de telefoon hierbij gewoon alles kon vertellen over deze nieuw release, de single, de knalgele scooter. Donnie van der Heijden, geen onbekende artiest van Gewoon Hollands, en die heb ik ook aan de telefoon. Goedenavond.
1: Een hele goede avond, Donnie den Heijden inderdaad.
0: Welkom terug bij Gewoon Hollands, Donnie.
1: Een hele goede avond.
0: En ja, wat heb je dit keer voor onze luisteraars meegenomen?
1: Ja, een nieuwe plaat natuurlijk, hè. De nieuwste, nieuwe zomer. Ik vind het persoonlijk een hele lekkere zomerse plaat, meer en meer.
0: Ja, meer en meer getiteld. Bij wie ben je terechtgekomen om dit nummer op te nemen, Donnie?
1: Ik ben naar Sonic Solutions gegaan en daar heb ik het nummer opgenomen.
0: Kijk, en wie heeft de tekst mogen schrijven dit keer?
1: Sam van Roosendaal en Bram Koopman.
0: En ook een videoclip erbij?
1: Zeker te weten, mede mogelijk gemaakt door Gerrit Driessen. Op een mooie locatie in Berg op Zoom mogen schieten.
0: Kijk. Donnie, wij houden natuurlijk uiteraard ook contact bij dit programma voor jouw volgende releases die gaan komen. Kunnen we nog meer verwachten dit jaar?
1: Zeker te weten. Wie weet wel heel binnenkort nog zelfs. Maar ik kan daar nog niet te veel over zeggen.
0: Dan hebben wij zeer zeker...
1: Ik denk wel binnen nu en een... misschien wel een maandje. Misschien nog wel.
0: Kijk, dan hebben wij op hele korte termijn weer contact met elkaar.
1: Wie weet. Ik denk het wel, hoor. Zeker te weten.
0: Wat deze single betreft, Donnie, ik geef je het podium. Kom er maar, zou ik zeggen.
1: Yes, ga ik doen. Een hele goede avond allemaal van RTV 80. En dit is mijn nieuwe plaat, Meer en Meer. Veel luisterplezier.

ik zeten, Gerrit Pals en Jaman van Engelen. Een mooie chica zoals zij voor de kust en duistrek op Radio 80. En we hadden natuurlijk Gerrit Pals vorige week even aan de telefoon. Nee, twee weken geleden was dat alweer. Ja, toen heeft hij alles verteld over deze single tezamen met Jaman van Engelen. Het mooie chica zoals zij. We gaan zo meteen even naar het nieuws van 9 uur. Aan de andere kant van 9 uur zijn we terug met Gewoon Hollands. Tot 11 uur vanavond. De artiesten bij jou op de radio aan de telefoon. Dus blijf gezellig luisteren. Deze man ga ik proberen volgende week vrijdag even aan de telefoon te halen.

0: music.nl.
1: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar.

0: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Russische president Poetin ziet een ontmoeting met de Oekraïense president Zelensky voorlopig niet zitten. Dat gebeurt pas als er een deal is, zei Poetin bij de afsluiting van een economische conferentie in Sint-Petersburg. Zelensky had Poetin gisteren in een brief opgeroepen tot een gesprek. Poetin zegt daar het nut niet van in te zien en vindt ook de toon van de brief onbeleefd. Volgens Zelensky bevestigt dat nog maar eens dat Rusland blijft kiezen voor oorlog. Steeds meer influencers maken reclame voor online winkels die namaakmerkkleding verkopen. Dat blijkt uit onderzoek van NOS Stories. In ruil voor producten of tegen betaling moeten de influencers video's plaatsen op platforms als TikTok, waarin ze de producten bespreken en de verkoper benoemen. Ook deze influencer werd benaderd door namaakverkopers.
2: Ik denk natuurlijk, ik wil die kleding, ik wil die gratis schoenen, ik wil die gratis tas. En dan... ja, dan denk je niet erover na van, oh, ze gebruiken je eigenlijk een soort van een beetje.
1: Het verkopen en aanprijzen van namaakkleding is strafbaar. De politie heeft een jongen van 16 opgepakt vanwege de explosie in maart bij een bedrijf op de Amsterdamse Zuidas. Er ontstond een kleine brand die snel kon worden geblust. Eerder werd ook al een jongen van 17 opgepakt. De explosie op de Zuidas werd opgeëist door dezelfde groep die eerder achter aanslagen op onder meer een Joodse school in Amsterdam en een synagoge in Rotterdam zei te zitten. Een van de daders die vandaag is veroordeeld voor de kunstroof in het Drents Museum verkoopt kleding waarop hij verwijst naar de roof. Er zijn onder meer shirts te koop met daarop de Roemeense gouden helm die werd buitgemaakt bij de roof in Assen. Hij droeg het shirt ook bij de uitspraak vandaag en dat was opmerkelijk, zegt verslaggever Matthijs van der Wiel.
3: Want in de rechtszaal heeft hij bijna niks gezegd en hij was boos dat zijn naam en afbeelding door het OM werden verspreid. Maar op de site plaatste hij onder meer een rechtbanktekening van zichzelf.
1: De drie verdachten zijn veroordeeld tot bijna 4 jaar cel. Het weer vannacht droog, het koelt af naar 12 graden. Morgen eerst droog, later regen bij 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Een nieuw seizoen met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.
6: Gewoon Hollands wordt mede mogelijk gemaakt door Score Promotions en RTV 80.
7: Gewoon Holland. Jouw muziek, jouw RTV 80.

Hartelijk welkom terug aan de andere kant van Legene bij Gewoon Hollands op Radio 80. Rechtstreeks naar het Radio Studio Zuiderduin in Echtendaszee, Radio Studio 1 van RTV 80. Vrijdag 5 juni 2026 vandaag en dit is aflevering 317 van Gewoon Hollands. Verwacht nog veel en veel meer artiesten aan de telefoon tot 11 uur vanavond hier zo bij Gewoon Hollands. Dus blijf gezellig luisteren.

0: Deze man had ik een kleine maand geleden aan de telefoon hier bij Radio 80 over deze single. Ja, het maakt niks uit. Ik heb het natuurlijk over onze eigen Meiko Eelders.
1: Het is weekend!

0: weken geleden aan de telefoon bij Radio 80.
1: Het maakt niets uit wat jij nog zegt.
0: De nieuw gereleasde single van inderdaad Michael Edels. Maar nog één keer.
1: Het maakt niets uit wat jij nog zegt.
0: En twee weken terug stond hij natuurlijk nog in Alkmaar even te zingen bij een café. Ja, ik heb nu als het goed is aan de telefoon Matthias Woertman. Goedenavond.
2: Een hele goedenavond.
0: Welkom terug bij Gewoon Hollands op Radio 80, Matthias.
2: Ja, leuk. Dankjewel.
0: Nou, je hebt ook weer een hele mooie nieuwe single opgenomen, gereleased, getiteld Liefde in de Tent.
2: Ja, ook dat. Nou, nogmaals, dankjewel. Ik ben er zelf ook blij mee.
0: Wat kun je de luisteraars allemaal over deze nieuwe single vertellen, Matthias?
2: Deze single, normaal ga ik altijd naar de studio toe. Hè. Dan ga ik altijd in een rode auto zitten. Dan ga ik altijd naartoe en dan zeg ik van, joh, ik wil een nummer hebben, doe ik steekwoorden. Nou, hè, hoe het nou gaat. Maar dit keer heb de studio of de Roy Otters niet geschreven of bedacht. Maar heb mijn eigen neefje bedacht, dit nummer.
0: Oké, maar je bent wel bij Roy terechtgekomen om het op te nemen?
2: Ja, dat wel. Ik had een Roy toe. Ik ken Roy natuurlijk al jaren eigenlijk, zeg maar. En we kennen elkaar heel goed en we voelen elkaar heel goed. En ja, mijn neefje wou een keer een nummer voor me schrijven. Ik zei, joh, doe dat. En ik ben met het hele nummer, tenminste met de tekst. En een kleine melodielijntje eigenlijk, zeg maar. Ik ben naar Roy gegaan van, joh, ik zeg, dit is de tekst. Misschien hier en daar nog wat even aanpassing qua tekst zelf, zeg maar. Ik zeg, er moet ook eventjes een mooi, meer uptempo eronder gooien qua melodie en zo. Ik zeg, en dan, ja, dat heb hij er verder uitgewerkt. En uiteindelijk is dit geworden.
0: Toch wel mooi dat je neefje dat gedaan hebt, Matthias.
2: Ja, dat vond ik zelf ook wel een klein beetje vereerd natuurlijk. Dat mijn kleine neef, of klein, maar goed, hij is ook in de 30, maar toch mijn kleine neefje.
0: Mm.
2: En hij wou dat graag een keer doen. Ik zei, nou, doe je dat? Dus zo is hij het balletje gaan rollen tijdens een gezellig lekker biertje erbij in de maincave.
0: Ja, je zegt net opgenomen bij Roy Otters, andere producties. Dan ga ik ervan uit dat er ook een videoclip bij zit, Matthias.
2: Er zit ook een videoclip bij, ja.
0: En wie heeft...
2: is ook hier het mooie Lochem opgenomen.
0: Ja, wie heeft hem opgenomen?
2: Ook Roy zelf.
0: Roy zelf, ja.
2: Ja, het was alleen een beetje jammer van het weer natuurlijk die dag. Ik had een heel mooi script bedacht en zo, hoe het wou we hebben.
0: Mm-hmm.
2: Maar ja, het weer gooit een beetje goed in het eten.
0: Ja, en zien we ook de tekstschrijver je neefje terug in deze videoclip?
2: Ja, mijn neefje, ja, dat klopt. Ja, als je in het begin ziet, zit hij achter aan de... Mensen moeten maar kijken, je ziet hem.
0: Oké, dus hij is overal YouTube, andere kanalen te bezichtigen.
2: Ja, op YouTube, ja. Hij is daar te bezichtigen. Hij staat ook op mijn website en hij staat volgens mij... Ja, hij staat overal op. Maar op YouTube. Ik zou lekker naar YouTube gaan en lekker kijken.
0: Matthias, wij houden natuurlijk bij dit programma contact voor je volgende releases die gaan komen. En ik zou zeggen...
2: Ja, die komt eraan.
0: Oké, wanneer?
2: Ik denk een beetje na de zomer. Ik denk september, oktober, denk ik dat een nieuw nummer aankomt.
0: Dan spreken wij elkaar zeer zeker weer.
2: Dat gaan we zeker doen. Leuk.
0: Neem het podium, zou ik zeggen. Kondig de single aan en dan gaan we hem te horen brengen.
2: Nee, is prima. Ten eerste wil ik u natuurlijk hartstikke bedanken voor de tijd en de promotie natuurlijk. En ik wens alle luisteraars natuurlijk een hele fijne avond nog en alvast een fijn weekend. En hier is mijn nieuwe single, Matthias Woertman, Liefde in de Tent.

0: Liefde in de tent, bij jou uit de speakers. De allernieuwste van Matthäus Woerdman. En we hadden hem aan de telefoon hier bij Gewoon Hollands... met nogmaals onze dank daarvoor, Matthäus. Ik heb nu aan de telefoon niemand minder dan Dennis van Erp. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: En ook welkom terug bij Radio 80, Dennis.
1: Ja.
0: We hebben, dit keer heb je een single opgenomen. Dat kwam me wel een beetje bekend voor van vroeger.
1: Ja, zeker. Wat? Maar ja, ik vond het zo'n mooi nummer. Ik denk, ja, daar moeten we een keer een nieuw leven in blazen, niet?
0: Ja, wat kun je de luisteraars van Radio 80 en verder buiten daarover vertellen, Dennis?
1: Ja, wat kan ik daarover vertellen? Dat ik eigenlijk al vanaf kleins van zing eigenlijk. En ja, eigenlijk nooit niks mee heb gedaan. Tot de laatste jaren eigenlijk dat ik een keer gevraagd werd op een feestje of ik wou komen zingen. En dat is een beetje uit de hand gelopen. En toen heb ik stout schoenen maar aangetrokken, om het zo maar te zeggen. En toch een keer een eigen singeltje opgenomen.
0: Kijk, dus het is je debuutsingel bij deze?
1: Ja, daar was het zeker.
0: Dat is heel fijn te horen.
1: En heeft natuurlijk wel even geduurd. Omdat ik eigenlijk nog niet zo bekend was in die wereld. En ja, wat moet je er nog meer over zeggen? Ja, dat het wel een superleuke ervaring was. En ja, dat liedje, daar loop ik eigenlijk al wel jaren mee. Mm. Maar ik wou het wel een beetje een uptempo geven. En ik denk dat dat wel goed gelukt is.
0: Ja, het is een bestaande tekst van Koos Alberts. Heb je aan de tekst gesleuteld? Heb je daar iets aan gedaan?
1: Nee. Verder is eigenlijk helemaal niks. Ja, er is één coupletje weggehouden. En, maar voor de verder rest is er eigenlijk niks aan gedaan. Het is alleen dat het in een balladvorm begint en dat het daarna uptempo krijgt. En ja. Dat het daar ook mee sluit.
0: Met wie heb je dat uptempootje eronder gezet, Dennis?
1: Dat heb ik met Joris van Sonic Solutions gedaan.
0: Oké. En heb je er ook een videoclip bij laten maken?
1: Ja.
0: En wie heeft die geschoten?
1: Die is geproduceerd door Pip Henze.
0: Oké. En welke locatie heb je daarvoor uitgezocht, Dennis?
1: De clip is opgenomen bij de Hazenakker in Os en bij Camping de Maashorst in Schaik.
0: Oké. Nou, ik zou zeggen, Dennis, neem het podium, kondig de single aan. En wij gaan zeer zeker contact houden bij het programma voor volgende releases als die gaan komen.
1: Nou, dat zou super fijn zijn.
0: Het podium is voor jou.
1: Nou, bij deze... De nieuwe single van Dennis van Erp, Zijn het je ogen?

0: Het is vrijdagavond, 5 juni 2026. Dit is aflevering 317 van Gewoon Hollands. Rechtstreeks vanuit Radio Studio Zuiderduinendrecht van Tassee. Radio Studio 1 van RTV 80. Wij hoorden de allernieuwst geliefde single van Dennis van Erp voor de Kusten Duistrijk. En ja, zijn het je ogen? Geen onbekend nummer van vroeger natuurlijk van onze heer Koos Albers. Dit keer heeft hij in een geheel nieuw jasje gedaald door Dennis van Erp. We hadden hem aan de telefoon met nogmaals onze dank daarvoor. Ik heb nu aan de telefoon ook geen onbekende man van dit programma, Delano Scheffer. Goedenavond.
1: Hallo, een hele goede avond.
0: En een hartelijk welkom terug bij Radio 80 Gewoon Hollands, Delano.
1: Dank u wel. Ja, leuk dat ik hier mag zijn.
0: Wat heb je dit keer voor ons meegenomen?
1: Gezellig, ja, ik heb een nieuwe single meegenomen. Zij hoort bij mij.
0: Ah, met wie heb je dit nummer opgenomen dit keer, Delano?
1: Dit liedje heb ik opgenomen bij Frank Verkooyen.
0: Frank Verkooyen, geen onbekende man.
1: Nee. Het is een super schat van een man. Ja. Dus ik ben er heel blij mee.
0: Heeft Frank ook de tekst geschreven, Delano?
1: Nee, de tekst heb ik zelf geschreven, 11 jaar geleden.
0: Ja.
1: Alleen mijn vriendin die heeft hem herschreven, zeg maar. En Frank die heeft, zeg maar, een paar zinnetjes erbij gemaakt.
0: Kijk, en heb je hem van het verleden wel origineel gehouden of heb je er een nieuw jasje omheen gegooid?
1: Ja, ik heb er toch wel een nieuw jasje omheen gegooid.
0: Oké, dat heeft Frank gedaan.
1: Ja, dat heeft Frank gedaan.
0: Ook een videoclip erbij?
1: Ook een videoclip erbij, ja.
0: Waar heb je die opgenomen dit keer?
1: Die hebben we opgenomen bij Fort Pannerden.
0: Oké, en welke videomaker heeft hem gemaakt?
1: Dat was Gert Oelemans.
0: Geen onbekende man.
1: Hele lieve man trouwens ook.
0: Ja, en het nummer is dus uiteraard ook bij Boom opgenomen.
1: Ja, zeker weten.
0: Delano, wij gaan natuurlijk uiteraard bij Gewoon Hollands meer van jou horen. En ik zou zeggen, ja, kondig de single aan, dan gaan we hem te horen brengen.
1: Ja, nou super. Nee, hele lieve mensen, ik wens jullie al een fijne avond. En hier komt mijn nieuwe single, Zij hoort bij mij.

0: hoorde de allernieuwste release single van Delano Scheffer. Zij hoort bij mij getiteld. We hadden Delano zelf persoonlijk aan de telefoon hier bij Radio 80. Met natuurlijk nogmaals onze dank daarvoor, Delano. Ik heb nu aan de telefoon niemand minder dan Remy Wijnands. Een goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Welkom bij Gewoon Hollands, Remy.
1: Ja. Dankjewel dat ik bij jullie in de uitzending mag komen.
0: Heel graag gedaan bij deze luisteraars die op luisteren zitten, die nog niet van jou en van jouw kameraad Maurits hebben gehoord. Kun jij daar even in het kort introductie over geven wie jullie zijn?
1: Ja, wij zijn eigenlijk vrienden van elkaar.
0: Mm-hmm.
1: En eigenlijk buurjongens van vroeger. En ik zing altijd. En Maurits is een disc jockey en producer. En we hebben samen dit liedje gemaakt. Dus,
0: het is bij jullie samen uit de pen gekomen?
1: Ja, uit onze pen gekomen, ja.
0: Welke studio zijn jullie terechtgekomen om dit nummer op te nemen, Remy?
1: In Apeldoorn, bij de Gigant zit dat, geloof ik. Ja, ja.
0: Oké. Okay. Ja. Heb je er ook een videoclip bij laten maken?
1: Nee, die is wel nog in de maak, maar hij is nog niet klaar.
0: Nee. Oké, okay, dus die zit er binnenkort nog aan te komen?
1: Ja, ja.
0: En is hij nog in montage?
1: Die is nog in montage. Ik ben in Madeira geweest en daar hebben we gefilmd. En laat een beetje lang op zich wachten, maar als het goed is, dan komt het binnenkort eraan.
0: Ja, en wat is binnenkort? Kun je al een tijdsbestek noemen?
1: Nee, nog niet. Nee.
0: Nee, nog niet. Dan houden we dat in ieder geval in de gaten, Remy, op de socials. Ja. Hij wordt als eerst op YouTube geplaatst, neem ik aan.
1: Ja, ik denk het wel, ja.
0: Ja, dan gaan we dat in de gaten houden en ik ga de luisteraars daar uiteraard in de volgende shows over informeren, Remy.
1: Ja.
0: Ik zou zeggen, neem het podium en we gaan de single te horen brengen. Je mag hem aankondigen.
1: Oké. Okay. Nou, lieve luisteraars van RTV 80, hier is mijn nieuwe single van mij en Maurits, Die Ene Lentedag.

0: Wij hoorden de allernieuwst gereleasde single van Remy Wijnands tezamen met Maurix, voor de kust en Duistrijk op Radio 80 en verre, verder buiten. Die ene lentedag, dat was de titel van deze nieuw gereleasde single. En we hadden natuurlijk Remy aan de telefoon hierbij, gewoon Hollands op Radio 80, met nogmaals onze dank daarvoor. Ik heb nu aan de telefoon ook geen onbekende man van dit programma, gewoon Hollands inmiddels, Patrick van der Worp. Goedenavond.
1: Hey, goedenavond.
0: Ja, welkom terug bij Radio 80, Patrick.
1: Ja, een van de zoveelste keer, hè?
0: Inderdaad. Je hebt dit keer een heel mooi album opgenomen, getiteld Sterker dan ooit.
1: Klopt, helemaal.
0: Ja, en daar staat één nummer op. Daar ben ik eigenlijk toch wel een beetje fan van geworden. Waar ben jij?
1: Ja, dat is hoop eigenlijk. Je moet eigenlijk altijd hopen op een zomerhit. En ik heb het album eigenlijk opgenomen. Dat is eigenlijk een album geworden waarvan ik zei, ik wil dit zelf doen op deze manier. De liedjes die ik zo leuk vind.
0: Ja.
1: En dan komt dit nummer uit. En dat is in duet met DJ Matman.
0: Inderdaad.
1: Dat is natuurlijk ook niet heel onbekend uit de jaren 90.
0: Mm-hmm.
1: Met Meisje, ik ben zo lelijk als de nacht. En dat is een hele mooie samenwerking geworden.
0: Kijk, Patrick, ik weet natuurlijk dat jouw zoontje ook middels singeltjes heeft uitgebracht.
1: Ik heb er twee, hè, nu. Ik heb er nu twee.
0: Inderdaad. Komt er nog meer muziek ook van hem aan?
1: Van allebei mijn zoons komt er, ik denk ergens in het najaar, komen er allebei met een nieuwe single.
0: Oké. Hoeveel nummers staan er op dit album, Sterker dan ooit?
1: 18 stuks.
0: 18 stuks. En waar kunnen de luisteraars dat allemaal vinden, Patrick?
1: Spotify natuurlijk. Eigenlijk al de streaming portals die er bestaan, zeg maar. Dus YouTube Music, Deezer, noem dat maar op.
0: Oké. Nou, je weet het inmiddels dat we contact houden natuurlijk voor de volgende releases die van jou en van je zoon gaan komen. En ik zou zeggen, neem het podium, kondig de single aan.
1: Nou, lieve luisteraars, ik ben Patrick van Worp en dit is een van mijn nieuwe singles, Waar ben jij, in duet met DJ Matman.

0: Waar ben jij? Dat is de titel van deze single. En die is natuurlijk uiteraard ook te vinden op het album. Patrick, mijn dank natuurlijk dat jij op Radio 80 hier aan de telefoon alles kon vertellen over deze nieuw gereleasde single. Ik heb nu aan de telefoon niemand minder dan Johan Renze. Goedenavond. Goedenavond, Johan.
1: Goedenavond.
0: Ja, welkom bij Radio 80, het programma Gewoon Holland.
1: Ja, gezellig. En, dankjewel.
0: Je hebt een hele mooie nieuwe single uitgebracht voor de WK.
1: Ja, dat klopt helemaal.
0: Wat kun je allemaal over deze single vertellen, Johan?
1: Ja, ik wilde al jarenlang een voetbalnummer, want ik ben zelf een voetballer geweest al jarenlang, 25 jaar. Mm. Waarvan ik ook staat ook in het bericht, 60 wedstrijden in een selectie heb gevoetbald. Ja, ja, dan moet je kent dat gevoel, ik kom uit de omgeving Den Haag. Ja, dan ken je dat gevoel een beetje van, hé, we willen winnen. Nou ja, en dat past dan helemaal bij het nummer.
0: Zelfde tekst geschreven?
1: Ja, in dit geval is mijn eerste eigen geschreven tekst.
0: Ja, en daar heb je het opgenomen, Johan?
1: Bij Peter Lahey, dus dat is Lyco Music.
0: Ja, Peter Lahey is zelf ook een hele goede zanger.
1: Ja, zeker.
0: Inderdaad. Ook een videoclip bij dit nummer, Johan?
1: Ja, op 6 verschillende locaties, dus we zijn aardig druk bezig geweest ermee.
0: Oké.
1: Ja.
0: En wie heb jij daarvoor kunnen strikken voor dat klusje?
1: Dat is qua videoclips nog niet bekend, maar van persoon wel. En dat is Saïd van het programma Ik Geloof in Mij. Die heeft een aantal jaar geleden, volgens mij is het al in drie of vier jaar geleden, zat hij in dat programma met Ron de camera money.
0: Ron de cameraman, ja.
1: Ja, en hij was dan de assistent en hij heeft de clip in dit geval gemaakt.
0: Dat is Saïd?
1: Ja.
0: De assistent van Ron.
1: De assistent.
0: Ja, inderdaad. Hij heeft zelf ook een nummer erover gemaakt.
1: Klopt. En nu mocht hij een keer voor het eerst, ging hij met mij op pad om een clip op te maken. Ik had ooit een keer tegen me gezegd van, als ik een keer een nieuw nummer ga maken, dan ga jij mee een keer om een, want hij wilde dat heel graag. Mm-hmm. Ik zei, nou, dan mag jij dat een keer doen. En zodoende is het eigenlijk nu gebeurd.
0: Ik heb hem voor dat nummer op de radio gehad, Johan.
1: Ja.
0: Dus hartstikke leuk om dat eventjes mee te krijgen natuurlijk. Ja, het land kleurt weer oranje. Ga jij hem aankondigen?
1: Ja, ik zal hem voor jou aankondigen. Dit is dan mijn nieuwe WK-nummer. Het land kleurt weer oranje.

0: alle nieuw gereleasde single van Johan Renze voor de kust en Duinstreek. Het land kleurt weer oranje op deze vrijdag, de 5e juni 2026. B60 schakelt een zeer bijzonder goedenavond. Dit is aflevering 317 van Gewoon Holland. Mijn naam is Herman van Kampen. En ik zei het in de introductie van dit programma rond 8 uur al. Heel veel artiesten aan de telefoon vandaag hier bij Radio 80. Niet alleen uit Nederland, maar ook vanuit Duitsland en België. De volgende artiest die ik aan de telefoon heb is ook geen onbekende man. En dat is Otto Lagerfeld. Goedenavond.
1: Hallo, goedenavond.
0: Welkom terug bij Radio 80, Otto.
1: Ja, dank je dat ik weer een keer in de uitzending mag en over de nieuwe single.
0: Ja. Inderdaad, de nieuwe single, Ja, Bieten.
1: Ja, Bieten, dat zeg je. Ik zou meteen even zeggen waar die over gaat natuurlijk. Die gaat over dat je vaker als man zijnde je gevoelens moet uiten naar je vrouw. En niet alleen maar knikken of dinges, maar ja, gewoon, het gaat om hele kleine dingen, een beetje subtiel. Zeggen dat je van je vrouw houdt en dan zegt de vrouw gewoon ja, Bieten.
0: Ja, heb je zelf de tekst geschreven of zo?
1: Nee, dat is... Al mijn liedjes worden tenminste bijna, ik heb 32 nummers gemaakt, zeg maar.
0: Ja.
1: En die worden allemaal geschreven door Emiel Hartkamp.
0: Emiel, en waar heb je hem opgenomen?
1: Op twee misschien al, want er was een cover, maar de rest heeft Emiel allemaal gemaakt, ja.
0: Ja, heb je het ook bij Emiel Hartkamp opgenomen, Otto?
1: Ja, klopt. Bij Emiel en Noor Sparida. Emiel die doet dat nooit alleen, hè. Emiel heeft een Duitse studio-engineer. Al jaren. Ja. En die heeft ook alle successen van Bauer meegemaakt. En daarom zit ik ook bij Emiel eigenlijk. Is Emiel zeg maar de enige in Nederland die dit een beetje fatsoenlijk kan. Een Duitsstalige nummers maken.
0: Ja. Ook een videoclip erbij dit keer, Otto?
1: Nou, ik heb, dat moet ik nog opnemen. Dat is het leuke ervan. Ik heb altijd gewoon eerst een complete pakketje gehad. En dan gooide ik dat over de schutting, of tenminste, dan ging het online. En dan binnen een week heeft iedereen het gezien. En dan zie je daar gewoon weer kelderen, weet je wel. Dus de aandacht. Dus ik denk bij mijn eigen, ik doe eerst gewoon de single. Ik doe, vandaag is er een karaoke-versie. Daar ga ik morgen een stukje over op de socials. En dan doe ik volgende week alleen maar over de karaoke. En dan over een week of twee, dan is de clip klaar. En dan begin ik weer over de clip. Dan smeer ik dat gewoon over een langere periode uit.
0: Dus dan over een week of twee, drie kunnen we een clip verwachten.
1: Ja.
0: Otto, wij houden natuurlijk bij dit programma contact voor je volgende releases die gaan komen. En ik zou zeggen, neem het podium en kondig de single lekker aan.
1: Hallo, Leute. Mijn naam is Otto Lagerfeld. Hier is mijn nieuwe single. Ja, Bieten. Ja.

0: maak ik een uitzondering bij dit programma. Gewoon Hollands op Radio 80 voor bepaalde artiesten. Zo ook natuurlijk voor deze man. Wat zo lekker vet. En de allernieuwste. Ja, ja, Bieten. Otto aan de telefoon met nogmaals onze dank daarvoor. Otto Lagervet, dat jij alles kwam vertellen over deze nieuw gereleaste single Ja, Ja, Bieten. Ik heb nu aan de telefoon niemand minder dan Arie Post. Goedenavond, Arie.
1: Een hele goede avond, Herman.
0: En ook een hartelijk welkom terug bij Gewoon Hollands, Arie.
1: Ja, wat gezellig dat ik er weer bij mag zijn eventjes.
0: Altijd natuurlijk welkom. Wat heb je meegenomen voor de luisteraars deze avond?
1: Wat heb ik meegenomen? Nou, mijn nieuwe single Ik Weet Niet Hoe.
0: Kijk, hij kwam mij bekend voor uit een oud jasje van Benny Nijman.
1: Dat heb je heel snel opgemerkt. Maar dat valt ook niet te missen natuurlijk. Eigenlijk als je hem al start, dan herken je hem al eigenlijk.
0: Ja. Bij wie ben je terechtgekomen om dit nummer op te nemen, Arie?
1: Bij Ger Oermans in Alkmaar.
0: Bij Ger in Alkmaar, mijn geboortestad.
1: Ja, dat weet ik nog van de vorige keer inderdaad.
0: Inderdaad, straks om 11 uur na de show ga ik ook die kant weer op.
1: Je hebt helemaal gelijk.
0: Heb je ook een videoclip bij de nummer laten schieten, Arie?
1: Nee. Die hebben we expres eigenlijk een beetje achterwege laten om gewoon eerst even te kijken van ja, wat gaat deze single doen? Mm-hmm. Weet je, wordt hij leuk opgepakt? Zie je het in de streams terug? Ja, dan hebben we zoiets van, weet je wat, we gaan er ook een clip bij maken. Want ja, je weet zelf, een clip schieten, je gaat even 3 uur aan de gang en je hebt een fantastische clip geschoten. Ja. Dus dat is eventjes eigenlijk een beetje afwachten.
0: Dus eigenlijk zit je op heel mooi weer te wachten.
1: Ja, eigenlijk wel, ja. Ja.
0: Nou, dan hoop ik dat volgende maand je clip zo'n beetje online staat, Arie.
1: Ja, dat zou leuk zijn, hè? Dat zou zeker leuk zijn.
0: Ik heb gehoord, laten we er wel van uitgaan, dat de weersvoorspellingen, dat ze goed uitpakken.
1: Ja, temperatuurtjes nog niet heel hoog, maar goed, we mogen niet klagen, hè?
0: Met een weekje wordt dat waarschijnlijk beter.
1: Precies, precies.
0: Laten we in ieder geval even genieten van jouw single.
1: Ja.
0: En ik zou zeggen, ja, neem het podium en kondig hem aan. Dan kunnen de luisteraars er ook van genieten, Arie.
1: Helemaal goed, gaan we doen. Beste luisteraars van RTW 80, hier is mijn nieuwe single, Ik Weet Niet Hoe.

0: Klanken van vroeger, ja, toentertijd natuurlijk uitgebracht en opgenomen door Benny Nijman. Dit keer in een geheel nieuw jasje gedaald door Arie Post. Hij heeft zojuist alles aan de telefoon hier bij Radio 80 verteld over deze nieuw gereleasde single. Ja, de titel is wel hetzelfde gebleven. Ik weet niet hoe. Ik heb nu aan de telefoon Marco ten Katen. Goedenavond, Marco.
1: Ja, goedenavond.
0: Ja, welkom terug. Welkom terug bij Gewoon Hollands, Marco.
1: Ja. En, hartstikke leuk, blij dat ik er ben.
0: Je hebt weer een hele mooie nieuwe single opgenomen en meegenomen voor de luisteraars.
1: Ja, klopt, klopt. Hij is net de afgelopen donderdag gereleased. En ja, dat is Bom Bom geworden. Dat is de titel van mijn nieuwe single.
0: Ja, met wie heb je de tekst dit keer geschreven, Marco?
1: Ik heb de tekst zelf geschreven. En eigenlijk ook de melodie, zeg maar, de compositie. En de productie is gedaan door Bob Sandé, Subgroover, ook wel bekende Subgroover, in Roosendaal.
0: Oké. Okay.
1: En ja, dat is een hele leuke samenwerking geweest.
0: Dus daar heb je hem opgenomen?
1: Ja, klopt.
0: Zit er ook een videoclip bij dit nummer, Marco?
1: Zeker, zeker. Ook die is donderdag de lucht in gegaan.
0: Ja, ja, en welke productiemaatschappij heeft die gemaakt?
1: Dat is een, dat is Niek, Niek Bos is dat geweest. Dat is een veelbelovende... ja, filmer, zeg maar, videomaker.
0: Ja, en welke locatie hebben jullie daarvoor uitgezocht?
1: Dat hebben we gedaan in het mooie Zwolle.
0: Het mooie Zwolle. En heb, ja, heb je daar specifiek voor gekozen?
1: Ja, god, ik woon in Wijk, ik ben geboren in Zwolle. En ja, dat komt bijna niet anders dan dat we hem daar gingen opnemen.
0: Oké. Okay. Zit er buiten deze nieuw gereleasede single dit jaar nog meer muziek ook aan te komen voor jou, Marco?
1: Ja, ik sluit niet uit dat we in de loop van het jaar nog weer eens een keer met een nieuwe single komen. Dus we blijven gewoon lekker bezig. Ja.
0: Dan weet ik zeker dat wij contact kunnen blijven houden, Marco.
1: Ongetwijfeld.
0: Ik zou zeggen, neem het podium. We gaan de luisteraars de single natuurlijk niet langer onthouden. En je mag hem aankondigen.
1: Nou, beste luisteraars, ik wens jullie heel veel plezier met mijn nieuwe single. Bom, bom, geniet ervan.

0: We hoorden de allernieuwst geleasde single van Marco Tecate voor de kust de Duistrijk en verre verder buiten uit de Ziekersknallen. Bom Bom, dat is de titel van deze nieuw geleasde single. Marco Tecate hadden we zelf persoonlijk hier bij Radio 8gegeven aan de telefoon. Met natuurlijk nogmaals onze dank daarvoor. Aan de andere kant van Tine ben ik evengoed nog een uurtje bij je terug tot 11 uur vanavond. Gewoon Hollands hier zo op Radio 80 en verder buiten. En ja, ik zou zeggen, blijf gezellig luisteren. Want ook dat de laatste uur verwacht ik nog een aantal artiesten aan de telefoon. Blijf luisteren.
1: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken, en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl.
2: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Deense politie heeft een Nederlander van 28 gearresteerd die in Denemarken werd gezocht voor twee zware mishandelingen in 2022. Een van de slachtoffers overleed aan de gevolgen daarvan. De verdachte werd opgepakt toen zijn vlucht uit Ethiopië landde in Kopenhagen. Hij moet zeker 25 dagen in voorarrest blijven. 2 jaar geleden werd al een Bulgaar veroordeeld tot 9,5 jaar cel voor medeplichtigheid aan de mishandelingen. Een Britse man van 52 is veroordeeld tot 21 jaar cel voor een verkrachting in 2003. Een andere man zat 17 jaar ten onrechte vast voor het misdrijf, maar werd 3 jaar geleden vrijgesproken na nieuw DNA-bewijs, vertelt deze verslaggever van de BBC.
2: Another man, the wrong man, Andrew Malkinson, went down for the crime for 17 years. 3 years ago, his conviction was overturned because DNA evidence linked to Quinn, not him.
1: De nu veroordeelde man, Paul Quinn, is vader van 6 kinderen. De zaak geldt als een van de grootste gerechtelijke dwalingen in het Verenigd Koninkrijk. Het Chinese leger zegt het Nederlandse fregat De Ruiter te hebben gevolgd. Dat gebeurde tijdens de doorvaart door de straat van Taiwan. Die route ligt erg gevoelig voor China, zegt correspondent Laura van Meegen.
3: Peking ziet Taiwan als een onlosmakelijk onderdeel van China en daar valt de straat van Taiwan onder. De Chinese strijdkrachten zeiden niet dat Nederland er niet had mogen varen, maar wel dat ze in hoge staat van paraatheid stonden.
1: Vorige week claimde China al het fregat te hebben verdreven uit de Zuid-Chinese zee. Het Nederlandse ministerie van Defensie heeft nog niet gereageerd. Het Nederlands elftal heeft voorafgaand aan de eerste training in de VS een minuut stilte gehouden voor Hans Joritsma. De oud-teammanager van Oranje overleed gisteren na een kort ziekbed. Bij de training in New York verschenen alle 26 spelers op het veld. Alleen assistent-trainer Ruud van Nistelrooy is nog niet aanwezig. Het weer. Vannacht is het droog en koelt het af naar 10 tot 13 graden. Morgen begint droog. In de loop van de middag kans op wat regen bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS-journaal.
4: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
0: Seizoen met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.
5: Gewoon Hollands wordt mede mogelijk gemaakt door Score Promotions en RTV 80. Jouw favoriete DJ op jouw favoriete radio.
6: Gewoon Holland. Jouw muziek, jouw RTV 80.

0: zo bij Radio 80, gewoon Hollands. Vrijdag 5 juli 2026 vandaag. Je luistert naar aflevering 317 van Gewoon Hollands. Rechtstreeks vanuit Radio Studio Zuiderduin-Neppeldanzee, Radio Studio 1 van RTV 80.
1: Dit is RTV 80.
0: Ja, dat zei ik. Milkshake, dat was onze gewoon Hollandse Appie Heijn. En ik heb aan de telefoon een bekende man van dit programma. Ik kan wel zeggen, een van mijn grote vrienden, Gerry Holland. Goedenavond.
2: Een hele goede avond, Herman. En natuurlijk alle luisteraars, al een goede avond van mijn kant, hè?
0: Ja, welkom terug bij Radio 80, Gerry.
2: Gezellig, leuk, altijd leuk.
0: Wat is er mooier dan een zomerdag in Mokum?
2: Wat is er mooier dan een zomerdag in Mokum? Ja, wat is er mooier dan een zomerdag in Mokum? Nou, ik denk dat je op de alle grachten van Amsterdam alle bootjes zien varen. Mm-hmm. En iedereen is happy. En ja, de cultuur natuurlijk, hè, alle mensen door elkaar. Maar wel heel veel toeristen, dat sowieso. Dat is echt één ding wat zeker is. En ja, Amsterdam is best wel heel mooi als het zomer is. Ja. Niet regenachtig, dan is het niks aan.
0: En jij hebt daar natuurlijk de hele tijd rondgereden, Gerry.
2: Ja, zeker.
0: Dus jij hebt heel wat van die stad kunnen zien inmiddels.
2: Ja. Kijk, ik ben even eruit geweest, 3 jaar eruit geweest taxichauffeur. Ik ben ook taxichauffeur natuurlijk. Ja. Maar ik ben 3 jaar uit geweest, omdat ik ook een open hartoperatie heb gehad natuurlijk. Hè, dat verhaal kunnen we allemaal. Ja. En voor de rest gaat het helemaal goed. En ik had zoiets van naar thuis. Ja, ik verveel me alleen maar overdag. Dus ik rij nu 3 dagen in de week taxi. Dus zeg maar een beetje 20 uur.
0: Ja, dus toch weer een klein beetje op pad.
2: Ja, weet je wat het is? Als je thuis zit, je wordt alleen maar ouder. Je ziet alleen maar 4 muren op je afkomen. En dan ga je wel naar de sportschool, weet je. Dan ga je wel leuke dingen doen. Maar ja, voor je het weet is dat ook binnen een uurtje weer weg. Ja. Dus dan kom je weer thuis en dan zit je maar weer thuis. En dan is er niks te doen. Dus ik heb maar gevraagd of ik taxi mag rijden. Want eigenlijk ben ik natuurlijk afgekeurd. Ja. Maar ze zeiden van, nou, als jij taxi wil rijden en je voelt je goed, dan mag je dat doen. Dus ik heb een maand geleden, ja ongeveer, weer een taxi gekocht. En ik ben weer de weg op, zeg maar.
0: Ja, en dan rij je gewoon weer in Amsterdam, Gerry?
2: Ja, ik rij overal. Of Amsterdam, Den Haag of Rotterdam. Leg dan waar de rit naartoe gaat meestal. Of Schiphol natuurlijk. Of Haarlemmermeer.
0: Waar de klant heen wil.
2: Ja, overal, zeg maar.
0: Ja, waar de klant naartoe wil.
2: Ja, zo moet je het zien. Ja. Ja.
0: Wie heeft de tekst geschreven van dit nieuwe nummer, Gerry?
2: Nou, dat is Kees Tel. Kees Tel heeft natuurlijk heel veel liedjes voor mij gemaakt. Of Vier de Feestje met mij, Gooi je bikini uit het vet en zo, Vier de Feestje met mij, dat soort liedjes allemaal. Ja. En toen kwam Kees op een gegeven moment, hij belde me. Hij zei, Ger, ik heb nou een leuk nummer geschreven en dat is echt wel een liedje voor jou. Hij zegt van, ja, er is een andere Amsterdamse zanger die hem heel graag wil zingen en hem graag wil hebben. Maar ik heb zoiets van, nee, ga jij maar eerst doen, weet je. Want ik heb hem geschreven en ik dacht meteen aan jou. Dus toen luisterde ik het. En toen was ik aan het luisteren de hele tijd. En toen dacht ik, ja, een vreemd nummer eigenlijk wel, als ik heel eerlijk ben. Ik denk van, is dat wel wat voor mij? Nou, zo heb ik hem een paar keer geluisterd. Een beetje geoefend, zeg maar. En toen vond ik hem best wel heel leuk. Toen dacht ik van, ja, weet je wat? Dat is echt het laatste liedje over Amsterdam. En daar ga ik even stoppen. Maar dit is inderdaad het liedje over Amsterdam. En hij is heel apart, vind ik. Het is niet zomaar een liedje bij de Jordaan en zo. En het is echt een heel vrolijk liedje geworden, zeg maar.
0: Ja. Kees Tel heeft de tekst geschreven, zeg je net, Gerry. En ja. Waar ben je terechtgekomen om dit nummer op te nemen dan?
2: Ook bij Kees.
0: Ook bij Kees heb je dat gedaan?
2: Ja. Kees heeft natuurlijk ook een studio waar de hit is geboren, Laat de zon in je hart en van Maak me gek van Gerry Joling. Mm-hmm. Daar komt Kees Tel vandaan. En ik moet eerlijk zeggen, ja, het is gewoon een heel lieve, normale man om mee te werken. En ik voel me er heerlijk bij als ik bij hem werk, zeg maar.
0: Ja, ik weet dat natuurlijk, Gerry, maar ik vraag het min of meer voor de luisteraars die het niet weten.
2: Ja, nee, dat is toch prima.
0: Zit er ook een videoclip bij dit nummer, Gerry?
2: Ja, zit een videoclip bij. Ja. Als je naar mijn YouTube kanaal, ik heb een eigen YouTube kanaal, ik heb ook een eigen platenlabel, dus ik heb alles zelf uitgebracht. Ja. En de YouTube kanaal is Gerry Holland. is dat gewoon. Dan kun je op YouTube zoeken als Gerry Holland. Mm-hmm. En ja, dus ik hoop dat er heel veel leden nog erbij komen. Of Armenees natuurlijk, want dat vind ik alleen maar leuk en gezellig. Dus ja, als ze mijn clip willen zien, daar staat hij helemaal.
0: En wie heeft de videoclip opgenomen, Gerry?
2: Ja, dat is toch mijn grote vriend, waar ik al 7 jaar al mee werk. Dat is Niels Horstman.
0: Niels Horstman. En welke locatie heb je uitgezocht voor de clip?
2: Amsterdam.
0: Amsterdam.
2: Ja, ja, ja, we hebben echt een hele mooie stuk van Amsterdam gepakt. Ja. Niet echt, zeg maar, de grachten en de Jordaan. Echt, echt zo'n straatje met allemaal bloemen en zo. Mm-hmm. En ja, je ziet wel een beetje bootjes varen en zo. En, maar het is niet echt de Jordaan of zo. Het is echt wel een beetje een stuk Amsterdam waar eigenlijk, ja, wat je eigenlijk nooit ziet.
0: De luisteraars moeten zeker de videoclip dan even gaan bekijken.
2: Ik hoop het. Ik hoop het dat alle luisteraars gaan kijken en... Als ze het leuk vinden, laat een reactie achter. Vind ik ook dat leuk. Ik reageer ook altijd, dus dat vind ik altijd heel leuk om te reageren. Mm-hmm. Dus ja, ik hoop dat ze allemaal gaan kijken. Helemaal leuk. En Spotify natuurlijk, hè?
0: Ja.
2: Allemaal streamen.
0: Dat nummer natuurlijk. Lekker veel van streamen. Inderdaad, Gerry. Ja, wij houden contact. Dat ben je van me gewend. En,
2: ja, zeker weten, Herman. Ja, zeker weten.
0: Neem het podium, Gerry.
2: Nou, lieve luisteraars van RTV 80. Dit is mijn nieuwe single. Mooie dag... een mooie dag in Zomerkum. Kijk, dit is live, hè?
0: Ja, kom
2: mooier maar. Dan een zomerdag in Mokum.
0: Dat was ook mooier dan een zomerdag in Mokum.
2: Ja.

0: Mijn grote vriend Gerry Holland, hoorde ik eens de Duistrijk. Bij jou uit de speakers op Radio 80 en verder buiten. Mooier dan een zomerdag in Mokum. Dat is de titel van deze nieuw gereleasde single. En natuurlijk, Gerry, mijn dank dat ook jij hier bij Radio 80 alles kon vertellen over deze nieuw gereleasde single. Ik heb nu aan de telefoon Dinant Rutgers. Goedenavond.
1: Hele goede avond.
0: En ook een hartelijk welkom terug bij Gewoon Holland, Dinant.
1: Dankjewel, dankjewel.
0: Wat heb jij dit keer voor ons en de luisteraars meegenomen?
1: Nou, ik heb mijn nieuwe single aangetroffen. Althans, ik zelf niet, maar Jeanette de Wit van mij.
0: Inderdaad, je pluchtmaatschappij. Ik wil de zon met jou zien ondergaan. Dat is de titel van deze nieuw geliefde single. Wie heeft de tekst geschreven dit keer, Dinant?
1: De tekst is geschreven, net als mijn eerste single, de track als door Gerard van der Post.
0: Oké, en daar heb je hem ook opgenomen?
1: Ik heb een Gerard demo opgenomen. We hebben het in de studio bij Gerjo Giel opgenomen, Studio Nivosa.
0: Oké, en heb je ook een videoclip bij dit nummer, Dinant?
1: Ja, we hebben ook een videoclip opgenomen. We hebben in Elst gedaan, waar ik ook vandaan kom. Arnhem-Nijmegen, een mooie park in Lingenzegen. En we hebben wat stukjes in Elst in de Dorpstraat geschoten. Maar ook in Nijmegen, op de Grote Markt.
0: En weet je ook welke productiemaatschappij deze clip geschoten heeft?
1: Deze hebben wij eigenlijk helemaal zelf gemaakt.
0: Oké.
1: Dus Gerard, de man die het heeft geschreven, die heeft met zijn eigen camera's... hebben eigenlijk een mooie clip in elkaar kunnen zetten zo samen. En dat was eigenlijk best wel een unieke ervaring, want meestal geef je zoiets in handen natuurlijk. En we hadden zoiets van, misschien kunnen we het zelf ook wel. Misschien is het wel eigenlijk heel leuk om ook zelf zoiets eens uit te vogelen. Van hoe krijgen we nou een leuke clip in elkaar? En eigenlijk is dat perfect gelukt, naar mijn eigen zeggen.
0: Dus dat was eigenlijk best wel een leuk spannend klusje?
1: Ja, zeker weten. En we zaten over uitdagingen natuurlijk, dus was heel leuk om te doen. Heel hard ook moeten lachen, dus het was een hele leuke dag.
0: Dan raad ik zeer zeker de luisteraars aan om de videoclip even te gaan bekijken. Hij staat op YouTube, op andere kanalen te vinden.
1: De clip is op YouTube inderdaad te vinden. Als je gewoon mijn naam Dinant Rutgers of de titel Ik wil de zon met jou zien ondergaan, dan komt hij eigenlijk gewoon bovenaan gelijk in het scherm te staan.
0: Dinant, wij houden bij Gewoon Hollands hier op Radio 80 contact voor je volgende releases die eraan gaan komen. En je krijgt van mij het podium. Ik zou zeggen, kondig de single lekker aan.
1: Ja, helemaal goed. Nou, lieve luisteraars van RTV 80. Hier is dan mijn nieuwe single. Ik wil de zon met jou zien ondergaan.

0: de allernieuwste van Dinant Rutgers. Voor de kust en duisterrijk op Radio 80 en verre, verre buiten. Ik wil de zon met jou zien ondergaan. Dat is de titel van deze nieuw gereleaste single. En we hadden natuurlijk Dinant aan de telefoon hier bij Gewoon Hollands. Met nogmaals onze dank daarvoor, Dinant. Nu aan de telefoon niemand minder dan Ab van Apple en Hendrik. Een goedenavond, Ab.
1: Goedenavond.
0: Welkom terug bij Gewoon Hollands.
1: Ja. Hartstikke fijn om eens een keer weer bij jullie in de uitzending te zijn.
0: Ik heb al eerder een single van Apple en Hendrik mogen ontvangen en behandeld in de uitzending Ab. Toen had ik je collega aan de telefoon. Dit keer komen jullie met een mooie nieuwe single getiteld Mooie Woorden.
1: Klopt, inderdaad.
0: Wat kun je over deze nieuwe single vertellen, Ab?
1: Ja, wat kan ik erover vertellen? Nou, het is eigenlijk een beetje ontstaan doordat wij weer eens met iets nieuws wilden komen. En mijn broer zegt, het moet eigenlijk iets zijn waarin ieder zich wel een beetje in kan vinden.
0: Ja.
1: En ik ben eens gaan nadenken en op een gegeven moment kwam ik in een situatie dat ik dacht van ja, het wordt altijd mooier gebracht als dat de werkelijkheid is. En toen dacht ik, hé, daar kan ik wel eens een nummer over schrijven. En toen is Mooie Woorden ontstaan. En ja, als je om je heen kijkt, relaties die fout lopen om een hoop schone schijn en dat soort dingen. Ja, er kwam van alles door me heen. Je hebt ook een hoop levenservaring op een gegeven moment opgedaan.
0: Ja.
1: Familie, vrienden, kennissen die al met van allerlei dingen te maken hebben gehad.
0: Hm.
1: En zo is Mooie Woorden ontstaan eigenlijk.
0: Dus zo is het uit de pen gekomen, Ab.
1: Ja, zo is het uit de pen gekomen. Maar wel een beetje met een, ja, toch wel met een vrolijke noot. Weet je wel, het moet ook niet te zwaarmoedig zijn.
0: Mm-hmm.
1: Maar wel met een goede boodschap, waar ieder zich, denk ik, wel een beetje in kan vinden.
0: En waar hebben de beide broers dit nummer opgenomen?
1: Ja, de beide broers hebben dit nummer opgenomen in de Amro Studios in Apeldoorn. Van Roy Otters.
0: Van Roy Otters, ja.
1: Ja, ja, daar... nemen wij onze nummers op. En ja, we hebben er al wat meer erop genomen. Ook een voetbalnummer.
0: Mm-hmm.
1: Ja, Nederland gaat naar Amerika.
0: Ja.
1: En ja, we kunnen het goed vinden daar in Amro Studios. We begrijpen elkaar een beetje. Hij snapt wat wij willen. En nou, dat is fijn samenwerken met zo'n studio.
0: Dat is wel fijn om te horen, Ab.
1: Ja, ja, ik kan het in ieder die... die iets van plan is om ook maar een nummer te maken, kan ik aanbevelen om zich te melden bij Roy Otters in Apeldoorn. Echt een hele goeie.
0: Ja. Wij houden natuurlijk voor de volgende releases, hou ik met jou of met je broer contact natuurlijk op. En ik zou zeggen, ja, kondig de laatste release de single aan.
1: Ja, nou, allerbeste luisteraars, dan nu ons nieuwe nummer van Apple en Hendrik. Mooie woorden. Ja.

0: vrijdagavond, 5 juni 2026. Je luistert naar afleveringen 317 van Gewoon Holland. Rechtstreeks vanuit radiostudio's uit de Duin in Neppeltanzee. Radiostudio 1 vanuit de V80. En we hoorden zojuist uit de speakers de allernieuwste van Apple en Hendrik. En mooie woorden getiteld. En natuurlijk hadden we Ab van Apple en Hendrik aan de telefoon. Met onze dank daarvoor dat jij alles kon vertellen over deze nieuw gereleaste single. Ik heb nu al de telefoon, als het goed is, niemand minder dan Emily Wijker. Een goede avond.
1: Een hele goede avond.
0: Welkom bij Radio 80, Emily.
1: Dankjewel.
0: Luisteraars die op luisteren zitten die nog niet van Emily Wijker gehoord hebben, kun je jezelf even voorstellen als je wil.
1: Nou, ik ben dus Emily Wijker. Ik ben een 26-jarige transgender vrouw en ik ben een zangeres. Ik heb nu vanaf dit jaar heb ik mijn eigen nummers op Spotify staan. Eentje heet Bindingsangst. En mijn tweede nummer, dat is ik zou zeggen het meest persoonlijke nummer wat ik ooit heb geschreven.
0: Ja, als jij het stil maakt.
1: Ja.
0: Je hebt het uit eigen pen laten komen, Emily.
1: Wat zei je?
0: Je hebt het uit eigen pen laten komen.
1: Ja, zeker. En het is het is gewoon ook met heel veel wat ik heb meegemaakt in dat nummer.
0: Ja. En waar heb je dit nummer opgenomen?
1: Het nummer heb ik in de studio opgenomen bij Solitude Studios.
0: Mm-hmm.
1: En ja, het nummer dat gaat gewoon, dat heb ik gewoon geschreven over, voor. Ja, eigenlijk gewoon als eerbetoon voor mijn overleden manager die 2 jaar geleden binnen 3 maanden 3 herseninfarcts heeft gekregen. En dat is hem te veel geworden.
0: Oké. Dus eigenlijk is het een opdragen met een soort ode aan iemand.
1: Ja, dit is echt een eerbetoon ook aan hem.
0: Ja, ja. Heb je ook een videoclip bij dit nummer laten maken?
1: Nog niet, maar we zijn. Ik ben in ieder geval nog wel bezig met de videoclip voor Bindingsangst. Daar ben ik nog mee bezig.
0: Dat was je allereerste nummer?
1: Ja.
0: Ja. We gaan natuurlijk uiteraard je tweede nummer te horen brengen, als jij het stilmaakt. En ik zou zeggen, we houden contact voor de volgende releases. Komt er nog meer muziek ook aan?
1: Er komt zeer zeker meer muziek aan. Ik heb al 2 nieuwe nummers al klaar liggen.
0: Ja.
1: Maar die laten nog even iets op zich wachten. Want wat gaan we nu krijgen? Dus we gaan de zomerperiode in.
0: Mm-hmm.
1: En met zomer heb je zon, zee, strand, drankjes, feestjes, dansen. Dus wat hoort er dan natuurlijk bij? Gezellige, leuke feestmuziek.
0: Ja, inderdaad.
1: En met 5, wat zou het zijn, over 2 weken ga ik, duik ik weer lekker de studio in en ga ik een feestnummer maken. En vanaf dat moment, wanneer die klaar is, gaan we ook direct beginnen met promoten van dat nummer, want dit wordt top.
0: En heb je al een klein beetje een strevensdatum wanneer dat gaat worden, Emiel?
1: Nee, nog niet, maar ik denk begin juli dat hij uitkomt. Dus dan ook net in de zomer, maar nog wel echt in het begin van de zomer. Dus echt op het juiste moment.
0: Oké, dan hebben wij zeer zeker tegen die tijd denk ik weer contract.
1: Dat denk ik ook wel, ja.
0: Ja, wat je allerlaatste nummer betreft, je tweede nummer zou ik zeggen, neem het podium, kondig hem aan en dan gaan we hem te horen brengen.
1: Is allemaal goed. Oké, lieve dames en heren, iedereen wat er natuurlijk tussen zit. Het nummer wat jullie nu gaan horen, dat is het meest persoonlijke nummer wat ik ooit heb geschreven. Het nummer gaat dus over mijn manager die dus is overleden. En het is een grote eerbetoon aan hem. Het nummer heet Als jij het stil maakt.

0: Dit is RTV 80.
1: Wij hoorden de allernieuwste geliefde single van Emily Bijker voor de kust in Duisterwijk en verder buiten. Als jij het stil maakt. Ja, en we hadden Emily natuurlijk aan de telefoon met nogmaals onze dank ervoor. Ik heb nu aan de telefoon ook geen onbekende man inmiddels van dit programma. Glenn Robbins, goedenavond.
2: Een goede avond.
1: Even een klein uitstapje naar de Zuiderburen.
2: Ja, naar het verre België.
1: Inderdaad. Glenn, je hebt een hele mooie nieuwe single opgenomen en gereleased. Wat kun je daarover vertellen?
2: Ja, die ligt eigenlijk... Sorry, ik heb een klein beetje verkoudheid. Een keel. Die ligt al een denk een klein jaar, ligt die klaar.
1: Oké. Okay.
2: Dus we hebben die verleden jaar, ik denk september, opgenomen.
1: Ja.
2: Samen met mijn vorige single. En ja, nu hebben we gezegd, nu gaan we hem in juni. Allee, eigenlijk 23 mei hebben we hem gelanceerd bij ons in de tuin. Met 115 man.
1: Ja.
2: En die is tot stand gekomen met Arjan Veneman. En dat zijn ook de mensen die een vorig nummer hebben gemaakt.
1: Ja.
2: Zomer in het land.
1: Ja.
2: En dat was een beetje in dezelfde stijl.
1: Oké. Okay.
2: Dat is de reden waarom we het opgenomen hebben. En ik moet zeggen, het wordt heel goed onthaald terug.
1: Dat is heel fijn om te horen, Glenn.
2: Ja.
1: En heb je ook...
2: Dat is helemaal bezig, hè.
1: Ja, had je ook een videoclip bij dit nummer laten maken?
2: Nee, ik vraag me soms af of dat ik dat wel moet doen, videoclips. Waarom? Heeft het een meerwaarde? Ik heb dan liever een beetje meer geld in de muziek te steken, in de opname zelf en een kwalitatieve opname te doen,
1: ja,
2: dan daarin in te boeten.
1: Kijk.
2: Dat is een beetje mijn idee.
1: Ja. Regelmatig heb je ook andere artiesten, Glenn. Zit er van een andere artiest binnenkort nog meer muziek ook aan te komen?
2: Er zijn enkele mooie projecten waar ik nu mee bezig ben.
1: Mm.
2: Die er zitten aan te komen. Ik heb nu onlangs Debbie D gedaan. gisteren. Dus, maar dat komt er nog aan.
1: Dan houden wij daar zeer zeker contact over, Glenn.
2: Ja, en ik ben ondertussen ook aan het brainstormen voor een nieuwe single.
1: Oké. Okay.
2: Ja, maar die dan totaal anders gaat zijn dan wat ze van mij hebben verwacht.
1: Ja.
2: En... echt de gevoelige kant.
1: Ja. En deze single Zomermelodie, die is helemaal door jezelf geschreven?
2: Nee. Dat zijn de twee, de tekstschrijver en de muziekschrijver, die ook Zomer in het Land hebben geschreven.
1: Ja. Glenn, wij houden natuurlijk contact voor je volgende releases en andere artiesten die van jou natuurlijk afkomen. En ik zou zeggen, ja, neem het podium, dan gaan we de single te horen brengen.
2: Ja, voilà. Ik ben Glenn Robbins en hier kunnen jullie terugluisteren naar Zomermelodie.

0: wat een lekkere zomerse klank op deze vrijdag de 5e juni 2026 uit de speakers bij Radio 80. De allernieuwste van onze Glenn Robbins. En zomerzon, we gingen even een klein stapje uitmaken naar de zuidenburen. En we hadden natuurlijk Glenn Robbins zelf persoonlijk even aan de telefoon, zodat hij alles kon vertellen over deze nieuw gereleasde single Zomermelodie. Met onze dank daar nogmaals voor, Glenn. Ik heb nu aan de telefoon niemand minder dan Lila. Een goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Welkom bij Gewoon Hollands op Radio 80, Lila.
1: Dank u wel.
0: Luisteraars die nog niet van jou hebben gehoord, misschien kun je jezelf even introduceren als je wil.
1: Ja, heel graag. Ik ben Lila Fran, ik ben singer-songwriter. Ik schrijf al meer dan 20 jaar en ik heb besloten om 2026 een nieuw repertoire te gaan schrijven Nederlandstalig. En daarmee zoveel mogelijk mensen te gaan veroveren met het levenslied.
0: Kijk, en daar is je eerste nummer Waar Engelen Voor Je Zingen uitgekomen.
1: Ja, klopt.
0: Zelf geschreven, Lila?
1: Ik schrijf alles zelf, want die vraag krijg ik heel vaak. Van ja, nu met AI, van ja, is het wel door jou geschreven? Ja, ik schrijf al mijn liedjes zelf.
0: En welke studio ben je terechtgekomen om dit nummer op te nemen?
1: Ik ben in Rotterdam, heel dichtbij mijn huis, bij de Bubblegum Studio, waar ik terecht kan om alles te doen eigenlijk.
0: Ja.
1: En ik heb ook alles in eigen beheer, dus ik heb aardig wat werk bij zo'n studiodag voordat er echt iets uitkomt.
0: Dat is heel fijn om te horen. Heb je ook bij dit nummer een videoclip laten opnemen?
1: Dat heb ik zeker.
0: En wie heeft die voor zijn rekening genomen?
1: Die heeft Ronnie ter rekening genomen. Dat is ook een filmmaker in Dordrecht. Die ook voor zichzelf documentaires en zo maakt. En ja, hij heeft zich de gelegenheid gesteld om ook voor mij te filmen. Waar ik hartstikke blij mee ben.
0: Ja,
1: heel mooi te worden.
0: En welke locatie ben je daarvoor geweest, Lila?
1: Ja, het is zo toepasselijk. Ik zing natuurlijk over de Maas. Dus ik heb het Parklaan langs de Maas heb ik de videoclip opgenomen.
0: Zit er buiten dit nummer nog meer muziek ook?

0: waar Engelen voor je zingen. Een hele mooie, nieuw gereleasde single van Lila Zran. En we hadden haar aan de telefoon hier bij Radio 80. En heeft zojuist alles verteld over deze nieuw gereleasde single. Met natuurlijk nogmaals onze dank daarvoor, Lila. Ik heb nu aan de telefoon geen onbekende man van Gewoon Hollands. Willy Schilder, goedenavond.
1: Goedenavond, Herman.
0: Ja, welkom terug bij Gewoon Hollands op Radio 80, Willy. En ja, wat heb je dit keer voor ons meegenomen?
1: Ja, nou, je hebt het al gezegd, hè. Zo net weekend voor de deur. Het is vrijdag, dus inderdaad. Ik denk, ik neem weekend voor de deur mee.
0: Een weekend voor de deur. Een hele mooie nieuw gereleased single, wat inderdaad.
1: Even een momentje, hoor. Zo, oh ja, daar ben ik weer.
0: Ja. Met wie heb je de tekst geschreven van dit nummer, Willy?
1: Nou, de tekst heb ik zelf geschreven. Dat schrijf ik altijd zelf.
0: Ja.
1: Dus het zou in eerste instantie eigenlijk een beetje een feestpolka worden. En toen had ik het met mijn maatje Patrick van Acora had ik het er even over. En ik zei, ah nee, zo moet je niet doen. En ik heb beter wat anders. En dus ik denk van, ach ja, moet ik het dan maar even over nadenken. Toen heb ik er toch een andere tekst van gemaakt.
0: Ja.
1: En uiteindelijk heb ik het nummer in een polka ook wel geschreven. Maar dat zat me toch niet helemaal lekker. Ik wilde toch even wat anders. Dit jaar sta ik 50 jaar op de bühne. Dus ik denk, ik moet even een keer knallen. Dus ik wil een beetje meer wat rock erin, zeg maar.
0: Ja, dat zal doen.
1: Dus ben ik weer thuis in de studio gaan zitten en alles opnieuw opgenomen. En wat gitaarwerk erin en wat heftigere drums erin. En toen kwam ik eigenlijk een beetje op dit boerenrockachtige melodietje uit, zeg maar.
0: Ja.
1: En dan heb ik doorgestuurd naar Frans Volk in de studio en Annemarieke, mijn plugster.
0: Mm-hmm.
1: En wat vinden jullie hiervan? Nou, die vonden het allemaal allebei eigenlijk wel leuk en wel bijzonder. Dus
0: ja.
1: Ik zei, nou, dan gaan we hier de studio mee in. Dus toen, maar in de studio was het nog een beetje van, ja, wat voor tempo gaan we er dan van maken? Maken we er echt een rock van? Of en Frans had eigenlijk meer het idee van, nou, we moeten eigenlijk een beetje swingen, zegt hij. We gaan er een beetje een shuffle van maken. Dat lijkt mij mooi. Nou, ik zeg, dan gaan we dat proberen. Dus nou, zo is eigenlijk een beetje de shuffle.

0: En voor de deur ontstaan, zeg maar.
1: Ja, zo is hij tot stand gekomen, Willy. Heb je ook een videoclip bij dit nummer?
0: Nee, ik heb niet een. Ik heb wel een soort van clipje gemaakt, maar dit is geen videoclip geworden deze keer.
1: Dus daar heb je bewust voor gekozen deze keer.
0: Ja, dat, nou, dat is ook een beetje budget natuurlijk, maar best wel een lastig jaar achter de rug. Dus ik was wel blij dat ik eigenlijk weer lekker een nummertje op kon nemen.
1: Mm-hmm.
0: Dus en die videoclip kan altijd nog. Als het nummer wel echt aanslaat, zeg maar, dan kunnen we altijd nog besluiten om er een clip bij te maken. Maar
1: in
0: eerste instantie hebben we dat niet gedaan, Herman.
1: Ja, mocht dat gebeuren,
0: maar ondanks dat is de clip die erbij staat, is wel heel erg leuk om te zien, hoor.
1: Oh, oké. Okay.
0: Dus, die staat wel op YouTube, zeg maar.
1: Oh, oké, die is gewoon op YouTube te vinden. Willy, wij houden natuurlijk uiteraard contact voor je volgende releases die gaan komen. Dat ben je van mij ook gewend, dat gaan we ook zeer zeker doen. En
0: ja, zeker, Herman.
1: Ik zou zeggen, neem het podium en kondig de single lekker aan.
0: Nou, beste luisteraars van RD80, luister naar mijn nieuwe single, nieuwste single, Weekend voor de Deur. En geniet ook van het weekend.

Dit was rechtstreeks vanuit Radiostudio Zuiderduin in Nechteld aan Zee. Radiostudio 1 van RTV 80. Voor deze vrijdag de 5e juni 2026. Aflevering 317 van Gewoon Holland. Ten eerste wil ik natuurlijk alle luisteraars bedanken voor het luisteren. Volgende week ben ik er natuurlijk uiteraard weer met een Gewoon Hollands hier op Radio 80. En ten tweede wil ik alle artiesten even bedanken die vandaag hun nieuw gereleaste nummers te horen kwamen brengen. En dat zijn er nogal wat. Daar komen ze op rij. Ik had Berko aan de telefoon over zijn nieuw gereleaste single Fiesta. Mijn hartelijke dank. Ik had Sven Doornink aan de telefoon. Het is waar, zijn nieuw gereleaste single. Mijn dank aan Sven Doornink. Ik had Bodhi aan de telefoon vandaag. Ritme van de nacht, dat is de titel van zijn nieuwe single. Mijn hartelijke dank ook aan Bodhi. En die van der Leek bij Radio 80 vandaag. Ik heb de zomer in mijn bol. Mijn hartelijke dank aan Andy van der Leek. Ik had Jesse J. Moore aan de telefoon. Geen geld als John de Mol, zijn nieuwe single. En mijn dank aan Jesse J. Moore. En natuurlijk Michael Willemsen bij Radio 80 vandaag aan de lijn over de single De Zon van Capri. Mijn hartelijke dank ook aan Michael Willemsen. Ik had Kenneth aan de telefoon over de single van Kenneth en Ron, Ons Oranje. Dat is de titel. En ja, ook mijn dank natuurlijk aan Kenneth hiervoor. Ik had Roy Raymonds bij Radio 80 aan de lijn over zijn nieuw gereleaste single, zijn knalgele scooter. En natuurlijk ook mijn dank aan Roy Raymonds hiervoor. Ik had Donnie van der Heijer aan de telefoon bij Radio 80 over de single Meer en Meer. Ook mijn hartelijke dank aan Donnie van der Heijer. Matthias Hoertman bij Radio 80 aan de lijn, Liefde in de Tent, zijn nieuwe single. Ook mijn dank aan Matthias. En Dennis van der Erp had ik aan de lijn over de single Zijn het je ogen. Ook mijn dank aan Dennis van der Erp hiervoor. Delano Scheffer bij Radio 80, het programma Gewoon Holland. Zij hoort bij mij, dat is de titel van zijn nieuwe single. En natuurlijk ook mijn dank aan Delano Scheffer. We hadden Johan Rens aan de lijn over de single Het land kleurt weer oranje. En natuurlijk ook mijn dank aan Johan Rens hiervoor. Remy Wijnands bij Radio 80 aan de lijn. Tezamen met Matrix een single opgenomen, die ene lentedag getiteld. En mijn dank dan ook aan Remy Wijnands. Patrick van der Woord bij Radio 80 aan de lijn. Tezamen met DJ Madman de single uitgebracht Waar ben jij? Van het album Sterker dan ooit. En natuurlijk ook mijn dank aan Patrick van der Woord. Otto Lagerzet, Ja Ja Bieten, dat is zijn nieuwe single. En natuurlijk ook mijn dank aan Otto Lagerzet. Ik had Arie Post bij Radio 80 aan de lijn. Ik weet niet hoe, zijn nieuwe single. En natuurlijk ook mijn dank aan Arie Post. Marco ten Kate heeft een single uitgebracht, getiteld Bom Bom. En ook te horen gebracht hier bij Radio 80. En natuurlijk ook mijn hartelijke dank aan Marco ten Kate hiervoor. Dan gaan we naar het laatste uur. Daar had ik Gerry Holland aan de telefoon hier bij Radio 80 over de single Mooier dan een zomerdag in Mokum. En natuurlijk ook mijn hartelijke dank aan Gerry Holland hiervoor. Dylan Drutgers bij Radio 80 aan de lijn. Ik wil de zon met jou zien ondergaan. Dat is de titel van zijn nieuwe single. Ook mijn dank aan Dylan Drutgers. En natuurlijk had ik Ab van Apple en Hendrik aan de telefoon over de nieuwe single Mooie Woorden. Mijn dank aan Ab hiervoor. Ik had aan de telefoon Emily Wijker over de single Als jij het stil maakt. Natuurlijk ook mijn dank aan Emily. En natuurlijk Glenn Robbins bij Radio 80. Maak deze nou een stapje naar de zuidenburen. Ja, voor de single Zomermelodie. Ook mijn dank natuurlijk aan Glenn Robbins nogmaals hiervoor. Lila Son bij Radio 80 aan de lijn over de single Waar engelen voor je zingen. Ook mijn dank natuurlijk nogmaals aan Lila Son. En tenslotte hoorden wij Willy Schilder. Ja, Weekend Heur de Deur. En dat is het inmiddels, Weekend Heur de Deur. Een hele mond vol. Mijn dank aan Willy Schilder. Ik ben Herman van Kampen, dit was Gewoon Hollands. Ik dank u nogmaals voor het luisteren. Graag tot volgende week, dan ben ik weer met een nieuwe aflevering. Deze week gaan we eruit met de nieuwste van onze Wendy van Hout. Dat wou ik al dan zeggen. Inmiddels wel weer een nieuwe single opgenomen. Daar ga ik er niet volgende week, maar die week erop denk ik even over bellen. En tot die tijd doen we het even met deze oude. Jij kan de hele wereld aan. Dat is de titel van deze single van Wendy van Hout. Graag tot volgende week bij een nieuwe aflevering van Gewoon Hollands.

0: Bergen, Egmond en Schorrol. Radio 80. Radio 80. Radio 80. We zijn constant in beweging. En blijven fris. Radio 80. Radio 80. Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. President Poetin van Rusland heeft de uitnodiging van de Oekraïense president Zelensky afgeslagen. Poetin wil pas afspreken als er een deal is. Zelensky wil graag eerder afspreken om rechtstreeks met Poetin te kunnen onderhandelen over een eind aan de oorlog. Voor de explosie bij een kantoor op de Amsterdamse Zuidas in maart is een jongen van 16 opgepakt. Eerder hield de politie al een jongen van 17 aan. De explosie op de Zuidas werd opgeëist door de groep die ook achter de aanslagen op een Joodse school en een synagoge zei te zitten. Asielminister Van der Brink denkt dat de langere wachttijd voor asielzoekers beperkt wordt tot 3 jaar. Critici vrezen dat door de nieuwe regels sommige asielzoekers wel 10 jaar moeten wachten op duidelijkheid. Dat komt doordat het kabinet vanaf volgende week nieuwe asielzoekers voorrang geeft bij hun asielaanvraag. Asieladvocaten hebben weinig vertrouwen in de nieuwe aanpak. Een van de daders die vandaag werden veroordeeld voor de kunstroof in Assen blijkt een webshop te hebben waarop hij kleding verkoopt die met de roof te maken heeft. Er is onder meer een shirt te koop met erop het gouden masker dat hij heeft buitgemaakt. Hij en 2 anderen werden vandaag veroordeeld tot bijna 4 jaar cel. De Oranjevrouwen hebben rechtstreeks een kwalificatie voor het WK volgend jaar niet meer in eigen hand. In Cork ging het Nederlands elftal onderuit tegen Ierland. Het werd 3-2. Omdat Frankrijk eerder vanavond met 2-0 won van Polen, zakt Oranje van de eerste naar de derde plaats in de pool. Nederland moet dinsdagavond winnen van Polen en hopen dat Frankrijk en Ierland gelijk spelen. Anders moet Oranje in het najaar play-off spelen. Het weer op de meeste plaatsen droog, minimaal vannacht tussen 10 en 14 graden. Morgen overdag eerst droog, maar vanuit het zuidwesten neemt al vrij snel de bewolking toe en volgt regen. En vooral in het oosten zijn er lokaal wat stevige buien. Het wordt 19 à 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Een nieuw seizoen met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De Russische president Poetin zit een ontmoeting met de Oekraïnse president Zelensky voorlopig niet zitten. Dat gebeurt pas als er een deal is, zei Poetin bij de afsluiting van een economische conferentie in Sint-Petersburg. Zelensky had Poetin in een brief opgeroepen tot een gesprek. Poetin zegt dat hij daar het nut niet van inziet en vindt de toon van de brief ook onbeleefd. Volgens president Zelensky bevestigt dat nog maar eens dat Rusland blijft kiezen voor oorlog. Een Britse man van 52 is veroordeeld tot 21 jaar cel voor een verkrachting 23 jaar geleden. Een andere man zat 17 jaar ten onrechte vast voor het misdrijf. De zaak geldt als een van de grootste gerechtelijke dwalingen in het Verenigd Koninkrijk. De nu veroordeelde man is een vader van 6 kinderen. De politie kwam hem 3 jaar geleden op het spoor na nieuw DNA-onderzoek. Het slachtoffer werd in de zomer van 2003 mishandeld, gewurgd en verkracht. De rechter noemde het een wonder dat ze het geweld overleefde. Een van de daders die gisteren werd veroordeeld voor de kunstroof in Assen blijkt een webshop te hebben waarop hij kleding verkoopt die met de roof te maken heeft. Er is onder meer een shirt te koop met erop het gouden masker dat hij heeft buitgemaakt. Hij en 2 anderen werden de afgelopen dag veroordeeld tot bijna 4 jaar cel. De Oranje Vrouwen hebben rechtstreekse kwalificatie voor het WK volgend jaar niet meer in eigen hand. In Cork ging het Nederlands elftal onderuit tegen Ierland. Het werd 3-2. Omdat Frankrijk eerder de afgelopen avond met 2-0 won van Polen, zakt Oranje van de eerste naar de derde plaats in de pool. Dan het weer, veel plaatsen droog bij 10 tot 14 graden. Ook in de ochtend is het eerst nog droog, daarna gaat het regenen. In de middag vooral in het oosten flinke buien. En tussendoor ook wat zon, het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Een nieuw seizoen met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

allemaal dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

Uit Madrid en uit Moskou komt een brief. Met de prachtigste verhalen. Oh God, wat is ze lief.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Roemenië hoorde gisteren pas een kwartier voor de explosie in een grote haven dat Oekraïne geen controle meer had over 4 zeedrones. Dat zegt de Roemeense minister van Defensie. Roemenië zocht gisterochtend zelf contact met Oekraïne na het ontdekken van een van de drones. Oekraïne zou daarna hebben gezegd dat de drones uit koers waren geraakt en zouden ontploffen. De Roemeense president zegt dat de drones door Rusland in Roemenië zijn beland. Het land zou signalen hebben verstoord. Vorige week sloeg een Russische drone in op een Roemeense flat. President Poetin heeft de uitnodiging van de Oekraïense president Zelensky voor een gesprek afgeslagen. Poetin wil pas afspreken als er een deal is. Zelensky wil graag eerder afspreken om rechtstreeks met Poetin te kunnen onderhandelen over een einde aan de oorlog in Oekraïne. In Rotterdam is een voetganger de afgelopen avond aangereden door een tram. Het slachtoffer is daarbij overleden. Het ongeluk gebeurde rond 11:30 in de wijk Middelland in het westen van de stad. Hoe dat kon gebeuren is onduidelijk. De politie vraagt mensen die iets hebben gezien of ze zich kunnen melden. Voor de explosie bij een kantoor op de Amsterdamse Zuidas in maart is een jongen van 16 opgepakt. Eerder hield de politie al een jongen van 17 aan. De explosie op de Zuidas werd opgeëist door de groep die ook achter de aanslagen zei te zitten op een Joodse school en een synagoge. Het Nederlands elftal heeft voor het eerst getraind in de VS. Voor die training in New York werd een minuut stilte gehouden voor de overleden oud-teammanager Hans Joritsma. Die overleed donderdag en was 77 jaar. Dan het weer. Op veel plaatsen droog bij 10 tot 14 graden. Ook in de ochtend eerst nog droog, daarna gaat het regenen. In de middag vooral in het oosten flinke buien en tussendoor schijnt ook de zon. Het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. President Poetin heeft de uitnodiging van de Oekraïense president Zelensky voor een gesprek afgeslagen. Poetin wil pas afspreken als er een deal is. Zelensky wil graag eerder afspreken om rechtstreeks met Poetin te kunnen onderhandelen over een einde aan de oorlog in Oekraïne. Roemenië hoorde gisteren pas een kwartier voor de explosie in een grote haven dat Oekraïne geen controle meer had over 4 zeedrones. Dat zegt de Roemeense minister van Defensie. Roemenië zocht gisterochtend zelf contact met Oekraïne na het ontdekken van een van de drones. Oekraïne zou daarna hebben gezegd dat de drones uit koers waren geraakt en zouden ontploffen. De Roemeense president zegt dat de drones door Rusland in Roemenië zijn beland. Het land zou signalen hebben verstoord. Vorige week sloeg een Russische drone in op een Roemeense flat. In Rotterdam is een voetganger de afgelopen avond aangereden door een tram. Het slachtoffer is daarbij overleden. Het ongeluk gebeurde rond 11:30 in de wijk Middelland in het westen van de stad. Hoe dat kon gebeuren is onduidelijk. De politie vraagt op X of mensen die iets hebben gezien zich kunnen melden. Het Eurovisie Songfestival trok dit jaar tientallen miljoenen kijkers minder dan vorig jaar. In totaal keken er 131 miljoen mensen naar. Vorig jaar waren dat nog 166 miljoen mensen. De directeur van het festival noemt de daling logisch, omdat een aantal landen niet meedeed. Nederland, IJsland, Spanje, Ierland en Slovenië trokken zich terug vanwege de deelname van Israël. En ook zonden Spanje, Ierland en Slovenië het evenement niet uit op televisie. In 148 landen brachten mensen hun stem uit voor het Songfestival. 2 landen meer dan vorig jaar. Dan het weer op veel plaatsen droog bij 10 tot 14 graden. Ook in de ochtend eerst nog droog, daarna gaat het regenen. In de middag vooral in het oosten flinke buien. Tussendoor schijnt ook de zon. Het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Een nieuw seizoen met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente.